0: Ik ben Edwin en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
2: Ik ben Chris uit Amsterdam.
3: Ik ben Monique uit Opdam.
4: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
5: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout. Thuis in heel
6: Het is 3:00.
7: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.

0: staat daar dan voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH.

0: Ik ben John uit het krachtige en gezellige Bergen.
1: Ik ben Jeanette en ik woon in het groene Amstelveen met het Amsterdamse Bos als mijn voortuin.
2: Hoi, ik ben Simon Keizer en ik kom uit Volendam. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 4:00.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ilona en ik woon in Nieuwsloot.
1: Ik ben Bert en ik woon bij de mooie fruittuinen van West in Amsterdam-Osdorp.
2: En ik ben Antoinette van Pardo en ik woon mijn hele leven al in Zaandam.

0: Het is 5:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
3: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Was jij eerst aan het lachen?
2: Hij is voor jou de kaasschaaf.
3: Yes!
2: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier bij.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij NH.

0: Ik ben Sammy en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
1: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
2: Ik ben Ronald Boer en kom uit het prachtige Ouderp.
3: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend. Thuis in heel
4: Noord-Holland. 6:00, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat er zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de meldcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar grip 2... waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de situatie beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600

0: 100 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben er weer.
2: De ontbijttafel.
3: Met Pieter Kok.

0: Bette Midler met The Beast of Burden. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is Moor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege maandagochtend. We schrijven vandaag 24 augustus. En Suus is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Suus.
1: Hey, goedemorgen.
0: En dan is Frankie er ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, jullie kunnen aan mijn stem wel een beetje horen dat het hockeyseizoen weer begonnen heeft.
2: Oh.
0: Ik heb staan bleren naast het veld gisteren, jongen. Och.
1: En hadden ze er ook wat aan?
0: Zeker. 1-0 achterstand omgebogen naar 2-1 winst.
1: Kijk aan.
0: Ja.
2: Maar jij bent toch ontslagen?
0: Nee, niks ervan.
2: Jij was toch trainer, maar nu niet meer.
0: Nee, ik was coach. Maar dat was puur bij gebrek aan iemand die wel iets van hockey weet. Oh, ja. En die hebben we nu wel gevonden.
2: Oh.
0: Maar daardoor ben ik nu, zou dat willen zeggen, gepromoveerd.
2: Oh, ja.
0: Naar teammanager.
1: Oh ja.
2: Oh wauw.
0: En die mag ook soms schreeuwen naast het veld. Had ik bedacht.
2: Ja.
0: Dus, ja.
1: Maar dan managende dingen. Dus kom nu water drinken.
0: Ja. Wow. Absoluut. Dit was de eerste keer dat coach en manager samen bij de wedstrijd waren. En ik heb coach alle ruimte gegeven. Zeker. Ik ben niet bij de kleedkamer erbij gaan staan. Ik ben ook wat later aangekomen. Zodat het allemaal niet ingewikkeld werd. Ik had zelfs mijn gekregen jas van de hockeyclub.
1: Waarop stond de coach?
0: Nee, daar staat op ZAC de Kraaien, heren in. Heel groot achterop. Die had ik niet aangedaan toen ik naar het veld liep, omdat ik niet zeker wist of coach er zelf al eentje gekregen had.
1: Oh, jee.
0: Dus toen ik aankwam lopen en ik zag dat hij hem al aan had, dacht ik, oké, dan kan ik hem ook aandoen. Dat is ook heel netjes gedaan, vind ik.
2: Jeetje, Piet.
0: Ja,
2: ja, ik moet heel erg denken aan Johan Cruijff die naast Leo Beenhakker ging zitten in de dugout toen het even niet liep. En ook een achterstand omhoog. 2-0 achter, 4-2 winnen.
0: Ja.
2: Hij had een hoop van jou kunnen leren.
0: Ja, dat is.
2: Ja.
0: Nee, het was absoluut ook alleen maar te danken aan die nieuwe coach dat deze ombuiging heeft plaatsgevonden. Hij zei dingen en hij zag dingen dat ik dacht. Oh ja, heeft hij wel gelijk in, inderdaad. Ja,
2: heel hard dat begreep uit frustratie. Ja.
3: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Hoe gaat het alweer?
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou ja, een graadje of 10, jongens, hallo.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezien.
0: Niet veel hoor.
3: Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopquizzen na Sonmieu met Dark Before the Dawn.

0: James Taylor met How Sweet It Is.
1: Krantenkop.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-5152 voor de eer van de ontbijttafel. Die staat op het spel. Best wel lekker om daar je week mee te beginnen, toch? Zo op die maandagochtend. Ja, potverdorie. Ik zou het wel weten, hoor. 3 stuks, heel veel succes.
1: Kop 1.
0: Ongelukkig foutje. Medaille Marathon Sydney toont stadion in München.
1: Kop 2.
0: Man verongelukt op de dag dat hij trouwt. Politie start onderzoek.
1: Kop 3.
0: Besteld in 2020, bezorgd in 2026. Tijdschrift voor jonge ouders komt rijkelijk laat. Nou, één van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is, welke is dat precies? Is dat vandaag kop 1? Ongelukkig foutje, medaille Marathon Sydney toont stadion in München. De kop 2 is man verongelukt op dag dat hij trouwt. Politie start onderzoek. Of is het kop 3? Besteld in 2020 en bezorgd in 2026. Tijdschrift voor jonge ouders komt rijkelijk laat.
1: De krantenkopquiz.
0: Dat is een beetje de kern van het spel, hè? Gewoon 3 krantenkoppen, alleen is er 1 een klein beetje verbouwd, waardoor er helemaal niks meer van klopt. Doorgeven doe je via 088-850-5152. Voor die eer van de ontbijttafel is het kopie 1, kopie 2 of is het

0: Leo Sayer met A Thunder in My Heart.
1: De krantenkop quiz.
0: Ik heb je daarnet drie krantenkop gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik lepel ze nog één keertje voor je op. Dat is voor mij ook maandagochtend hoor. Toen je wekker ging, dacht ik ook: nou, de krantenkop quiz die ga ik wel even twee keer doen vandaag.
1: Kop 1.
0: Ongelukkig foutje, medaille Marathon Sydney toont stadion in München.
1: Kop 2.
0: Man verongelukt op dag dat hij trouwt, politie start onderzoek.
1: Kop 3.
0: Besteld in 2020, bezorgd in 2026. Tijdschrift voor jonge ouders komt rijkelijk laat. Nou, laat maar eens even kijken wat er allemaal binnengekomen is. Ik begin vandaag bij kop 2. Helaas voor Rodi, Erik, andere Els en Marijke. Want ja, er zit nog een Els in, die hoor je zo meteen wel. Er is een man die inderdaad verongelukt is op de dag dat hij trouwde. Had de mooiste dag van zijn leven moeten zijn, maar het was ook meteen de laatste dag van zijn leven. Oh.
2: Ja, is wel treurig.
0: Ja, het is echt wel treurig. Op de terugweg van zijn eigen trouwfeest vloog zijn auto van de weg en vatte vlam. Bruidegom overleefde het niet. Geen ander voertuig bij betrokken. En de politie gaat toch even kijken wat precies gebeurd is allemaal.
2: Dat heb ik wel.
0: Het was ook een droge weg en nou ja, het toestand
2: allemaal. Van één keer is heel apart.
0: Ja. Ja. Gaan we naar de eerste Else, Koos, Joke en Rennie. Die dachten dat kop 1 niet waar was. Ongelukkig foutje. Medaille Marathon Sydney toont stadion in München. Ja,
2: jij begint al te lachen.
0: Ja, ik vind dit zo grappig. Dit is precies wat er gebeurt als je onbekwame mensen dingen laat doen. Of AI, dat weet ik niet.
2: Misschien ook onbekwaam soms.
0: Ja, misschien heeft AI de medaille wel ontworpen. Maar ja, het is een bijzonder lullige situatie. Op Instagram hebben ze dat ding al geïntroduceerd. Kijk eens wat leuk. En dan zie je een beetje de route aan de hand van allerlei bezienswaardigheden in Sydney.
2: Dus
0: je
2: skyline ziet
0: de Opera House, oh, ja, inderdaad. En dat soort dingen zie je er allemaal op staan. En dan vervolgens kom je langs het Allianz Stadion in München opeens. Daar zit waarschijnlijk een soort van teleporteermachine. Nee, wat is er nou aan de hand? Er staat in Sydney ook een Allianz Stadion.
2: Ah.
0: Maar dat ziet er net even anders uit.
2: Maar ze hebben niet per se erbij gezegd van: oh ja, we hebben aan AI gevraagd, hey, maak een medaille met de skyline van.
0: Nee, dat hebben ze niet gezegd. Oh. Maar ze hebben ook nog niet gezegd: we hebben aan iemand gevraagd, zet het Allianz Stadion erop. Ja, ja. En dat die dan per ongeluk met Google dat even verkeerd. Als je het Allianz Stadion googelt voor de duidelijkheid, dan krijg je echt wel dat in München te zien. Ik denk zelfs als je in Australië zit, want dat is best wel een bijzonder ding. Maar zo bijzonder dat hij op deze Sydney medaille terechtgekomen is.
2: Oepsie.
0: Ja, kan daar best overkomen. Goed, gaan we door naar de kop die niet waar is vandaag. Dat is kop 3. Hou je vast, besteld in 2020, bezorgd in 2026. Een tijdschrift voor jonge ouders komt rijkelijk laat. Het komt inderdaad rijkelijk laat. Het was namelijk al in 2007 besteld. 19 jaar later. Kinderen zijn al aan het studeren inmiddels.
2: Oh ja.
0: Ze zijn zelfs het huis al uit. Als kerstverse ouder kun je alle opvoedtips goed gebruiken. Dat dacht de Britse Paul Edwards. Toen hij dus in april 2007 het tijdschrift Mother and Baby bestelde.
2: Ja.
0: Zijn dochter was nog een peuter en zijn vrouw was zwanger van hun zoon. Het blad kwam destijds nooit aan, maar viel afgelopen vrijdag tot zijn stomme verbazing alsnog op de mat. 19 jaar te laat. Kan er best overkomen, toch?
2: Ja.
0: Goed, zorg er in ieder geval voor dat de eer van de ontbijttafel vandaag gaat naar een mooi rijtje, hoor. Die is namelijk voor Natarada, Gerrit, Evert, Ans, Annelies, Gea en Marcel. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Ronald uit Spierdijk.
1: Ik ben Kees uit de kaasstad van Noord-Holland.
2: Ik ben Sylvia uit Noordschewoude.
3: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:30 in Brezant, is het 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Na 6 edities is er gisteren een einde gekomen aan de Formule 1 op Zandvoort. Ruim 100.000 racefans zagen gistermiddag voor het laatst, voorlopig althans, Formule 1-wagens over het circuit in de Noord-Hollandse duinen rijden. De Grand Prix die keerde in 2021, na 36 jaar terug, en groeide mede dankzij successen van Max Verstappen uit tot een groot oranjefeest. Maar deze mensen in Zandvoort, die gaan de Grand Prix dus missen.
7: Ja, heel jammer, heel jammer. Ja, ik ga het wel missen, hoor. Ik denk iedereen wel van het dorp, zeker.
8: Daar moeten we dan nog wel even een oplossing voor gaan bedenken, ja.
9: Jammer.
10: Jammer.
9: Ja,
10: ja.
9: Heel jammer.
10: Ja.
9: Maar, zeg wel iets unieks, maar ja, helaas.
11: Gaat u het meest missen?
9: Jeetje, nou, alles eigenlijk. Ja, gewoon dat zo uniek dat het hier is. Ik vind het zo speciaal.
10: Ja, en dat ze dit in het buitenland kennen ze dit niet.
6: Nee, nou ja, op een
5: in het buitenland kennen ze dit niet.
6: Daar moest ik ook om lachen. Nou, er zijn nog wel een paar andere plekken waar ze ook autoracen. Maar zo oranje als het bij ons is, nee, daar kennen ze het natuurlijk niet. In totaal kwamen de afgelopen jaren bijna 2 miljoen bezoekers naar Zandvoort. De organisatie besloot zelf na dit jaar te stoppen. Onder meer vanwege de financiële risico's vanwege het evenement. De laatste race werd gisteren gewonnen door Lando Norris. Max Verstappen die botste en viel dus uit. In Aalsmeer is het aantal geregistreerde fietsongelukken de afgelopen jaren het hardst gestegen van heel Nederland. In 2019 waren het er nog 20, vorig jaar 55. Een stijging van 175% dus. Behalve ongelukken met traditionele fietsen zijn er ook ongelukken met e-bikes, fatbikes en speedpedelecs meegeteld. Vooral op de rotondes van de burgemeester Kasteleinweg gebeurden veel ongelukken met de fiets. Een woning in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt is gistermorgen uitgebrand. De vlammen sloegen uit het appartement op de derde verdieping. Omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. 3 mensen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En een groep schaapsherders is vanaf Texel begonnen aan een tocht naar Brussel. Met de zogenaamde Woolmarch vragen ze aandacht voor het belang van de rondtrekkende schaapskuddes en wol als duurzaam product. Nou, kan je niet op tegen zijn, zou ik zeggen. Volgens de Texelse schaapsherder Daphne Hogeweg kunnen schapen natuurgebieden onderhouden op plekken waar machines nauwelijks kunnen komen.
12: Zoals heidebeheer, dat kan niet eens met machines. Dan maaien de hei helemaal mee. En vaak gaat het ook over locaties die te nat zijn om met machines te komen, of te ver in de duin om met de machine te komen. En bovendien, voor de insecten is het natuurlijk ook en de bodemleven veel beter om een schaapskudde in te zetten. Schapen met hun gouden pootjes.
6: We hebben schapen nodig.
5: Nou ja, maar Frank, dit is koren op mijn molen natuurlijk.
6: Dat dacht ik.
5: Ik zit er middenin. Ik ben een tijdje geleden met herder Marijke Dirksson het idee hebben we aangevangen om sjaals te gaan maken voor luisteraars van NH. En we zijn achter de schermen er druk mee bezig om te kijken hoe dat proces allemaal moet plaatsvinden. Maar ik heb van haar begrepen dat er ongeveer 10 sjaals uit een schaap gaan. En ik heb 30 vachten gekregen. Dus ik moet in principe 300 sjaals kunnen gaan breien binnenkort. Maar er gaat wel nog even tijd in zitten.
6: Gaan er 10 sjaals uit een schaap?
5: Ja, dat was de ruime gok. Ja, ik weet niet of het waar is. Maar
6: dat moet ook gezegd worden als schaap.
5: Ja, je bent eigenlijk niet meer dan 10 sjaals.
6: Oh ja, dat is veel.
5: Hallo, 10 sjaals.
6: Hallo.
5: En ik bedoel, ze blijven leven, hè? Nadat je
6: niks aan de hand.
5: Een vacht eraf gehaald hebt. Je kunt het een jaar later weer doen. Dus per jaar zijn ze 10 sjaals waard.
6: Jeetje.
5: Ja.
6: Hoe oud wordt een schaap?
5: Als een beest 10 wordt, heb je 100 sjaals.
6: Ja. Nou,
5: en de 100 sjaals is vergelijkbaar met 20 truien, denk ik.
6: Ja.
5: Dus,
6: Een klein uitvakkie ook, toch? Ja, in een voetbalstadion, met een sjaaltje boven je hoofd.
5: Ja, precies. Hup, leuk, man.
6: Ja. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl. Het weer nog even. Na een frisse start van de week krijgen we vandaag veel zon en eigenlijk hartstikke lekkere temperatuur. Het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
5: Van. Lekker, dankjewel Frank. Gaan we naar het nieuws voor de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, de vakantie is voorbij. Het is maandagochtend. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
2: Nou, dat valt nog wel mee, maar er is een afrit dicht op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Bad Hoeverdorp is een ongeluk gebeurd.

0: Grace Jones met La Vie en Rose.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 6:45 op die vroege maandagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. En zoals een vrachtwagenchauffeur of een timmerman, die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag neem ik je mee naar de schapies in Lutjebroek bij Anita. Anita, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ik kan al bijna goedemiddag zeggen, begreep ik, Anita, of niet? Wat heb je nou gedaan?
2: Ik kon niet slapen. Toen ben ik om 4:00 maar begonnen.
0: Maar, heb je dat wel vaker, Anita?
2: Ja, helaas wel. Maar meestal kan ik wel in mijn bed blijven liggen.
0: Ja, oké. Okay. Maar dit keer dacht je...
2: Ik wist dat er een aantal dingen gedaan moesten worden. Ik dacht van, nou, dat ga ik dan wel doen, want... Anders blijft dat toch door mijn hoofd spoken.
0: Ja, precies. En dan lig je in je bed, dan ga je een beetje liggen malen... en dan denk je, weet je wat het beste is? Als ik maar gewoon eventjes nu eruit ga, dan ga ik het maar doen... dan ben ik maar vanaf.
2: Ja, juist.
0: Kun je dan daarna wel nog eventjes terug je bed in? Of ga je dan even op de bank liggen of zo? Of hoe doe je dat dan?
2: Nee, ik kan wel terug even mijn bed in.
0: Ja, precies. Oké, okay, nou, dat is verstandig. Mag ik zo brutaal zijn om te vragen wat je precies gedaan hebt? Waar je om 4:00 vannacht... Dat is nou echt handig als het even gedaan is.
2: Ja hoor, ik heb een machine schoongemaakt. Ik heb de boel in de ontsmetting gezet. Ik heb kazen gepoetst.
0: Kijk eens. Oké, okay, ja, Anita, ik hoor het al. Als dat hoofd vol zit, dan moet er gewoon even gepoetst worden.
2: Ja, dan moet er even wat gedaan worden.
0: Ja. Okay. Heeft het geholpen? Heb je daarna nog even lekker in je bed gelegen?
2: Ja, ik heb nog een uurtje geslapen.
0: Nou, kijk eens eventjes. Oké, okay. Hoe gaat het verder allemaal? Want in wat voor periode zit je?
2: Een beetje druk zomer gehad. Dus nu wordt het even wat rustiger. De schapen geven wat minder melk. Het begint al te komen.
0: En waarom is dat? Hebben ze geen zin meer? Of,
2: ze hebben nu een half jaar melk gegeven vanaf maart.
0: Ja.
2: En dan omdat wij weinig kracht voor geven en omdat ze in natuurland lopen, ja, houdt het gewoon op.
0: Ja, precies. Oké, okay, dus dan wordt het gewoon wat minder. En met die warmte en die droogte heb je ook weinig gras gehad de afgelopen tijd?
2: Nee,
0: aan.
2: Daar hebben wij geen last van.
0: Oh, nee?
2: Wij wonen in de natte cel, noemen ze het hier. Dus wij vinden dit heerlijk.
0: Oh, vertel eens dan.
2: Ja, en bij ons groeit het gras gewoon.
0: En wat is dan de natte cel? Hoe komt dat dan? Is het omdat je wat lager ligt of zo? Of,
2: Ja, het is ouderwets vaarland.
0: Ah, oké. Okay,
2: alleen,
0: dus daar...
2: we hoeven niet te varen.
0: Nee, precies. Nee, maar het is wel net zo nat.
2: Maar net boven slootniveau.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ja.
0: Maar als het heel hard regent, wordt het een beetje drassig en zompig dan?
2: Nou, dat dus.
0: Ja, oké.
2: Okay. Die regen vinden we spannender.
0: Ah ja, oké. Okay. Okay, dus
2: het kan zijn... Kijk, nu kunnen we nog goed het land op.
0: Ja.
2: Maar als het nou volgende week nog een paar dagen zo gaat... dan zijn wij alweer afgewerkt waarschijnlijk.
0: Ah, oké. Okay. Dan is het alweer, dan moet je alweer naar binnen toe eigenlijk.
2: Dus van ons kunnen de zomers niet droog genoeg.
0: Nee, oh, wat grappig joh. Oké.
2: Okay. Ja.
0: En wat een heerlijke zomer heb jij gehad dan?
2: Ja, ik heb een heerlijke zomer gehad,
0: kan me voorstellen. Oké. Okay. En dan, dus nu ietsje minder drukte en een beetje weer bijkomen. En ook een beetje al je ijs verkocht, hoop ik.
2: Ik ben nu nog aan het maken van die laatste melk... om de hele winter door te kunnen komen natuurlijk.
0: Ja, dat moet ook gebeuren.
2: Dus de vriezers zitten een beetje vol.
0: Ja.
2: Misschien moet ik een beetje gaan plannen.
0: Ja, dat is verstandig. Maar goed, alles is wel weer schoon, dus je kunt zo beginnen strakjes.
2: Ja, juist. Vandaag is het eerst yoghurt en kwark. En daarna pas ijs.
0: Kijk eens eventjes. Nou, ik zal je niet langer van je werk houden. Ja. Er moet een hoop gebeuren om alles weer netjes te krijgen. En er is ook een hoop gedaan deze ochtend. Mag dat ook even?
2: Er is al een heleboel gedaan.
0: Applaus voor klinken. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren, Anita. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag.

0: Ik zag jou dansje doen, Suus, hierop. Was dat toeval of heb jij hier een dansje op ingestudeerd?
1: Oh nee, helemaal niet. Alleen het begon en toen dacht ik meteen...
0: En dan wapperen met die armen.
1: Ging automatisch.
0: Nou, echt hartstikke leuk.

0: Oh jee. Bruno Mars met Treasure. Ja, ik krijg net een filmpje van Frank doorgestuurd. Ik heb het nog niet gekeken, maar is het iets voor in het WhatsApp-kanaal, denk je, Frank?
1: Ja, kan denk ik
0: wel. Ja, kan wel. Oh. Nou, Frank heeft iets gedaan dit weekend en daar heeft hij een filmpje van gestuurd. Misschien gaat het zometeen in het WhatsApp-kanaal, maar laat ik eerst eens even kijken wat er precies in staat. Wat dat is, hoor je zometeen na Fleetwood Mac.

0: stuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet het dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Ik ben Ina en we wonen in Hoorn.
3: Ik ben Sam van Haaster. Ik heb geen vaste woonplek, want mijn woonplaats is mijn schip.
4: Ik ben Kirsten, kom uit Groet.
5: Ik ben Joep uit Beverwijk.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is ruim 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De laatste Grand Prix op Zandvoort is goed verlopen, dat zegt de organisatie. Ook de NS is blij. Nog nooit namen zoveel mensen de trein naar de race, zeggen ze. Veel fans vinden het jammer dat de race verdwijnt. De burgemeester van Zandvoort zegt zelfs een traantje gelaten te hebben. Bij een ongeluk in Hoorn is gistermiddag een motorrijder gewond geraakt. Hij botst op een rotonde tegen een auto. En onderzoek moet uitwijzen of er opnieuw wolvenaanvallen in het Gooi zijn geweest. Afgelopen tijd zijn een ree en twee schapen dood. Het vermoeden is dat een wolf daarachter zit. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
10: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne. Die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
9: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
11: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
9: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Suus, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de wegen in Noord-Holland?
12: Nou, dat valt wel mee. Maar op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een afrit dicht bij Bad Hoeverdorp. Daar is een ongeluk gebeurd.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwateronthouders.nl.
18: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
19: De ontbijttafel.
20: Met Pieter Kok.

0: Eliza Doolittle met Pack Up. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de mor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op deze vroege maandagochtend. Die nou ja, in ieder geval droog begint. Daar mogen we al lang blij mee zijn. Het is vandaag 24 augustus. En Suus is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Suus.
1: Hey, goedemorgen.
0: Voor de paniekvogels onder ons. Anne is er gewoon morgen weer. Die is even naar een festivalletje geweest. En heeft mij nog veelvuldige foto's gestuurd van dat ze kazoovlees aan het eten was.
2: Oh, goed.
0: Dus dan weet ik dat het allemaal goed gaat.
1: Ja, fijn.
0: En hoe verder het festival vorderde, hoe vetter de lens van de camera ook werd. Dus er zijn goed wat kazoovleetjes langsgekomen. Nou, er kon nooit iemand slechter van worden, toch? Verder is Frank erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frank.
3: Goedemorgen.
0: Frank, jij hebt... Nou ja, hoe zal ik het zeggen? In een jolige bui.
1: Wat?
0: Je hebt mij daarnet een filmpje gestuurd. Ja. En je hebt iets gedaan waarvan ik dacht... Ja, iedereen wil dit eigenlijk doen.
3: Ja.
0: Ja. Ja, ja. We zijn natuurlijk nog jonge goden. Hè?
3: Nou, en of.
0: Want we zijn nog geen 50.
3: Nog lang geen 50, zeg.
0: Hallo. Jij al helemaal niet.
3: Nee, zeg.
0: Ik ook nog steeds niet. Maar dat zit wel een keer aan te komen.
3: Ja, maar dat duurt echt nog wel even.
0: Ja, precies. Waar wil ik naartoe? Jij hebt mij een filmpje gestuurd. Jij bent een rondje gaan rijden op een voertuig.
3: Ja.
0: Vertel eens, wat heb je gedaan? Wat voor weekend heb jij gehad eigenlijk?
3: Ja, het was te gek, zeg. Ik heb echt iets gedaan wat wel op de bucketlijst stond, toch? En dat was rijden op een scootmobiel.
0: Ja.
3: Ja. Ik was even bij mijn schoonmoeder en die had er net één.
0: Ja, die was nieuw.
1: En toen duwde hij haar eraf.
3: Nou, hij stond in de oplader. Ik zei, ik ga zo wel een rondje. Nou, dat weet ik niet. Of dat ik zeg, dat maakt niet uit. We laden hem op.
0: Ja.
3: En daarna weer.
0: Ik ga een rondje. Dit ga ik niet. Deze kans laat ik mij niet ontnemen.
3: En toen ben ik erop gesprongen.
0: Ja.
3: Ze heeft hem toch ook wel vol trots even geshowt. Zoals je ook met een auto doet.
0: Nou, dat is dus wel. Dat vond ik dus mooi om te zien. Dat... Ik snap dat heel goed.
3: Ja.
0: Want als je een nieuwe auto hebt, laat je hem zien. Als je een nieuwe scootmobiel hebt, ja, laat je ook even zien.
3: Laat je even zien.
0: Ja, ja. Even tegen de bandjes schoppen. Ja. En dan zeg je zo, mooi ding.
1: Maar ze heeft ook allemaal Oh nee, het zijn geen versieringjes.
3: Nee,
1: ik dacht allemaal versieringjes, maar het zijn gewoon een soort reflecterende zones.
3: Precies, reflecterende schilden zitten erop. Ja, dat je er wel ziet. En anders hoor je er wel, hoor. Daar gaat het niet om.
0: Ja. maar Suus zei er net, toen ze het filmpje zag voor het eerst...
1: Ik zei, het staat je wel. Het staat je wel.

Als je de beelden wil zien, sms even Frank. Nee, zonder gekkigheid. App maar gewoon het woord Frank naar 088-850-5152. Krijg je een linkje naar het WhatsApp-kanaal. En dan zetten we daar de video's even in. Zin in.

0: Een beetje gemeen, maar ik heb hem nog niet ingezet. Er zijn allemaal mensen nu keihard aan het... wacht even hoor, want ja, dat is wel geinig. Frank, leg eens even uit hoe een WhatsApp-kanaal werkt.
1: Hoe een WhatsApp-kanaal werkt?
0: Ja, wat dat precies voor iets is.
1: Oh ja, je krijgt van ons een link. En dan kan je eigenlijk volgen wat wij speciaal met jullie willen delen. En, ja, dat is echt wel lachen, want er stoppen filmpjes in van Sjoerd... die in een vrieskist zit. Of Pieter die iets geks doet. Of Frank op een scootmobiel.
0: Ja, precies. En dat is. Oh, ik heb hem nu erin gezet zonder een tekst erbij te zetten. En dat is ook niet aardig natuurlijk.
1: Oh, ja.
0: Frank test de scootmobiel. Hoe schrijf je dat? Oh, zo.
1: Ja.
0: Test de scootmobiel van zijn schoonmoeder.
1: Moeder, ja.
0: Nou. Moeder. Uitroepteken. Staat.
1: Ja, staat hem goed.
0: Maar hem best goed, hè?
1: Hoe kan een scootmobiel je staan? Vroeg
0: ja,
1: ik.
0: Jij kan dat gewoon. En dan doe ik er even een plaatje van een auto bij. Want zo werkt dat dan. Dan ziet het er gezellig uit.
1: Oh ja.
0: Zo.
1: Nou.
0: Het staat nu in het WhatsApp-kanaal. Mocht je het willen zien en nog niet geabonneerd zijn op het WhatsApp-kanaal. Want dan mis je helemaal niks van wat hier allemaal bij de ontbijttafel gebeurt. Dan moet je even het woord Frank appen naar 088-850-51-52. Je mag ook het woord scootmobiel sturen.
1: Ja, dat mag ook.
0: Dan krijg je hem alsnog. Ja. Nou, lekker dag hier nu al vandaag.
2: De ontbijttafel. NH.
3: De ontbijttafel.
0: Ja, dan serieuze zaken. Want na jaren van zoeken en voorbereiden is het eindelijk zover. Herenboeren West-Friesland heeft een locatie gevonden voor de gezamenlijke boerderij. Voor een coöperatie van, hou je vast, 120 huishoudens. En Rob Tummers, die is een van de 6 kartrekkers. En ik heb Rob aan de lijn. Rob, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
0: Voor de mensen die het niet kennen, wat is ook alweer een herenboerderij?
4: Ja, een herenboerderij. Eigenlijk, wat je zei, we starten met zo'n 150 gezinnen in en rondom Hoorn een boerderij. En we hebben een boer in loondienst die maakt allemaal groenten, fruit, aardappels, kruiden. Die verbouwt hij op een biologische wijze, zonder gif, zonder chemische mest. En wij krijgen iedere week de oogst.
0: Ja, precies. En daarvoor investeer je dus een beetje. Maar ik neem aan dat je ook wel ingezet wordt om te helpen, toch? Of niet?
4: Ja, het motto is eigenlijk meer mensen maken meer mogelijk. Dus je kan meedoen, maar het hoeft niet.
0: Oké, okay. Dus want je kunt ook gewoon zeggen, ik betaal iedereen, ervoor en dat is het.
4: Ja, als iedereen elke week komt helpen, dat is een beetje veel.
0: Ja, dan wordt die man gek.
4: Die denkt, ja.
0: Waar heb ik mij in hemelsnaam mee ingelaten? Zeg ik met 150 gezinnen sta ik om me heen op die boerderij? Nee, dat is ook niks. Maar ik heb begrepen dat het nu dus zeker is dat het doorgaat. Want hoe lang zijn jullie hiermee bezig geweest?
4: Ja, lang. Ja, we zijn al 7 jaar bezig.
0: Zo.
4: En het is heel vaak is het al bijna gelukt. Maar nog steeds net niet. Dan ging het net niet door.
0: En wat was dan het probleem? Waardoor ging zoiets dan, hoe strand zoiets, 7 jaar lang?
4: Ja, het is dan heel moeilijk om in West-Friesland grond te vinden. Grond is gewoon heel duur geworden.
0: Ja.
4: Het is snel weg. En wij zijn op een soort andere manier dan iemand die gewoon grond koopt. Dus bij ons komt er altijd wat meer bij kijken.
0: Ja.
4: En het is ook nieuw. Dus voor veel eigenaren van grond was het ook, maar wat zijn die dan? En wat hoeveel mensen komen die dan? En
0: moet ik dan toilet en een parkeerplaats aanleggen? En dat soort fratsen waarschijnlijk.
4: En komen die elke zaterdag allemaal langs om die grond... Ja, dus dat was gewoon logisch ook. Helemaal niet gek. Dus dan, wat is dat nou eigenlijk?
0: Ja.
4: Maar nu is het eindelijk gelukt. Er waren twee broers die het concept leren kennen en dachten, tof, dit willen wij.
0: Ja, wat
4: en
0: leuk zeg.
4: Grond van pachten.
0: Ja, het is dus alles bij elkaar behoorlijk wat tijd is er overheen gegaan om het voor elkaar te krijgen. Maar is dan nu het idee dat er ook meteen vanaf volgend jaar groente meteen te krijgen is voor iedereen? Want dat kost ook allemaal nog even tijd voordat het allemaal in de grond zit en weer gegroeid is en noem het allemaal maar.
4: Zeker, zeker. Ja, dus per 1 januari 2027 gaan we echt beginnen. Dus dan gaan we kassen plaatsen op de grond, want dan kunnen we wat langer verbouwen. En omdat je zo'n kas hebt, kun je eigenlijk al best vroeg beginnen in het seizoen. Dus de verwachting is dat in april zo een beetje van het weer, En dan na verloop van tijd krijg je gewoon in de zomer heb je gewoon lekker een volle zak met van alles.
0: Ja. Goed, 150 gezinnen had je het over uit de omgeving van Hoorn. En dan moet je op zoek naar iemand met wie je dit dus ook wil gaan doen. Er moet een bepaalde boer zijn waarbij je zegt van we hebben hier als coöperatie ook vertrouwen in. Of we hebben zin met dat met deze persoon aan te pakken. En dat zijn dus die twee broers geworden.
4: Nee, goed.
0: Die zijn van de grond.
4: Ja, precies. Die verpacht onze grond. Ja. En we hebben een boer, Nick heet hij, Nick Mulder. Boer Nick Mulder, die heeft al een aantal jaren op een andere herenboerderij gewerkt in Bergen. Er zijn namelijk al 25 herenboerderijen actief in Nederland. Dat is echt een soort concept.
0: Ja.
4: En hij heeft daar heel veel ervaring op gedaan. En onze secretaris, Anne van der Graaf, die volgt ook de opleiding om biologisch boer te worden. Maar goed, dus, er is al heel veel ervaring. En die boer, ja, die staat te popelen om lekker aan de slag te gaan.
0: Ja, die staat te stuiteren waarschijnlijk. Die denkt, hé, we kunnen eigenlijk van slag. Van start.
4: Die is namelijk ook al bijna die 7 jaar betrokken. En die is ook al elke keer zo, gaat het lukken?
0: Oh, toch weer niet.
4: Ja, maar nu wel.
0: Ja, wat heerlijk. Hoe zit het financieel concept dan precies voor elkaar? Want betaal je voor wat je van het land krijgt? Of heb je een bepaald maandbedrag? Hoe gaat zoiets voor de mensen die eraan meedoen?
4: Ja, dat is een goede vraag. Je betaalt op twee soorten manieren. De eerste is met een inleg. Dus je koopt eigenlijk een soort deel in de coöperatie.
0: Ja.
4: En van dat geld, dat is eenmalig bij de start. En daarvan kopen we eigenlijk alles wat je nodig hebt om die boerderij te starten.
0: Ja, dus de kassen
4: en schuren en koeling, eigenlijk alles wat je nodig hebt. En dat is bijvoorbeeld voor een gezin is dat €2.500.
0: Ja.
4: En voor alleenstaande is dat de helft, €1.250. Maar als je na een tijdje weer weggaat, dan krijg je dat geld ook weer terug.
0: Oké. Want dan komt er iemand anders die het overneemt als het ermee mee zit.
4: En het is echt bedoeld om om alles te kopen wat je nodig hebt om te beginnen.
0: Ja.
4: En dan tweede betaal je een klein bedrag per persoon eigenlijk per week. En daar betalen we dan de boer van en alle zaaikosten. En alles wat je nodig hebt om zo'n boerderij te runnen.
0: Ja.
4: En van dat bedrag krijg je dus elke week... we stelen 60 soorten aardappels, groenten, fruit, kruiden per jaar.
0: Ik hoor aan je dat je bent hier al zo lang mee bezig dat het eigenlijk in je hoofd al er is, hè? Het groeit al in je hoofd. Ja, en je weet al precies wat er straks van de grond afkomt. Maar dat moet ook nog maar blijken natuurlijk erop.
4: Zeker, zeker. Maar we bezoeken af en toe ook herenboerderijen die al een tijdje draaien. Ik was bijvoorbeeld zelf deze zomer in Weert. Daar waren we vlakbij op vakantie. En dan is het gewoon genieten om te zien hoe tof het is. Want het is gewoon een hele mooie manier om... om dicht bij je voedsel te staan, om die gezonde voeding te zien groeien. Zo'n boer die enthousiast is en veel kan vertellen. Ja, het is echt een mooie plek. Kinderen komen graag mee, leren er veel van.
0: Je bent er dusdanig mee bezig dat je zelfs op je vakantie naar je herenboerderij gaat.
4: precies.
0: Snap ik wel. Maar stel nou, is er nog plek? Kunnen mensen zich nog aanmelden?
4: Zeker, ja. We hebben dus nu, in totaal is het plek voor 150 man. We zitten nu op 120 gezinnen. Of 150, dus op de plek voor 150 gezinnen. We zitten nu op de 120.
0: Ja.
4: Dus we hebben nog plek voor zo'n 30, misschien nog wat meer, 40 leden. En we organiseren de komende tijd weer informatieavonden.
0: Ja.
4: En dan hoor je eigenlijk alles over hoe het werkt.
0: Ja, precies, hoe het in elkaar steekt. Oké, hartstikke goed. Het is fijn om te horen dat de plek er daadwerkelijk gaat komen. En in gedachten ben ik de aardappels al met je mee aan het eten. Want ik krijg er helemaal honger van.
4: Ja, zeker.
0: Goed, fijn dat we even mochten bellen. Rob Tummers, karttrekker van die herenboerderij in West-Friesland.

0: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Ik ben Petra en ik kom uit Marken.
10: Ik ben Zoe uit Dijkerweg.
11: Ik ben Theo en ik kom uit Egmond Binnen.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 19:30 in Zandvoort, het is 13 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen, de laatste Grand Prix op Zandvoort, voorlopig althans, is goed verlopen. Dat zegt de organisatie. Ook de NS is blij. Nog nooit namen zoveel mensen de trein naar de race, zeggen ze. De burgemeester van Zandvoort, ook tevreden, zegt zelfs een traantje gelaten te hebben omdat de laatste race was. En ook veel fans vinden het jammer dat de race verdwijnt.
15: Ja, heel jammer, heel jammer. Ja, ik ga het wel missen hoor. Ik denk iedereen wel van het dorp zeker.
16: Daar moeten we dan nog wel even een oplossing voor gaan bedenken, ja.
17: Jammer.
18: Jammer.
17: Ja, ja.
18: Heel jammer.
17: Ja.
18: Maar het is echt wel iets unieks.
17: Maar ja, helaas.
19: Gaat u het meest missen?
18: Jeetje, nou, alles eigenlijk. Ja, gewoon dat het zo uniek dat het hier is. Ik vind het zo speciaal.
17: Ja, en dat ze dit in het buitenland kennen ze dit niet.
14: Ja, in totaal kwamen er afgelopen jaren bijna 2 miljoen bezoekers naar Zandvoort. De organisatie besloot zelf na dit jaar te stoppen. Onder meer vanwege de financiële risico's vanwege het evenement. En dan nog eventjes de uitslag. Hè. De laatste race die werd gisteren gewonnen door Lando Norris. Max Verstappen finishte niet. Hij viel al snel uit na een crash.
13: Al snel? Hij heeft niet eens één rondje gereden.
14: Ja, ja, dat ging inderdaad.
13: Man.
14: Palen eigenlijk.
13: Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Nou ja, of althans. Er zijn mensen van het circuit weggelopen, hè?
14: Ja,
13: ja, ik heb Max zien rijden, of althans. Bijna. En, ja.
14: Als je alleen van lekker naar tegen balen.
13: Ja, maar dan moet je toch ook niet doen. Dan hou je toch niet van de sport. Dan ben je toch... Nou ja, goed.
14: Sommige mensen vinden dat leuk. Ja. Ik weet dat ik in de duinen wel eens gezeten heb. En dan zit je dus te klokken hoe snel ze langskomen.
13: Ja.
14: Dan komt hij niet.
13: Nee.
14: Vreselijk.
13: En dan je kunt geen scherm zien, want je hebt geen kaartje betaald. Nee,
14: goed. Ander nieuws is er ook vandaag. Want in Aalsmeer is het aantal geregistreerde fietsongelukken de afgelopen jaren het hardst gestegen van heel Nederland. 2019 waren het er 20 in een jaar. Vorig jaar 55, dus een flinke stijging van 175%. Behalve ongelukken met traditionele fietsen zijn ook ongelukken met e-bikes, fatbikes en speed pedelecs meegeteld. Vooral op de rotondes van de burgemeester Kasteleinweg gebeurden veel ongelukken met de fiets, zeggen kenners daar. En een woning in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt is gistermorgen uitgebrand. De vlammen sloegen uit het appartement op de derde verdieping. Omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. 3 mensen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En een 35-jarige man is veroordeeld tot 205 dagen cel, waarvan 30 voorwaardelijk, voor het slaan van 2 vrouwen met een stok bij een supermarkt in Amsterdam. 1 vrouw werd op haar hoofd en haar hand geraakt, de andere op haar schouder. De rechter hield er rekening mee dat de man een psychotische stoornis heeft en verminderd toerekeningsvatbaar was. Hij moet zich na zijn straf verplicht laten behandelen. En dan dit nieuws nog even. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur, nu de rijke babyboomgeneratie steeds ouder wordt. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting, let op, 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Dat heeft grote gevolgen voor de woningmarkt, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Al dat geld zit namelijk vooral in de huizen van 55-plussers.
9: En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep. En dat is vooral in de groep in de leeftijd 45 tot 65 jaar.
14: Ja, die gaan dan weer huizen kopen. Er komt ineens heel veel geld vrij.
13: Ja. Maar wat dat dan precies betekent, dat begrijp ik nog niet helemaal. Want betekent het, ik heb daar wel over nagedacht. Betekent het dat de huizen die er nu zijn, die dan dus te koop komen, dat die alleen maar duurder worden? Of worden die misschien goedkoper omdat er meer van vrijkomen? Want zo werkt het toch
14: nou ja, met de markt. Ik denk dat die dus nog weer duurder worden.
13: Ja.
14: Want we kunnen nog veel meer betalen.
13: Dat is het probleem. Maar ja. De mensen die veel meer kunnen betalen zijn alleen de mensen die dat weer geërfd hebben.
14: Ja.
13: Dus het is, ik ben heel benieuwd hoe dit de komende jaren gaat.
14: Oh ja, dat is ingewikkeld, hè?
13: Nee, het is echt heel ingewikkeld. Ik vind dat qua economie vind ik altijd wel geinig om over na te denken. Ja. Maar onderaan de streep zijn we toch altijd bokkie.
14: Op een of andere manier.
13: Ja.
14: Nou, inderdaad, ja. Voorlopig die erfenissen nog maar eventjes. Blijf allemaal maar leven. Voorlopig is veel gezelliger.
13: Dat is veel leuker.
14: Ja, meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
13: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Pieter.
13: Heb jij een beetje een spannend weerweekend achter de rug, Jan? Of was het beetje een buitje van tijd tot tijd?
10: Vrij rustig, ja. Weinig gebeurd.
13: Nou, mooi zo.
10: En nu ook, we hebben te maken met een hoge drukgebied. Dat lag de afgelopen dagen nog ten westen van ons. Ligt nu boven Oost-Engeland en steekt vandaag de Noordzee over met bestemming Scandinavië. Nou, gisteren zaten we nog in een noordwestelijke aanvoer aan de oostflank van het hoge drukgebied. Dat is nu langzaam aan het veranderen. Er zitten nog wel wat wolkenvelden, net als gisteren. En die zullen in de loop van de ochtend oplossen. Maar geleidelijk gaat de stroming wat meer uit het oosten tot noordoosten komen vanmiddag en vanavond. En wordt er drogere lucht aangevoerd. Met andere woorden, vanochtend nog op veel plaatsen bewolking. Soms ook een beetje zon. Op zee is nog wat buienactiviteit gaande. Heel licht overigens. Maar bij ons blijft het waarschijnlijk vrijwel overal droog. En vanmiddag komt de zon er vaker bij. En loopt de temperatuur op naar zo rond de 22 graden. Met een zwakke tot matige oostenwind. Mooi weer dus. Morgen dan bevindt het hoge drukgebied zich boven Scandinavië. Het is dan droog, zonnig en het wordt zo'n 23, misschien hier en daar 24 graden. En een oostenwind die matig is, maar aan de kust en op het IJsselmeer, en dat zien we vanavond trouwens al, de komende nacht, af en toe vrij krachtig, zelfs krachtig, windkracht 6, maar dat is maar tijdelijk. In het zuiden arriveert morgen wat meer bewolking en kan daarin later op de middag en morgenavond al wat regen vallen, samenhangend met een lage drukgebied dat de afgelopen dagen ten westen van Portugal heeft gelegen. Het zag er een beetje naar uit dat het misschien zelfs een soort van tropische storm zou kunnen worden. Dat is niet gebeurd. En dat lage drukgebied komt langzaam dichterbij en wordt later in de week mede bepalend voor het weer in ons land, okay, in onze provincie.
13: Jeetje, goed, daar hebben we mee te dealen, maar zover is het nog niet.
10: Nee.
13: We hebben eerst nog een paar lekkere dagen, toch?
10: Gewoon een paar mooie dagen.
13: Ja, precies. En wat daarna komt, daar gaan we dan zometeen meer in de diepte gaan we met z'n tweetjes duiken om te kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Goed, Jan?
10: Gaan we doen, Pieter.
13: Tot zo.
10: Tot zo.
13: En zometeen jouw kans op kaarten voor een rondvaart door Amsterdam. Bij Dingen met Dario na Julian Lennon met Too Late for Goodbyes.
19: Goedemorgen.

0: Wij horen met On The Loose. Ja.
1: Ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
0: Dingen. Oh jongens, toch. Ja, wij spelen dit spelletje altijd van tevoren, Frank en ik eventjes. Wij kwamen er niet op. En Frank vooral niet. Nee, hier hadden we echt... Oh, dat hadden we wel kunnen weten, Frank. Ja, dit is vaak, als wij het niet weten, dan weet de eerste degene die belt... De eerste beller, die weet het dan meteen.
3: Ik heb het net het antwoord gehoord, ik moet er nog om lachen.
0: Ja, ik ook. Hoe werkt dit spel? Zo rond 7:45, dat is het dan ook bijna, hoor je Dario, de Amsterdamse zanger. Die gaat op cryptische wijze iets omschrijven. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je de telefoon en bel je 088-850-5152 om zo kans te maken op kaarten voor een rondvaart door Amsterdam met Stromma voor maar liefst 2 personen. Dit is de vraag van vandaag.
4: Hierbij hou ik mijn oren dicht.
0: Ja, ja, het is geen spel tussen te krijgen. Alles hieraan klopt.
4: Hierbij hou ik mijn oren dicht.
0: Wat is dat? 088-850-5152. We hadden deze gewoon moeten hebben, Frank, wat mij betreft. Wij zijn er niet achter gekomen, maar jij waarschijnlijk wel. Pak die telefoon en draai dat nummer. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen met Jannie.
0: Jannie, je vertel.
5: Ik denk autoraces.
0: Jij denkt autoraces? Goeie optie, nee. Even kijken. Nee, is niet goed, Jannie. Oh, okay. Volgende keer beter, doei doei.
5: Dank
0: u. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Oh, hangt op. Te spannend, snap ik wel. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Met Erwin.
0: Hey Erwin, vertel.
6: Gatboren.
0: Gatboren, goede optie. Hebben wij ook genoemd, maar was bij ons ook niet goed. Helaas, Erwin.
6: Doei.
4: Hierbij hou ik mijn oren dicht.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Met André, goedemorgen.
0: André, vertel.
7: Ik dacht vuurwerk.
0: Vuurwerk, ook een goede optie. Is ook niet goed. Maar ik snap de denkrichting, laat ik het zo zeggen, André. De volgende keer beter, hoor. Mazzel.
4: Hierbij hou ik mijn oren dicht.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Pieter, harde muziek.
0: Harde muziek, ja, dat hoor ik ook op de achtergrond. Wat is je naam?
8: Joyce.
0: Joyce, even kijken. Is niet goed, Joyce.
4: Hierbij hou ik mijn oren dicht. Oh, herrie.
0: 088-850-5152. De eerste die opbelt en zegt de ontbijttafel. Nou, die nog niet jarig. Nee, kan ik wel om lachen, hoor. Kan ik heus wel hebben.
4: Hierbij hou ik mijn oren dicht.
0: Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Ja, met Ria.
0: Ria, vertel.
9: Nou, ik dacht met mijn vingers.
0: Wat? Oh ja, met je vingers. Even kijken. Nee, is niet goed.
9: Oké. Okay.
0: Helaas, dag Ria. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Goedemorgen, Greet,
0: vertel.
10: Ik denk dat kattengejank.
0: Kattengejank, even kijken. Nee, het is geen kattengejank.
10: Okay,
0: volgende keer beter, dag Greet.
4: Hierbij hou ik mijn oren dicht.
0: Ik denk dat vuurwerk tot nu toe het dichtstbij kwam. Maar dat is niet goed. Wat is het wel? Dat is de grote vraag. 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Goedemorgen, Anja.
0: Anja, vertel.
11: Het geluid van een ambulance.
0: Ambulance, ja, sirenes of zo, hè. Zou een goede kunnen zijn. Even kijken. Nee, is het ook niet. Hè, bah. Volgende keer beter, Anja.
11: Doei.
4: Hierbij hou ik mijn oren dicht.
0: 088-850-5152. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
12: Pieter bij de ontbijttafel.
13: Met Leo, goedemorgen.
0: Leo, vertel.
13: Ik zit te denken aan alarm.
0: Een alarm, even kijken. Nee, is ook niet goed.
13: Oké. Okay.
0: Helaas, dankjewel voor het meedoen, Leo. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
14: Goedemorgen, Pieter, met Yvonne.
0: Yvonne, vertel.
14: Ontploffingen bij bommen.
0: Ontploffingen bij bommen. Nou ja, je komt ook wel een eind in de richting, maar hij is niet goed.
14: Oké.
0: Okay. Volgende keer beter. Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
15: Met Henk.
0: Henk, vertel, wat denk jij dat het antwoord is?
15: Een kanonschot.
0: Een kanonschot, laten we eens even kijken.
4: Kanon.
0: Jawel, Henk!
15: Oké.
0: Okay. Potverdorie, zei hij. Ik vind het knap. Ik was er niet opgekomen, hoor. Het is je wel gelukt. 2 kaarten voor de rondvaart door Amsterdam zijn helemaal voor jou.
15: Oké, nou prima, bedankt.
0: Ja, weet je al wie je mee gaat nemen, Henk, toevallig?
15: Nou, mevrouw gaat graag mee, hoor.
0: Ja, die wil per se mee, dat snap ik wel. Daar kom je niet onderuit, Henk. Ik wens jullie veel plezier met de rondvaart door Amsterdam en maak er een mooie dag van.
15: Oké, bedankt.
0: Henk.
15: Doei.

0: auto. Met Hold the Line.
1: En
2: de ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, en die locatie nou, dat is weer mooi vandaag hoor. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Pieter. Ik zat opeens, ik had het een beetje koud vannacht. Ik zat opeens te denken, hoe zit het eigenlijk met die sjaals? Ja. We zouden toch sjaals gaan maken van wol of zoiets? Of een dekentjes?
4: Wat was het? Grappig. Ja, daar hadden we het vanochtend. Vroeg hadden we Anita al eventjes aan de lijn. Die was... Die heeft schapenboerderij natuurlijk. Mm-hmm. En die is heel veel bezig met melk en dat soort dingen. En ik zei van ja, we moeten ook wat met die vachten nog eens een keer aan de bak. Want ja, we zijn bezig uiteraard. Ja. Om sjaals te maken uiteindelijk. Precies. Dat is best wel moeilijk hoor.
3: Want de wol is niks waard hè, in Nederland. Nee. En er wordt eigenlijk zelfs weggegooid. En dat kost ook weer geld. Dus dat is hartstikke zonde. Dus wij dachten, nou ja, misschien leuk om in... we hebben ontbijtbankjes, heb jij natuurlijk al gemaakt... om dan ook nog eens wat sjaals te gaan breien.
4: Ja.
3: En ik was toen bij Marijke Dirksson volgens mij een paar maanden geleden. En die zei van, nou, ik wil wel meewerken. Weet je nog?
0: Zeker weten.
3: Ja, leuk toch, te gek. Maar zij is ook met iets anders bezig. Om wat meer aandacht te vragen voor het herderschap, als je dat zo noemt... gaan er een heleboel herders in Noord-Holland lopen vanaf Den Helder richting Brussel. Dat is 450 kilometer. Die schapen gaan allemaal mee. En het idee is dat ze naar Brussel gaan om er aandacht te vragen voor het herderschap. In Nederland krijgen ze bijvoorbeeld geen subsidie als een schaap blauwe tong heeft.
0: Nee.
3: Dan moeten ze zelfs de vaccins betalen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Spanje. Er wordt gewoon gesubsidieerd. Ze willen eigenlijk gewoon wat meer aandacht. De wol is bijna gratis. Voor het herderschap. Nou ja, ik geef bij de langs.
0: Ja, dat is sowieso leuk om eventjes te kijken hoe het daar allemaal gaat. Ik ben daar een tijdje geleden geweest om even te kijken naar die wol en dergelijke.
3: Oh,
0: prachtig. Echt.
3: Wat een ent ook, hè?
0: Oh, nou, dus je bedoelt Marijke zelf.
3: Marijke is ook lang.
0: Marijke is een hele lange vrouw. En toen heb ik ook Marijke's paard gezien trouwens. Want jij hebt daar de kalkoen al een keer. Koen de kalkoen.
3: Ja, Koen de kalkoen. Ja,
0: daar
3: zeker,
0: was ik zo bang voor, kan ik me herinneren.
3: Ja, ze zijn wonderlijke dieren. Hoor.
0: Ja. Ik zou ook zeker even bij dat paard gaan kijken. Ik heb nog nooit zo'n groot paard gezien.
3: Nee?
0: Dus zij heeft denk ik het grootste paard van heel Nederland daar staan.
3: Echt waar? Zitten er mensen in? Een soort paard van Troje.
0: Nou, dat kun jij dan even gaan controleren.
3: Ja, ga ik straks wel even kijken. Ja.
0: Prima, tot zo, Sjoerd. Nul zin in.
2: De ontbijttafel.

0: Cher met de Shoop Shoop Song. Zometeen wil ik het met je hebben over je fiets.
1: Oh nee.
0: Ja, wel. Wil ik het wel over hebben. Over wat voor soort fiets je hebt. Daar ben ik benieuwd naar. Zometeen meer hier bij de ontbijttafel na Billy Ocean.

0: laten. Omdat de Grand Prix voorlopig niet meer terugkomt. En ja, die rookvrije generatie, die lijkt volledig te mislukken. Onder jonge mensen rookt of vaped intussen 40%. Hoe dat zit, hoor je zo. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
2: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
1: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. De mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen. Maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
3: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
1: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Hallo, Odido.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De ontbijttafel
3: met Pieter Kok.

0: Leanne Rimes met Can't Fight the Moonlight. Goedemorgen en welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht. Want dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 8:08 op die vroege maandagochtend. Maar hij is wel droog en dat is lekker. Als je nog even op de fiets moet. Het is 24 augustus en Suus is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Suus.
1: Hey, goedemorgen.
0: Anne is eventjes nog één dagje op vakantie, maar morgen is zij er weer. En Frankie is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Frankie.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, ik heb een ding.
1: Ja.
0: Ik wil het niet meteen een probleem noemen, maar ik doe het graag. Het gaat als volgt. Mijn vrouw en ik hebben een wens. We willen namelijk
1: graag... Jullie hebben al kinderen.
0: We hebben al kinderen. Die wens is inmiddels ingewilligd. Nu hebben we een volgende wens.
1: Oké.
0: Fietsen. We hebben dus wel zin om wat meer en wat vaker te gaan fietsen. En gewoon met z'n tweetjes even lekker dan een stukje te fietsen.
1: Oh, nu zijn ze echt boomers.
2: Jeetje.
0: Ben ik helemaal met je eens. Lekker zo'n trekhaak met zo'n beugel erop. En dan kunnen daar fietsen op en zo.
2: Heerlijk.
0: Ik sluit niet uit dat dat gaat gebeuren.
2: Tjoh, wat fijn voor je.
0: Ja, bedankt. ik kan niet wachten. Maar tegelijkertijd kom je dan in het oerwoud van fietsen terecht. Want dan moet je dus gaan bedenken, op wat voor fiets wil je dit gaan doen? Doe je dat met fiets die je gewoon al die jaren al in de schuur hebt staan, waar eigenlijk alles een beetje stuk aan is? Of zeg je dan van, nou, wij willen echt wel bijvoorbeeld een dagje lekker naar, weet ik veel, naar Den Helder fietsen of zo. Dan ben je een behoorlijk end aan het trappen.
2: Ja.
0: En dan moet je toch wel een goede fiets hebben.
1: Wil je nu advies van mij? Want ik rol
0: jij bent wandelaar.
1: Soort van dat ook. En qua fietsen rol ik nog een soort van half uit mijn studententijd.
0: Ja.
1: Dus het hangt van druk tegen aan elkaar.
0: Ja. Ja. Is ook, hoort er ook bij. Ja, ik heb, zal ik jullie sterker vertellen. Ik heb mijn mountainbike van toen ik 16 was nog steeds, hoor.
2: Hè?
0: Ja, die staat nog steeds in de schuur.
1: Ik heb mijn eenwieler nog.
2: Eenwieler?
0: Zo, wat gebeurt hier allemaal?
2: Het lijkt me een eind.
1: Moest er ineens aan denken. Ja. Er wordt lang eind naar Den Helder op eenwieler.
0: Ja, ja. Ja, oké, ik zou dat niet zo'n goede tip vinden. Op een mountainbike trouwens ook niet, want het zit ook helemaal niet goed.
1: Oké. Okay.
0: En niet voor langere perioden achter elkaar. Ik ben namelijk ook geen 18 meer, hè?
1: Nee.
0: Dus ik hoef ook niet meteen een e-bike.
1: Ik wil niet elektrisch.
0: Begrijp ik, maar nee, ik wil het juist doen voor wat extra lichaamsbeweging.
1: Ja, oh, ja.
0: En toen ging ik dus zoeken. En toen heb ik zelfs aan zo'n AI-chatbot, ChatGPT-achtig ding gevraagd. Wat voor fiets moet ik eigenlijk kopen? Nou, toen werd het helemaal ingewikkeld.
1: Dat blijkt ik heb wel dus een idee trouwens.
0: Oh, vertel.
1: Ja, sorry. Als je het dan toch voor de lichaamsbeweging doet, dan moet je dus doen dat jouw vrouw een e-bike heeft. Oh. En jij niet.
0: Ik ben er keihard achteraan trappen.
2: Ja. Goed idee.
0: Nou, wat jij niet weet is dat mijn vrouw op het moment dat zij op een fiets zit, wat er dan gebeurt, dat is niet normaal.
1: Wat gebeurt er dan?
0: Ja, die wil dus winnen. Het is dus geen wedstrijd. Maar die gaat maar een partij lopen stoempen, jongen. Dat is verschrikkelijk.
2: Oh ja?
0: Ja, die zit ook in de sportschool altijd op zo'n fiets en zo.
2: Ja, ja.
0: En die gaat dus meteen...
2: hard.
0: Ja, nou, die gaat niet alleen hard, maar die gaat ook niet achter. Die gaat gewoon... Ja, die wil gewoon... Knallen.
2: Maar wel steeds op kop.
0: Ja, die wil gewoon op kop en gas geven.
2: Niet zitten linkerballen
0: maar
2: in de wiel.
0: Nee, precies. Ik zit te denken, want je hebt gewoon tegenwoordig zoveel verschillende soorten fietsen. Vroeger had je gewoon een fiets.
2: Ja?
0: Had je een fiets, was je klaar.
1: Maar wat bedoel je nou met soorten fietsen? Als je...
0: Nou, je hebt een racefiets.
2: Ja.
0: Maar je hebt ook een tracking bike.
1: Wat is dat?
0: Ja, precies. Je hebt ook een vakantiefiets. Heb je daar al van gehoord? Dan heb je ook nog een endurance bike.
1: Wat betekent dat nou weer?
0: Ja, dat zijn dus allemaal verschillende soorten fietsen. Met net iets breder bandje, net iets minder versnellingen, net iets meer versnellingen. Net iets rechterop zitten, net iets zussen, net iets zo.
1: Volgens mij moet jij gewoon naar een fietswinkel kijken welke je leuk vindt. En dan zeg je gewoon, ik vind die blauwe mooi.
0: Ja, en doe die roze voor mevrouw. En waar zit hier de AWB? Kopen we ook nog allebei dezelfde jas.
1: Ja.
0: Dan zijn we helemaal klaar. Had jij nog een tip, Frank?
2: Nee, ik...
0: Jij pakt gewoon de scootmobiel.
2: Ja, ik ga plankgas.

geen e-bike krijgen, Robin, in de app. Ja. Als je ook een tip hebt, 088-850-5152. Wat voor fiets moet ik nou doen? Of wat gebruik je zelf? Waar ben je blij mee? Ik hoor het graag van je.

0: Ik krijg toch veel ofwel of geen e-bike verhalen. Sommige mensen zeggen, doe nou lekker wel, want dan kun je veel verder fietsen. En dan moet je echt nog wel wat doen. Andere mensen zeggen, nou, als je maar geen e-bike koopt.
1: Heb je wel eens op zo'n ding gezeten?
0: Ja, lekker makkelijk, hè?
1: Ja. Ja.
2: De sportexpert van NH, Edward Dekker.
0: Ik krijg ook nog een appje van onze eigen Sjoerd. Die zat te luisteren uiteraard op weg naar zijn klus in... bij Marijke de Eerson in ieder geval. Ik denk in Sint Maartensvlotbrug ergens of zo. Weet ik niet. Mm-hmm. Maar die zei, koop gewoon een tandem. Dan kan Esther voorop. Ja. Bedankt, Sjoerd, daarvoor. Goed, tijd om naar de sport te gaan met onze eigen Edward Dekker. Edward, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij een beetje een lekker weekend gehad, Edward?
3: Ik dacht dat je ook over die e-bike ging beginnen. Ik zei tegen Suus al dat mijn vrouw heeft inderdaad ook een e-bike. En ik heb dan gewoon een fiets.
0: Zo doe jij het. Jij moet achter haar aantrappen gewoon de hele tijd.
3: Nou, ik zei al een beetje grap, want af en toe geef ik mijn vrouw een duwtje.
0: Dus. Ja, denk je er anders om, of niet?
3: Nee, echt niet. Nee, ik ben wel lekker gewoon fietser. Gewoon lekker op eigen kracht.
0: En daarmee kun je ook lekker door de duinen. Net zoals de auto's dat gedaan hebben afgelopen weekend. Uiteraard voor de Formule 1 race. Dankjewel. Wel een beetje een deceptie voor de Max Verstappen-fan.
3: Ja, niet alleen voor de Max Verstappen-fan. Ik denk ook wel voor uiteindelijk de autosportliefhebber. Kijk, Verstappen begon natuurlijk op positie 7. Het is een circuit waarin het inhalen lastig is. Dus hij was niet helemaal fit. Hij was grieperig, Max Verstappen. Dus de voortekenen waren al niet gunstig. Maar ja, eigenlijk altijd op het podium gestaan in Zandvoort de afgelopen 5 jaar. 3 keer gewonnen. Maar ja, dit jaar is toch veel anders. En lag hij er na 30, 40 seconden lag hij in de vangrail. Ja, het was echt schrikken. Iedereen heeft het meegekregen. Laten we even luisteren hoe dat misging in die Arele Huindijk-bocht.
4: Mega klapper!
5: Verstappen!
4: Ja, Verstappen is er keihard afgegaan.
6: Op een of andere manier brak hij uit en kon hem niet meer opvangen.
7: Ja, het is een tragedie, hè? Ja. Echt erg.
8: Ik denk dat hij ziek is geweest. Toch, dat het toch erger was dan dat we dachten.
7: Ja. We moeten nu verder.
8: Ja, geen idee. Laatste keer, ja, dat is niet zo mooi.
0: Ja, hoop teleurstelling kan ik me zo maar voorstellen in Zandvoort en omstreken.
3: Nou, begrijp ik ook wel, je gaat ervoor zitten. En ik ken ook mensen die daar geweest zijn. En dan wil je hem gewoon in actie zien, hè, op Zandvoort. En dat gebeurt dan niet. En dat is natuurlijk buitengewoon jammer. Dus dat is ook de eerste keer dus dat het zo afloopt. Hè, want ik zei al, 3 keer eerste, 1 keer tweede, 1 keer derde geworden. Dus dit was echt een teleurstellende afsluiting.
0: Ja, mag je zeker zeggen. Kijk, Zandvoort was, toen ik jong was Zandvoort geschiedenis. Is nu Zandvoort opnieuw geschiedenis.
3: Ja, in principe natuurlijk wel. Het blijft wel een backup circuit. Daar hoor je toch wel veel mensen zich aan vasthouden. Ja. Dat op het moment dat het ergens anders in de wereld misgaat, ik noem maar het Midden-Oosten, het zou zomaar kunnen, als het volgend jaar daar onrustig is en er kan niet gereisd worden of men besluit om veiligheidsredenen dat toch niet te doen of in een andere brandhaard, dan zou men terug kunnen vallen op Zandvoort. Ik zou het persoonlijk erg mooi vinden, want als je toch allemaal weer ziet, 325.000 bezoekers, de koning was er met Maxima en een van de prinsessen. Dus er zijn ontzettend veel mensen die er plezier aan beleven. Zandvoort staat echt op zijn kop. Ja, er zullen ook wel weer tegenstanders zijn. Zo gaat dat in Nederland. Het kost een hoop
0: de
3: geld.
0: De milieuclubs, die zullen blij zijn als het niet doorgaat. En die schrikken ook van het feit dat het dan opeens toch weer op de agenda staat als reservecircuit.
3: Ja. Dus er zitten 2 kanten aan het verhaal. Maar als ik het vanuit de sportkant bekijk, zou ik zeggen, ik hoop dat Zandvoort volgend jaar weer op de kalender staat. Om wat voor reden dan ook.
0: Goed, laten we naar het voetbal gaan. Want er werd natuurlijk lekker gevoetbald dit weekend. Het was niet een volledig compleet programma. Hoe zat dat ook alweer?
3: Ja, dat had te maken met die Europese verplichtingen van met name Ajax en FC Twente. Dan krijgen clubs in het weekend kunnen dan vrij afvragen. Nou, Ajax heeft dat gedaan. Die hadden tegen Willem II moeten spelen. Ajax speelt natuurlijk in de Conference League. En Telstar had dan de pech tussen aanstekens dat zij Twente uit op het programma hadden staan. En Twente speelt tegen Karabach. Dus die hadden ook vrij gevraagd. Dus die 2 wedstrijden zijn uit het programma gehaald. Dus geen Ajax en geen Telstar. Frappant genoeg spelen die ploegen elkaar. Treffen elkaar komende zondag in Velsen Zuid trouwens. Maar dit terzijde. AZ kwam wel in actie. Die speelde zaterdag in Sittard tegen Fortuna. Wonnen daar met 2-0. Fortuna vrijwel de hele wedstrijd met 10 man gespeeld. Dus het was eigenlijk een beetje een magere prestatie. Het was vooral leuk voor Gis Hoornkamp. Die maakte beide doelpunten. Hij is natuurlijk overgekomen een jaar geleden van Heracles Almelo, maar was sinds die tijd eigenlijk de meeste tijd gewoon geblesseerd. Ja, en hij zei na afloop van de wedstrijd tegen Fortuna dat hij eigenlijk ook best wel weer zenuwachtig was voor zijn rentree.
9: Ja, Ayoub kwam nog naar me toe. Hij zegt, Jis, maak je niet zo druk. Geniet gewoon weer dat je gaat spelen. Het is wel mooi dat hij het zegt natuurlijk. Hij is 19. En hij heeft helemaal gelijk, dat is ook zo. Maar ja, dat is ook toch weer gek. Als je dan 5 maanden niet speelt, dat je dan wel weer mag spelen. En je verwacht niet veel. Althans, ik denk gewoon, laat ik gewoon hard werken. Laat ik mezelf zien en dan is het een mooi begin. Maar ja, dat het begin zo mooi zou zijn, dat had ik niet verwacht, nee.
3: AZ is na dit weekend nog steeds koploper in de Eredivisie. En de enige club, Pieter, die nog geen punt heeft gemorst. 9-3.
0: Ik zag die hele teletextpagina weer eens langskomen. En ik dacht, want er stond ook bij, let op, er zijn ook clubs die nog maar 2 wedstrijden hebben gedaan. En ja. Toen zat ik te rekenen, maar niemand gaat dit redden.
3: Nee. En dit het leuke is, ze spelen volgend weekend tegen Go Ahead Eagles. En die staan op plek 2 met 7 punten uit 3 wedstrijden. Dus dat zijn gewoon de nummers 1 en 2 van de ranglijst die elkaar treffen. Ik vind het leuk dat jij zegt teletext, want dat is voor een bepaalde generatie, hè?
0: Ja, toch? Nou, ja. Maar daar houden we nog steeds van.
3: Bij,
0: ja, precies.
3: Heel overzichtelijk.
0: Goed, dat allemaal heel positief, maar dat kunnen we niet zeggen van FC Volendam.
3: Nee, dat was echt heel belabberd wat die presteerde afgelopen vrijdag. Verloren van MVV in Maastricht. Dat overigens ook nog zonder puntverlies is in de eerste divisie. Een trapje lager. Eigen doelpunt gemaakt door Erik Schouten. Kreeg een beetje de bal ongelukkig tegen zich aan. En de trainer van Volendam, Erwin van der Looy, die was behoorlijk geïrriteerd.
1: Totaal onnodig. En ook een harde les, vind ik. Welkom in de KKD. Alles begint met lopen, strijd, duels. En als je daarop afgetroefd wordt, dan ga je niet winnen.
0: Zo, duidelijke taal. Dat is op zich ook wel eens fijn. Helemaal aan het begin van het seizoen. Dan kun je maar beter even zorgen dat iedereen op scherp staat. Maar is dit ook zorgwekkend te noemen dan?
3: Beetje wel, want het gebeurt ook al tegen Jong PSV. Die verloren ze ook in Eindhoven. De eerste speelronde tussendoor gewonnen van Top Os. Daar ben ik zelf bij geweest. De eerste helft niet goed, tweede helft wel heel goed. Dus het is vooral heel erg wisselvallig. Ja, Volendam heeft heel hard versterking nodig. Willen ze in de top 5 gaan eindigen. Er schijnt wel weer vandaag of morgen iets aan te komen, een aanvaller. En ze hebben vooral aan de linkerkant nog wel behoefte aan wat kwaliteit. Tijdsimpulsen. Want anders gaan we deze geïrriteerde trainer, vrees ik, nog wel vaker horen.
0: Op deze toon, ja. Trouwens, want je zegt, er komt misschien nog een aanvaller aan. Tot wanneer is dat ook weer, die hele transferwindow?
3: 2 september.
0: Dus, 2 september.
3: De tijd gaat zo zoetjes aan wel dringen.
0: Ik wou net zeggen,
3: je maar moet zij wachten natuurlijk tot het laatste. Een club als Telstra, een club als Volendam, die hebben niet dat allergrootste budget. Die moeten dan wachten totdat spelers echt inzien dat zij ergens over de rand vallen en dan ook wat goedkoper worden als de club ze gaat verhuren, bijvoorbeeld.
0: Exact. Goed, laten we dan de week eens even inkijken. Waar komt de televisieuitzending van 5:10 vandaan?
3: We gaan naar het wereldkampioenschap hockey dat al een week bezig is in het Amsterdamse Bos.
0: Het is zo mooi. Ik kijk heel veel ervan.
3: Jij vindt dat een mooi sport?
0: Ja, dat vind ik echt prachtig.
3: Ja, nou, het gaat goed met de Nederlandse teams, hè, want het is zowel mannen als vrouwen die daar in actie komen. Vrouwen hebben hun alle wedstrijden gewonnen. Dat zijn er 5. Zijn al gekwalificeerd voor de halve finale. Zijn natuurlijk ook titelverdediger. Mannen gaan ook lekker. Die hebben 4 keer gewonnen. Zijn nog niet helemaal zeker, want die moeten vanavond nog tegen Engeland spelen. Engeland heeft pas 3 punten, maar dan kan Nederland zich ook plaatsen voor de halve finales. Wereldtitel bij de mannen is wel eventjes geleden, hè? 98. Utrecht was dat dus ook in eigen land. Dus daar gaan wij de NH Sport opnemen. En het grappige is, het is niet het enige WK dat in het Amsterdamse Bos is vanaf vandaag. Want ook het WK roeien gaat beginnen op de Bosbaan. Dat heb je misschien her en der ook wel iets van meegekregen.
0: Ja. Enorme tribune, zag ik.
3: Ja, daar kunnen er veel op. Ik heb begrepen zo'n 10.000 of zo. Dat was echt een behoorlijk evenement. Nou, gisteravond hebben we in onze uitzending van NH Sport gebeld met Nico Rinks. Natuurlijk bekend als Olympisch kampioen met Florijn, hè, Rinks en Florijn in de jaren 80. En later in 96 ook nog een medaille gepakt. Hij is de toernooidirecteur, maar hij is ook vader van Ralf en Rick. Die roeien op dit WK, net als hun vriendinnen.
0: Jeetje.
3: Dus dat geeft wel een bepaalde dimensie aan dit WK als directeur. Het is een thuiswedstrijd. Maar ja, dat kan natuurlijk een voordeel zijn, lekker dicht bij huis. Maar het geeft ook een bepaalde spanning, weet Nico Rinks.
5: Afgelopen week zaten we eens met z'n allen om de tafel. En dan hebben ze het er al over van, nou, we gaan oproeien, noemen we dat, naar de start toe. Is vlak onder de tribune langs. Wat doe je dan als mensen jouw naam roepen? Hè? En reageer dan op het publiek? Want er zit echt 10.000 man publiek, hè, in de finale dagen.
3: Kon jij je altijd focussen of was je juist heel ontspannen?
5: Nou,
3: zo vlak voor zo'n
5: nee. Ja, ik voelde me wel een soort ontspannen. Zeker als je wat ervarener wordt. Maar ik weet nog heel goed dat mensen vonden mij ook maar wat arrogant. Want ik zei nooit wat voor wedstrijd. Nou, ik zei zelfs tegen mijn ouders, hè, die kwamen ook wel eens kijken, van, nou, je moet het niet erg vinden als ik soms net doe alsof je er niet bent.
0: Oh, charmant.
3: Ja, maar het is wel heel duidelijk.
0: Ja, als het nodig is.
3: Ja, voor die focus. Dus, en dat was leuk. We belden hem en hij zat in de ambtswoning, in de tuin van de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema. Want ze hadden net de officiële openingsverplichtingen hadden ze gehad. Dus dat was wel leuk dat hij even aan de telefoon kon komen. Nou, hij vertelde, het finale weekend is uitverkocht. Wil je dus nog naar het WK roeien, dan moet je ergens midweeks. Einde van de week is ook wel lastig, begrijp ik. Maar dus de hele week niet alleen hockey in het Amsterdamse Bos, maar ook roeien.
0: Je zou eigenlijk moeten proberen een kaartje te krijgen voor het een en het ander vlak tegen elkaar aan qua tijdstip. Dan kun je gewoon in één keer door.
3: Nou, ik vroeg me nog af of dat nog ook elkaar beet, weet je wel? Dat je dan zegt van, twee WK's in één stad, is dat niet te veel van het goede? Maar hij zei, we hebben over belangstelling niet te klagen. Dus,
0: nou, hartstikke mooi. Fijn, Edward. We zijn helemaal op de hoogte. Meer sport in de app en op nasport.nl uiteraard. Vanmiddag dus ook weer op televisie vanaf 5:10. Dat is kanaal 30 van Ziggo of 509 bij KPN. En daarna kun je dat de hele avond verder nog meekrijgen. Fijn dat we even mochten bellen weer deze ochtend. En we spreken elkaar vrijdag weer.
3: Hoi, hoi.
2: De sportexpert van NH, Edward Dekker.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
9: Ik ben Hetty, ik woon en werk in Nieuw-Vennep.
10: Ik ben Anneke en mijn thuis is Limmen.
11: Thuis in heel
12: half 9 in Amstelveen is het 14 graden.
13: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Een nieuw onderzoek moet uitwijzen of er opnieuw wolvenaanvallen in Noord-Holland zijn geweest. De afgelopen tijd zijn een ree en 2 schapen doodgebeten, alle 3 in het Gooi. Het vermoeden is dat dat door een wolf gebeurde. Eerder dit jaar zijn in Loosdrecht ook al enkele schapen gedood, waarvan inmiddels bekend is dat daar inderdaad een wolf de dader was. Noord-Holland geldt volgens Bij 12, dat is een wolvenorganisatie, nog niet als territorium van wolven. De bevestigde waarnemingen die worden vooralsnog toegeschreven aan zwervende dieren. Er loopt dus wel een wolf rond, maar ze hebben zich nog niet gevestigd. Zandvoort gaat de Formule 1 missen. Gisteren werd voorlopig de laatste race daar gereden. Ieder jaar goed voor honderdduizenden bezoekers. Maar aan dat feest, ja, komt dus een eind. En de echte fans, ja, die vinden dat...
15: Jammer.
16: Ja.
17: Maar, zeg wel iets unieks.
16: Maar ja, helaas.
18: Gaat u het meest missen?
17: Jeetje, nou, alles eigenlijk. Ja, gewoon dat zo uniek dat het hier is. Ik vind het zo speciaal.
16: Ja, en dat ze dit in het buitenland kennen ze dit niet.
14: Ja, het was een mooie laatste editie, zegt ook de organisatie. En ook de NS en de burgemeester roemen het succes van afgelopen jaar. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur, nu de rijke babyboom-generatie steeds ouder wordt. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie, zeggen kenners. En dat geld dat zit nu vooral in de overwaarde van hun huizen, zegt deze expert.
19: En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep. En dat is vooral in de groep in de leeftijd 45 tot 65 jaar.
14: Ja, wat de gevolgen zijn voor de economie, dat moet nog blijken. Er komt veel geld vrij, maar ja, er komen ook veel grotere huizen vrij op deze manier. In Aalsmeer is het aantal geregistreerde fietsongelukken de afgelopen jaren het hardst gestegen van heel Nederland. In 2019 waren het er 20, vorig jaar 55. Dat is een stijging van 175%. Behalve ongelukken met traditionele fietsen zijn er ook ongelukken met e-bikes, fatbikes en zogenaamde speed pedelecs. Die zijn dit jaar meegeteld. Vooral op de rotondes van de burgemeester Kasteleinweg gebeurden veel ongelukken, zeggen kenners. Ja, en het leek zo'n mooie rookvrije generatie, maar ondanks alle preventiemaatregelen om tabak bij kinderen weg te houden, gaat het helemaal mislukken. Althans, zo lijkt het. Want let op, 40% van alle jongvolwassenen rookt of vaped. blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad allemaal. Daarmee is het aantal rokers het hoogst in jaren. Vooral social media speelt een belangrijke rol. Daar zijn veel filmpjes van rokende en vapende jongeren te zien. Ja, in normale media is tabaksreclame natuurlijk al jaren verboden. Ook bij de verkoop van vapes, dat gaat veel via de socials. Kinderen leren daar dealers kennen die illegaal tabaksproducten verkopen.
11: Oh, dit is zo'n foute boel, jongens.
14: Kunnen
11: we nou toch met z'n allen even concluderen dat dit beleid dus blijkbaar niet gewerkt heeft?
14: Ongelooflijk.
11: Dat we dus iets gecreëerd hebben. Want ik zie het om me heen, hè. Ik ga natuurlijk met die kids van mezelf. Die hebben allemaal vriendjes, vriendinnetjes. Die komen allemaal nog wel eens langs. Ja. En er waren er zaterdag ook wat bij ons thuis. Ik zei, als hier maar niet geveept of gerookt wordt, jongens.
14: Oh ja, echt, doe jij dat?
11: Ja, nee. Prima als je stiekem een biertje van me jat. Dat heb ik nog liever. Nou, dat is ook niet goed. Maar, nee. maar dat geveep, jongen. En dan inderdaad dat hele criminele netwerk erachter. Ja. Want ze hebben ook allemaal vapes met smaakjes. Dat mag al heel lang niet in Nederland verkocht worden.
14: Daar heb ik al geen bal van.
11: En die zijn ze dus allemaal toch aan het kopen via mensen die gewoon met een autootje eventjes langs rijden. En die hebben dan ook misschien wel een pakje sigaretten uit Polen of zo. Of dat is toch tragisch allemaal.
14: Ja, het is ongelooflijk.
11: Ik vind het verschrikkelijk.
14: Het zou minder moeten worden, maar het wordt dus alleen maar meer.
11: Het hele idee was dat we stoppen dan en dan zie je nooit meer sigaretten ergens en worden nergens meer verkocht en worden heel duur. Ja. En dan vervolgens wordt er op deze manier eigenlijk alleen maar interessanter. Ja, het is gewoon, ik vind het averechts effect hebben.
14: Dus doe het niet.
11: Nee, doe het nou gewoon niet.
14: Doe het niet. Heel simpel.
11: Echt heel erg slecht. Oh. Net zoals drinken trouwens, maar goed.
14: Ja, inderdaad. Dat is ook waar.
11: Dat hele leven is eigenlijk heel slecht voor je.
14: Ja. Ja. Het is nog nooit iemand die dat overleefd heeft.
11: Precies, je gaat er hartstikke dood van.
14: Ja, inderdaad. Ja. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
11: Dankjewel. Gaan we naar Jan Visser. Jan, goedemorgen.
15: Pieter, goedemorgen.
11: Voor het weer uiteraard. Jij hebt nooit gerookt, toch, Jan? Hebben we het wel eens over gehad?
15: Nee.
11: Dat is ook slecht voor de ozonlaag trouwens.
15: Ja, onder meer.
11: Nou, hier precies, daar ga je al CO2 uitstoot. Ja. Jan, laten we het hebben over het weer. Hoe staan we ervoor deze ochtend in Noord-Holland? Ik zie een zonnetje hier als ik naar buiten kijk.
15: Ja, zeker. De zon die begint er toch aardig door te komen. Er zitten nog wel een pad wolkenvelden. Die zullen vanochtend langzamerhand gaan oplossen. En dan is de rest van de dag overwegend mee zonnig. Er kan nog wel wat bewolking ontstaan, met kleine stapelwolkjes, maar daar blijft het bij. Verder droog weer en de temperatuur die loopt op vanmiddag naar zo rond de 22 graden. Er is eerst weinig wind, later een zwakke tot matige wind uit het oosten. En in de loop van de avond en de komende nacht wordt de wind langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Mogelijk bij Texel af en toe krachtig, windkracht 6, uit het oosten tot noordoosten. En dat heeft te maken met een lage drukgebied dat nu nog ten westen van Portugal ligt. Het zag er even naar uit in het weekend dat het misschien wel een tropische storm zou kunnen worden. Dolly. Maar dat is niet gelukt. En het systeem heeft wel tropische eigenschappen en trekt nu naar Bretagne toe. De komende 24 uur neemt daarbij een betekenis af. Maar de luchtdrukverschillen worden groter en vandaar dat de wind dus aantrekt. Nou, morgen is het droog. Het is behoorlijk zonnig. En het wordt 23 tot 24 graden. En later op de dag misschien iets meer bewolking. Maar alleen in het zuiden van Nederland morgen in de middag en avond met name meer bewolking en kans op wat regen of een bui. Maar bij ons dus droog, zonnig en redelijke temperatuur. Dus 24 graden en een matige en aan de kust en op het IJsselmeer een vrij krachtige oostenwind.
11: Prima dagje eigenlijk dus.
15: Ja, zeker. Nou, woensdag neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. Er is ook zon en het wordt 24 tot 25 graden. Dus we zitten dan in warme, geleidelijk steeds vochtiger wordende lucht. En op donderdag dan komt een nieuwe depressie tot ontwikkeling boven de Golf van Biscayen. En voor de fronten van die depressie uit zal het donderdag nog warm worden. Het kan wel zo'n 26 graden zijn op veel plaatsen. Geregeld zon ook, maar later neemt wel de kans op mogelijk flinke regen- en onweersbuien toe. En vanaf vrijdag trekt de depressie naar de Noordzee, neemt nog verder in activiteit toe. En dan is het een aantal dagen een komende gaan van gebieden met buien en wat lagere temperaturen, maar nog wel boven de 20 graden.
11: Oké, maar het wordt wel een beetje een natte boel dus, alles maar.
15: Ja, zeker. Het wordt nu wel een keer nodig dat er echt wat grootschalig een regen gaat vallen. Ja. Want vorige week waren het toch op veel plaatsen buien. Ja. Sommige plaatsen veel en andere plaatsen nauwelijks iets.
11: Ja, ik zat een klein stukje naar die Formule 1 te kijken van het weekend en zag ik dat het in Zandvoort echt goed aan het regenen was. Ja. En ik keek bij mij naar buiten, was helemaal niks aan de hand, weet je wel.
15: Nee, als je kijkt naar de regenmeters, eigenlijk gisteren vrijwel nergens meer dan een half millimeter.
11: Nou, dus daar redden we het niet mee, Jan.
15: Nee.
11: Met alles wat er moet gebeuren. Goed, er komt wat water aan, maar dat duurt wel nog eventjes. Tot die tijd maar even genieten van de droogte en zorgen dat alle pannen op het dak goed liggen.
15: Ja, dat is zo. Ja.
11: Zo gaan
15: ja.
11: we doen. Dank Jan en tot later.
15: Tot later.
11: Suus, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is er heibel op de weg in Noord-Holland?
18: Nou, ik heb één vertraging en die staat op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je een kleine 10 minuutjes vertraging.

0: Berends en Emma is dus met alleen met jou.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Ja, en die locatie is bij Marijke Dirksson. Goedemorgen,
4: Sjoerd. Goedemorgen allemaal. Jij ook een hele goede morgen. Ja, goedemorgen. Ik altijd als ik hier ben, dan zeg ik de schapen even goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja.
0: Niet heel anders. Heb je geen eten bij je of zo?
4: Ik heb geen wiks bij me. Dan krijg je dus dit, hè, Marijke, toch? Goedemorgen.
5: Ja, maar kijk, die schapen staan ook in stille afwachting.
4: Ja, van wat eigenlijk?
5: Nou ja, het scheren.
4: Gaan ze nou weer geschoren worden? Ja, de laatste keer dat ik werd, werd ze ook geschoren. Ja. Ze gaan vaker dan ik naar de kapper.
5: Het ziet er ook beter uit.
4: Echt hoor.
5: Nee, maar dit zijn de lammetjes, Sjoerd. Jij herkent ze niet, maar dit zijn die kleine lammetjes.
4: Niet. Zijn dit die lammetjes die ik een paar maanden geleden...
5: Ja.
4: Maar die zijn groot geworden.
5: Ja, die zijn hartstikke groot geworden. En ja, dat is gewoon lekker.
4: Ja, maar ben jij groot geworden? Ja, nou, oké. Okay.
5: En die worden geschoren.
4: En iemand, het is alweer zover nu.
5: Nou, weet je, kijk, deze worden natuurlijk in februari geboren.
4: Ja.
5: En dan is in de winter is die wol vrij lang. En het wordt dan ook een beetje viezig. Dus wij scheren ze daarom nu.
4: Ja.
5: Dan blijven ze mooi schoon. En dan hebben ze in de winter net weer genoeg wol.
4: Ja, hey, ik ben hier met een reden. Want ik zie daar een hele grote poster hangen. Daar staat op Woolmarsh.
5: Ja. En dat zijn we aan het doen.
4: Oh, wat is dat?
5: Nou, dat is eigenlijk super. Ja, ik vind het super leuk. Het is eigenlijk een manier om, om onszelf onder de aandacht te brengen, ook bij het publiek.
4: Ja.
5: En ook het publiek met ons te verbinden. En we gaan eigenlijk in Brussel vertellen dat we gewoon een beetje hulp nodig hebben.
4: Jij gaat met deze kudde naar Brussel?
5: Dat zou ik wel heel leuk vinden.
4: Ja?
5: Ja, maar ik moet, die 52 dagen is net een beetje veel dan.
4: Oh, ja, ja.
5: Dus we doen het gelukkig met z'n allen.
4: Oh, het is een soort estafette.
5: Ja, het is echt een tocht. En wat natuurlijk zo bijzonder is, door heel Nederland werken herders. Door België werken herders.
4: Ja.
5: En iedereen stapt in en loopt een stuk van de route.
4: Ja.
5: En daar kunnen mensen dan in meelopen.
4: Ach, wat leuk. En heb jij al een stukje gelopen dan?
5: Ik heb gisteren een stukje gelopen.
4: Jij mocht het startschot geven?
5: Nee, op Texel was het startschot.
4: Daarna
5: kwamen ze bij mij.
4: Ja.
5: En,
4: hoe zijn ze dat water overgekomen dan?
5: Ja, ze hebben ze niet gegooid. Ze hebben ze niet gegooid.
4: Met de thee zo?
5: Nee. Dus, weet je, de mensen zijn over de... en dan komen ze weer gewoon
4: bij.
5: En deze gooien ze zo over de...
4: Dit moet even goed bedacht worden nog, hoor. Dit moet even een beetje aansluiten met elkaar.
5: Ja. Toch? Ja, dus nee, maar goed. Maar ik ging gewoon lekker verder lopen.
4: Ja.
5: En wij stonden in, een polder. En dat is echt supermooi. Want dan konden we, vanuit die polder konden we heel makkelijk naar deze boerderij lopen.
4: Ja.
5: En mensen liepen met ons mee.
4: Oh.
5: En het was ook super gaaf.
4: Wat leuk. Want dan kom jij met, hoeveel schapen ben je dan, zeg maar?
5: Ja, dit waren echt wel goed 200 lammeren.
4: Ja, 200 lammeren.
5: Ja.
4: Maar dan krijg je dan ook... die boeren die mogen natuurlijk nu ook op de weg. En daar is allemaal discussies over. Ja. Mag jij ook gewoon...
5: Ik kijk altijd heel vriendelijk en dan mag ik.
4: Dus ja, jij gaat gewoon.
5: Nee, maar ik kijk wel heel vriendelijk.
4: Ja. En daar steek je gewoon over.
5: Steek ik over.
4: Ja?
5: Nou, kijk, weet je, veiligheid is natuurlijk het meest belangrijk. Dus,
4: ja, dat snap ik.
5: Ja, en wat wij doen is eigenlijk gewoon...
4: Ja, kebab is lekker, maar niet...
5: Dus het is gewoon rustig lopen en even een beetje elkaar aankijken. En dat gaat altijd wel goed.
4: Oh ja?
5: Ja, ja.
4: Maar hoe moet ik dat me dan voorstellen? Want dan loop je dus inderdaad van Den Helder hier naartoe. Gaat dan over de weg? Of pak je gewoon de polder? Of hoe gaat dat?
5: Nou, weet je, wij zijn nu zeg maar vanaf Petten weer ingestapt op de route. Want onze schapen zijn pas over 3 weken in Den Helder.
4: Ja.
5: Nou ja, het is een beetje gedoe allemaal.
4: Ja.
5: Dus wat we eigenlijk doen, de route die is gewoon vast.
4: Ja.
5: En als je dan als herder langs die route woont, dan pak je gewoon een stukje mee.
4: Dat is het.
5: Ja.
4: Wat leuk. Want het herderschap is ingewikkeld in Nederland. Hè?
5: Het is ingewikkeld en het is wel heel hard nodig. Hè? Want als je ziet hoeveel gras er overal groeit en in de natuurterreinen ook groeit, is het echt heel nodig dat het weggegraasd wordt.
4: Ja.
5: Maar goed, we zijn natuurlijk inkomen kwijtgeraakt en we hebben heel veel kosten erbij gekregen.
4: Ja.
5: En het is ook niet meer zo gelijk in Europa.
4: Nee, want we hebben het over de wol gehad. Hè? We gaan bij de ontbijt van sjaals maken.
5: Ja, leuk.
4: Ja, leuk. Dat vind je leuk. Ja. Ook omdat je dat... Het is niks waard. Wol.
5: Nou, de waarde begint wel weer te komen. Dat, want op een gegeven moment, als
4: maar goed, ik heb €500 betaald voor een wollen dekbed.
5: Ja, en daar zit dan waarschijnlijk €7 van mijn wol in.
4: Echt waar?
5: Ja.
4: En de rest is naam.
5: Ja, de rest is
4: echt waar, joh. Is dat...
5: Ja, dus het is, weet je, de waarde zit altijd in het eindproduct. En de grondstof wordt nog steeds niet voldoende betaald. Dus dat is een van de dingen. Maar ik denk dat gewoon het meest belangrijke is dat... En dit is het jaar van het pastoralisme. En
4: Pardon?
5: Ja, pastoralisme.
4: Is dat dit jaar?
5: Ja, dat is dit jaar. En pastoralisme is natuurlijk dat herders echt verbonden zijn aan terreinen. En ook langdurig voor terreinen kunnen werken. Dus voor de natuur.
4: Oh.
5: En dat is iets wat voor ons ook heel belangrijk is. belangrijk is. Dan als je kijkt naar de extreem in het klimaat, als je kijkt naar brandpreventie die nodig is, als je kijkt naar biodiversiteit, als je kijkt naar samenleving met de wolf, dan moet je eigenlijk ook langduriger iets kunnen doen.
4: Ja, dus inderdaad, wat ik zei, in mijn bed ligt 7% ongeveer van mijn... Even voelen. Mag ik heel even op jouw rug liggen? Mag ik even voelen?
5: Ja, beter dan mij.
4: Ja, ik voel het. Ik voel inderdaad. Dit is een stukje van mij. Hier, ik voel het.
5: Ja, maar je had beter een beetje mij kunnen halen, Sjoerd.
4: Nou, inderdaad. Ja, een stuk goedkoper geweest. Lakertje eromheen, een beetje stiknaadje. Dan was ik klaar geweest, inderdaad.
5: Dat het, ja, en dat is het gewoon.
4: Nee, maar goed, dat is het probleem. Maar bijvoorbeeld blauwtong, jij moet ze inenten. Ja. Jij moet dik betalen. Ja. Kom je in Spanje, wordt het allemaal gesubsidieerd.
5: Ja, dat klopt. Er zijn in die zin
4: gewoon. Dus die Europese regels zijn...
5: En dat maakt dat het gewoon geen gelijk speelveld meer is. En, weet je, en je kunt praten over subsidies, maar ze zijn er nou eenmaal. Iedereen krijgt het en wij ineens niet meer. En daarmee zie je eigenlijk dat onze sector maatschappelijk van hele grote waarde is. Ja. En economisch misschien minder. Ja. En dan is er ook gelijk minder aandacht voor je.
4: Terwijl er nu het hek open gaat, want de eerste gaan echt weer geschoren worden.
5: Ja, zeker.
4: En is dat dan ook, is dat wol dan ook wat zachter? Omdat lamswol eerste schering?
5: Ja, dat is lamswol eerste schering.
4: Ja, die moet je hebben in je dekbed.
5: Ja, je mag straks een beetje mee.
4: Ja, heerlijk.
5: Ik heb al een zakje voor je.
4: Het schijnt ook goed te zijn voor in je tenen, toch?
5: Nee, als je bijvoorbeeld een beetje drukplek hebt op je voeten en een beetje wol in je schoen.
4: Dus
5: ik heb een zakje voor je.
4: Ik heb expres grote schoenen aangetrokken vandaag. Ik had er heel wat wol in. Ja. Marijk, Pieter, jij zei de wolmars. Hè? Dus als je schapenherders voorbij ziet komen, je weet het, ze gaan naar Brussel om aandacht te vragen voor het herderschap. Ja. Jij zei, ik moet nog even kijken naar het paard. Waar
0: heb je dat paard achter?
4: Wat zeg je nou?
5: Kom maar hier.
4: Het schijnt een enorm beest te zijn.
0: Het is een gigantisch beest.
5: Dus ik word een enorm paard.
4: Ja, jij bent natuurlijk ook een vrij lang. Dus ik snap al inderdaad. Ja, kijk, bij mij zouden ze met een pony aankomen.
5: Ja, ik heb ook een pony staan.
4: Ja, heb je een pony?
5: Niets voor jou.
4: Oh ja, nou, nieuwe ponypletter.
0: Als we die foto's, Sjoerd, een keer zouden kunnen maken met Marijk op haar paard.
4: Ja, jij wat een paard is dat, joh!
0: Dat zei ik toch?
4: Halleluja!
0: Ik zei toch dat hij enorm was?
4: Zelfs van 100 meter afstand is die gigantisch. Hij is groter dan die molen die erachter staan. Zie je dat? Wat een jokkel van een beest is dat, joh.
5: En echt een mega lief paard.
4: Ja,
5: Dat is niet zo wel. Het is natuurlijk echt,
4: kan je daar op?
5: Nou, dat moet ik een beetje leren.
4: Dan moet je een ladder tegenaan doen.
5: Ja, nee, maar het is een trekpaard. Dus hij doet slepen voor me.
4: Nou,
5: en,
4: dit is niet 1 pk, hoor.
5: Nee.
4: Dit is gewoon 100 pk gelijk in één keer. Wat een joekel van een apparaat, zeg.
5: Topper is dit.
4: Dit is een, inderdaad.
5: Bels, Bels is het.
4: Het Bels.
5: Bels.
0: Ik wilde het net zeggen. Ja, dat had je al lang gezien.
4: Ik heb het paard gezien. Ik heb de schapen gezien. Ik weet weer voldoende, Piet.
0: Ja, hartstikke goed. Doe je even iets.
4: Wat een joekel, zeg.
0: Niet normaal,
4: joh.
0: Niet normale beest.
4: Nee, ik denk echt, als Sinterklaas daarmee aankomt, dan maakt hij er wel een...
0: Kinderen weg.
4: dat denk ik ook.
0: Ik denk, Sjoerd, dat het leuk is als je nog even een fotootje met het paard, of anders even een videootje of zo, dat we nog even op het WhatsApp-kanaal kunnen zetten.
4: Met het paard? Natuurlijk.
0: Niet met een taart, met het paard.
4: Oh, met een taart, met een paard. Nee. Ja, dat is prima. Oké, dag.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner?
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: Wolvenaanvallen in Noord-Holland zijn geweest. De afgelopen tijd zijn een ree en twee schapen doodgebeten, alle drie in het Gooi. Het vermoeden is dat door een wolf gebeurde, maar bevestiging ontbreekt nog. Bij een huis in Kortenhoeve is vannacht brand geweest. Hoe die brand kon ontstaan is nog niet bekend, maar de schade is groot. En de vermiste man die door een amateurspeurder werd aangewezen als de mysterieuze Lucky uit Amsterdam, nou, dat blijkt hem niet te zijn, dat zegt de politie. Er blijven nu na tips nog 9 namen over op de lijst die de politie onderzoekt. Straks weer nieuws uit Noord-Holland. Nu is het nationale en het internationale nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
2: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal anderen lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
1: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. De hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
3: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
1: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel.
4: Oh, ja, dat heb je wel eens. Dat is opeens het einde van de nieuwsweg. Dit was het NOS Journaal, wilde ze nog net zeggen. Suus is erbij voor de verkeersinformatie. Suus, is het druk op de weg in Noord-Holland?
5: Nou, 1 filetje. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, voor knooppunt de Nieuwe Meer. Een kleine 10 minuten vertraging heb je daar.
6: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
7: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
14: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Leer uw risico's kennen

0: Kies voor de Hackers van Hofman.
1: De ontbijttafel.
2: Met Pieter Kok.

0: Pointer Sisters met toepasselijk. Ik wilde net over paarden gaan beginnen. Jam! Doen ze ook vaak, hè, de beesten. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, hoor. Die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Inmiddels 9:11 op best een heel redelijke maandagochtend. Als je het over het weer hebt, want het zonnetje komt er op veel plekken in de provincie al lekker door. Het is 24 augustus. En Suus is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: En Frank is ook nog voor het nieuws. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jongens, ik wilde het over paarden hebben. Ik krijg net het filmpje binnen van Sjoerd. Die bij Marijke Dirksson is deze ochtend in Burg Vlotbrug. Of iets dergelijks. Iets met een brug. En anyways, daar. Hij is bij het paard van Marijke Dirksson wezen kijken. Zij is schaapsherder. Maar Marijke zelf, in de uitzending, is een vrij grote vrouw.
1: Ja.
0: Ze is een enorme vrouw. Ik heb haar ook
1: dat
0: eens van gezien.
1: Ja. Ze zei, ik ben enorm. Ja. Dus ik heb een enorm paard nodig.
0: Nou, daar heeft Sjoerd een filmpje van gemaakt. En Sjoerd kan zonder te overdrijven bijna rechtopstaand onder het paard doorlopen. Dat is niet te geloven. Ja. En we hebben natuurlijk een gouden contentpagina op onze WhatsApp-kanaal. Mocht je daar nog geen onderdeel van zijn.
1: Maar ik zie ineens ook voor me dat hij soort half limbo dansend onder het paard heeft.
0: Nou, daar hoeft hij dus bijna niet eens te doen. Nee. Hij kan dat al gewoon bijna van zichzelf. Maar we hebben daar een WhatsApp-kanaal voor. En dat vind ik eigenlijk leuker en leuker. Ik begin steeds meer naar mijn zin te hebben.
1: Wat vind jij er zo leuk aan?
0: Nou, dat je kunt dat volgen als je luisteraar bent van dit programma.
1: Ja, ja.
0: En dan krijg je dus gewoon een WhatsAppje met wat we aan het doen zijn. Zoals dat Frank vanochtend op de scootmobiel van zijn schoonmoeder. Of althans, dat hebben we vanochtend in het kanaal gezet.
2: Dat deed ik gistermiddag.
1: Ja, precies. Oh ja, want dat komt dan in de kanaal. Nee, niet in de community. Dat is weer wat anders.
0: Dat is weer wat anders. Nee, je kunt het kanaal van de ontbijttafel gewoon volgen. Je kunt even zoeken op de ontbijttafel in de kanalen. Bij de updates.
1: Kom bij mij dan bij updates.
0: Ja, bij updates. En dan kun je daar even zoeken op de ontbijttafel. Kun je het daar nou niet vinden, maak je geen zorgen. Dan stuur je even het woord paard naar 088-850-5152. En dan krijg je van ons een linkje gestuurd met hoe je in dat kanaal kunt. Kun je abonneren. Kost dus precies helemaal niks.
2: Kijk, dat vind ik leuk.
0: Is gewoon gratis.
2: Ja, dat vind ik lekker.
0: Je kunt gratis geabonneerd raken op dit kanaal.
2: Oh,
0: en dan krijg je dus
2: zit je eraan vast?
0: Nee. Je kunt er ook zo weer
2: niet.
0: Nee, je kunt ook zo weer mee kappen.
2: Lekker.
0: Vroeger als je dacht van ja, ik moet me abonneren, dacht je geld.
2: Nee, hoor.
0: Het is helemaal voor gratis.
2: Maar ik heb ook altijd geleerd, gratis bestaat niet.
0: Nee, nou ja, je betaalt belasting, daar worden wij van betaald. Ja. Dus zo moet je zien.
1: Zo
0: is het ook alweer.
2: Vandaar,
0: Even kijken wat.
1: Er komt een appje binnen. Ik ga het meteen sturen.
2: Wat een enorm te schelden ook. Oh nee, dat was precies de bedoeling. Paard.
0: Wat een enorm paard. Even kijken. Ja, ik ben nu even dat filmpje aan het uploaden in het WhatsApp-kanaal.
2: Ja, niet dat je dat tegen mij zegt.
0: Nee, dat zou het zijn.
2: Nee, gelukkig. Ja,
0: wat een enorm paard. En Sjoerd mag ook wel wezen of zo. wat een enorm paard. Sjoerd kan er bijna onderdoor.
2: Of helemaal. Wat is het eigenlijk voor paard?
0: Ja, een Przewalski-paard.
2: Przewalski?
0: Nee, dat weet ik niet.
2: Typ dat anders even.
0: Liever niet. Mocht je het willen zien, app dan even het woord paard naar 088-850-5152. Krijg je een linkje naar dat WhatsApp-kanaal. Kun je meteen abonneren, wat dus niks kost. En waar je ook weer vanaf kunt, dus het je niet zint.
2: Ja,
0: je kunt zelfs terugkijken naar dat filmpje vanochtend van Dinges.
2: Oh.
0: Het is ook niet zo dat je... Ja.
2: Blijft dat er voor altijd in?
0: Nou, tenzij ik het weer weghaal.
2: Oh jee.
1: En is dus misschien leuk om te vertellen. Cora zit er nu in. En Rieke.
0: Ja, die zijn nu allemaal natuurlijk.
1: En wie is dit?
2: Want je kan
1: Mark
2: niet met elkaar praten, toch?
0: Nee, je kunt niet met elkaar praten.
1: Het is geen groepsapp.
0: Maar je kunt wel reageren op de filmpjes met bijvoorbeeld een duimpje of een hartje of een paard.
2: Ja.
0: 088 850 51

0: T met Dreadlock Holiday.
1: Bij tafel.
2: Nou, gretige aftrek, wil ik zeggen. Ja. Want iedereen wil het grote paard van Marijke zien. Nou. Dat klinkt ook een beetje gek. Vooral het shot waarbij je Sjoerd zelf heel even glimlachend naast het hoofd van een paard ziet. Waarbij het hoofd van het paard echt een stuk groter is dan dat van Sjoerd.
3: En Sjoerd heeft een groot hoofd, hè?
2: Ja, die heeft best een grote kop.
4: Ja, want Vera die zegt dus nog, ja, maar Marijke is ook heel groot. Ja, je moet het paard toch in het echt zien. Want bij Marijke lijkt het paard eigenlijk niet zo groot.
2: Nee.
4: Nou, en toen zei ze, ik wil er wel naast gaan staan. Ik ben 1,54 meter.
2: Nou, dan kun je er inderdaad onder doorwandelen. Mocht je het paard ook willen zien, dan moet je paard appen naar 088-850-5152. Dan krijg je een appje van ons. Met het WhatsApp-kanaal kun je abonneren. En Frank, wat kost dat precies?
3: Helemaal niks.
2: Precies.
3: Lekker.
2: Je mag ook zo weer van het abonnement af, als je er geen zin meer in hebt.
4: Ja. Dat wil je niet, want het is dus heel leuk.
3: Ja. Nee, maar toch.
2: En we hebben degene die paard met een T gestuurd heeft, ook negatief gestuurd. Ja. Want
4: ik vind dit wel weer...
2: Het klinkt goed.
3: Nou ja, misschien dat die paard.
2: Oh ja, precies.
3: Oh, dat, dat zou raar zijn.
2: Ja, ja, 088-850-5152. Gewoon even het woord paard appen als je graag wil. Wat lach je daar nou de hele tijd
3: om? Ik vind het gewoon grappig als je het woord paard moet sturen. Ik vind het, ik moet erom lachen.
2: Als je het WhatsApp-kanaal wil volgen. En de grap is wel dat op het moment dat je dat doet, kun je ook dus de oude filmpjes terugzien. Ja. Waaronder het filmpje waarbij Frank rijdt op de scootmobiel van zijn schoonmoeder. Nou, dat wil je niet missen.
1: De ontbijttafel.

Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Ik ben Kobi en ik woon heerlijk bij de hei in Hilversum.
7: Mijn naam is Peter en ik woon in het mooie Nieuwsloot.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 9:30, in Burgerveen is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Bij een woningbrand in Kortenhoef is vannacht veel schade ontstaan. Verschillende brandweereenheden moesten eraan te pas komen om die uitslaande brand te bestrijden. Ik praat erover verder met verslaggever Daan Visser. Daan, goedemorgen. Jij bent daar.
11: Ja, dat klopt.
10: Wat is daar gebeurd vannacht? Kan je daar wat over vertellen?
11: Ja, vannacht is er brand geweest in een woning. Helaas kan ik vanaf hier, de plek waar ik sta, niet goed zien in welke woning het was. Want het is afgezet door de politie. Die doen op dit moment nog onderzoek. Brandonderzoek, zeg maar. Dus er is veel politieeenheden op de been die nu onderzoek aan het doen zijn. Ik zie politielint en in de verte zie ik de brandschade. En ik zie een zichtscherm. Wat zich er precies allemaal heeft afgespeeld vannacht, dat is nog onduidelijk.
10: Ja, die brand is wel onder controle, hè?
11: Ja, de brand is al lang en breed uit wat dat betreft. Ja. De brandweer is hier ook al een tijdje geleden vertrokken. Er staat hier nog één kleine wagen. Maar de politie heeft het nu echt wel overgenomen. Het is nu echt politiezaak.
10: Ja, inderdaad. Dus de boel is afgezet daar met lint. Is er al iets te zeggen over de oorzaak? Weet jij daar al iets van?
11: Nee, wat dat betreft houdt de politie de kaken nog stijf op elkaar. Dus daar kan ik nog niks over zeggen.
10: Politieonderzoek daar dus nog in volle gang. Politiewoordvoerders bevestigen inmiddels dat ze later met meer informatie gaan komen. Verslaggever Daan Visser over de brand daar in Kortenhoef. Jij blijft die zaak ongetwijfeld volgen. En je meldt je als er nieuws is. Op het moment dat de melding bij de brandweer binnenkwam, zegt de politie, sloegen de vlammen uit het pand. Maar dat is dus intussen onder controle. Onderzoek moet uitwijzen of er opnieuw wolvenaanvallen in Noord-Holland zijn geweest. Afgelopen tijd zijn er een ree en twee schapen doodgebeten, alle drie in het Gooi. Het vermoeden is dat dat door een wolf gebeurde, maar bewijs ontbreekt nog. Eerder dit jaar zijn in Loosdrecht ook enkele schapen gedood, waarvan inmiddels wel bekend is dat er een wolf dat op zijn kerfstok heeft. Noord-Holland geldt volgens Bij 12, dat is een wolvenorganisatie, nog altijd niet als wolventerritorium. De bevestigde waarnemingen die worden vooralsnog toegeschreven aan zwervende wolven. Het is dus niet zo dat er nu een roedel in het Gooi woont. Het leek zo mooi, een rookvrije generatie, maar ondanks alle rookpreventiemaatregelen om tabak bij kinderen weg te houden, lijkt dat helemaal te mislukken. 40% van de jongvolwassenen rookt of veept. Dat blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad. Daarmee is het aantal rokers het hoogst in jaren. Vooral social media lijkt een rol te spelen. Er zijn veel filmpjes van rokende en vepende jongeren te zien. In normale media is tabaksreclame al jaren verboden. Ook bij de verkoop van vapes speelt social media een grote rol. Kinderen leren dealers kennen die illegale tabaksproducten verkopen. Ja, Zandvoort, die gaan de Formule 1 missen. Gisteren werd voorlopig de laatste race gereden. Ieder jaar goed voor honderdduizenden bezoekers. Maar aan dat feest komt nu een eind. Ja, en de echte fans die vinden dat...
12: Jammer.
13: Ja.
12: Heel jammer.
13: Ja.
12: Maar het is echt wel iets unieks.
13: Maar ja, helaas.
14: Wat gaat u het meest missen?
12: Jeetje, nou, alles eigenlijk. Ja, gewoon dat zo uniek dat het hier is. Ik vind het zo speciaal.
13: Ja, en dat ze dit in het buitenland kennen ze dit niet.
10: Ja, de NS en ook de organisatie en de burgemeester. Iedereen was erg tevreden. De burgemeester vindt het wel jammer dat de Formule 1 nu ten einde komt in zijn dorp. Hij zei, ik moet zelfs een traantje wegpinken. Ja, en dan de vermiste man die door een amateurspeurder werd aangewezen als de mysterieuze Lucky uit Amsterdam. Nee, dat blijkt hem niet te zijn, zegt de politie. Blijven nu na tips nog 9 namen over van mensen die misschien wel op de lijst kunnen. Lucky, dat is die man die 3 jaar geleden dus opdook in Amsterdam, maar door afasie niet meer weet wie die is. Nog maar 2 woorden kan zeggen.
15: Ja.
10: Niemand weet wie die is. De politie buigt zich daar nu over met een cold case team. Toen was er in Tiel notabene iemand die zei, ik haal hem even door de AI. He?
15: Ja,
10: dat foto.
15: En die kwam ook met een verhaal. En dat was fantastisch. Want die vond een Canadese website waarop vermiste personen stonden. Ja. En die zei van ja, hij lijkt ook wel heel erg op deze vent. Hij leek ook,
10: deze... echt heel erg.
15: Ik moet je zeggen, Frank. En zo, ik hoor jou wel eens een soort van slagen om de arm hebben. Jij bent natuurlijk de journalist, de nieuwsman hier.
10: Ja.
15: En dan heb jij slagen om de arm. Zeg, het is nog niet bekend of het hem is. En dan zit ik in mijn hoofd al. Ja, hallo, kijk zelf. Dat is hem gewoon, joh. 1 op 1.
10: Ja.
15: Dat is 1 gezicht. Dat kan niet missen. En dat kan dus wel missen.
10: Ja,
15: dus, soms is dat gewoon ook echt nodig, die slagen om de arm, want het was hem niet.
10: Het was hem niet. Ze hebben dus nog wel heel veel tips binnengekregen. Ruim 500. Dat is veel. En daarmee gaan ze nu verder. Maar ze zeggen wel, ja, te snelle conclusies trekken. Dat kan wel een enorm gevolg hebben.
15: Precies, dat moet je allemaal niet te snel doen. Daar schrikken mensen ook van. En nou, even voorzichtig mee zijn.
10: Even niet doen. Maar ik snap wel dat ze het dachten.
15: Nou, als je die 2 naast elkaar legt, ja, ik zie de overeenkomst.
10: Maar goed,
15: ook.
10: Zo zie je maar. Er zijn meer hondjes die op Vicky lijken.
15: Precies.
10: Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
15: Dankjewel, Frank. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
16: Vanochtend kan het in een deel van de provincie nog wat bewolkt zijn. Voor de rest vandaag vrij veel zon en een middagtemperatuur van 21 tot 22 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanavond en de komende nacht een oosten- tot noordoostenwind die aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig, soms, vooral bij Texel, krachtig is, windkracht 6. Morgen is het droog en tamelijk zonnig. De temperatuur loopt op naar 23 tot 24 graden en de wind waait meest matig en aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het oosten.
15: Jan, dankjewel. Gaan we naar Suus voor de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland, Suus?
17: Ik ben eigenlijk een beetje in verwarring, want het is op de N200 Haarlem richting Zandvoort. Voor Zandvoort staat een kwartier vertraging.
15: Oh,
17: ik zou zeggen dat mensen
15: lekker met z'n allen naar het strand.
17: Maar dus, ja.
15: Heerlijk, het is ook een mooie dag vandaag. Waarom niet, joh?

0: Shania Twain met I'm Gonna Get You Good.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, dat is hij zeker. Het is een prachtig mooi ding. En exclusief hier te winnen bij de ontbijttafel. De ontbijttafel kaas. Ja, hij is mooi, hè? De ontbijttafel kaasgaaf. Het is een parel voor je keukenla. Ik kan het niet anders zeggen. 088 850 51 52. Daar hoef je alleen maar het woord kaasgaaf naartoe te sturen. Als je hem wil winnen.
2: Via WhatsApp.
0: Ik wil even zeggen,
2: dat kan gewoon dus. Want soms denken mensen altijd, omdat het dan 088 is, dat het niet kan.
0: Oh ja, dat snap ik wel. Ja, nee, dat kun je gewoon gebruiken in WhatsApp. Als je niet kunt WhatsApp of je wilt er helemaal niks mee te schaffen hebben, die ruimte is er ook, dan bel je gewoon eventjes via 088 850 51 52. Dan kun je je aanmelden voor het winnen van de kaasgaaf. Want dat is wat je doet, hè. Op het moment dat je het woord kaasgaaf hebt, plaats je jezelf automatisch op de lijst van vandaag. En ik bel straks iemand op van de lijst van vandaag. Ja. Als die persoon dan opneemt, dan zijn we al een heel eind.
2: Ja, maar
0: dan moet die persoon dan ook vervolgens nog even 3 keer achter elkaar het woord kaasgaaf zeggen.
2: Meteen.
0: Niet eerst je naam, niet eerst iets anders. Geen fratsen, geen goeiemorgen. Gewoon meteen kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Als je dat doet, niks aan de hand, dan ben je een ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan krijg je dus helemaal niks.
2: Ai.
0: Ja, gaat wel eens mis. Laatst nog. Tragisch. Yvonne was dat, geloof ik. En dat is nooit leuk. Maar regels zijn regels.
2: Oké.
0: Dus zo werkt het.
2: Ja.
0: Het woord kaasgaaf hebben naar 088 850 51 52. Ik wens je knijter veel succes.

0: Andrew Gold met Lullyboy.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Maar vanaf nu is het no more Mr. Nice Guy, Suus. Vanaf nu gaan we het heel serieus aanpakken. We gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Want dan, en alleen dan, geef ik hem weg. De ontbijttafel kaasgaaf.
3: Oké, ben je er klaar voor?
0: Ja, ik wel.
3: Oké, komt-ie aan.
0: Let's go.
4: Spijt me, maar de persoon die u belt is niet beschikbaar.
3: Oei.
0: Oh, wat erg. Dan niet.
3: Wil je een voicemail inspreken? Nee. Oké, dan.
0: Nee, is niet beschikbaar. Dus,
3: nee, doet het ook niet. Is geen voicemail.
0: Kun je weer krijgen. Gaan we iemand anders bellen?
3: Gaan we naar iemand anders.
0: Oh, dat is irritant zeg. Heb je aangemeld? Nou ja, dan heb je dus aangemeld. Ja. Alles erop en eraan. En dan hoor je op dit moment... Dit nummer is niet beschikbaar. En dan krijg je straks waarschijnlijk zo'n automatisch gegenereerd sms'je. U bent gebeld door dat en dat nummer. Ja, balen.
3: Nou goed. Daar gaat hij.
0: Ja. Iemand anders proberen. Kan schelen. Toch? Kijken of het nu wel goed gaat.
5: Jawel!
0: De eerste K viel er een beetje af omdat je zo enthousiast was, denk ik. Met wie spreek ik?
5: Je spreekt met Els van Gastel.
0: Els van Gastel.
5: Uit Hoofddorp.
0: Uit Hoofddorp. Dat er even bij hoort. Ik ben blij voor je, want je hebt hem gewonnen, de ontbijttafel. Kaasgraaf.
5: Werd ook tijd.
0: Net op de... Werd ook tijd, zei je dat nou?
5: Ja, de andere kaasgraaf die is een beetje bot aan het worden.
0: Wat goed, hè? Het klonk een beetje alsof je al 1000 keer meegedaan hebt en hem nog niet gewonnen had, Els.
5: Nou, ik zeg ook al elke keer, dan tik ik weer je kaasgraaf in en dan is maar afwachten.
0: Ja, nou, daar komt het wel op neer inderdaad. Dat is een beetje de kern van het spel. Maar het is hier gelukt. Waar komt hij te liggen bij jou, Els, de kaasgraaf?
5: In de keukenlaar.
0: Oké, nou ja, daar ligt hij ook het liefst. Dus,
5: ja,
0: hij staat
5: vanaf... de andere kan weg.
0: Oh, ga je hem ook echt weggooien? Ja, ben je een hatzee weg ermee?
5: Die oude, die kan weg, ja.
0: En ben je dan niet gehecht eraan of zo? Dat zou ik hebben.
5: Een beetje wel, maar ja, hij is een beetje aan de bottenkant geworden.
0: Ja, dan is het gewoon klaar.
5: De inscriptie die erin stond, die is versleten.
0: Stond er dan?
5: Er stond namelijk ING-bank.
0: Wat goed, leuk. Of VND had ook gekund. Nee. Nou, wat goed zeg.
5: Ooit
0: ING-bank.
5: In een kerstpakket gezeten.
0: Nou, fantastisch. Els, door bij het aan van kaasgraaf. Komt jouw kant op. Veel plezier ermee.
5: Oké.

0: Ronan Keating met When You Say Nothing At All. Tegenover mij niemand minder dan Bassie Weijer. Bassie, ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ga je doen zo meteen?
1: Ik ga bellen met een poffertjesbakker.
0: Oh,
1: ik heb het idee dus dat poffertjeskramen in de zomer gewoon altijd ineens, boem, er zijn.
0: Ja.
1: Dat wordt nooit aangekondigd.
0: Misschien komt daar het woord pof ook vandaan.
1: Dat zal het zijn. Dat zal het inderdaad zijn. En de oudste staat namelijk in Bussum.
0: Meen je niet?
1: Ja. De oudste van heel Nederland. Maar degene in Lagen zegt dat hij ook even oud is.
0: Oh,
1: dat hij
0: 10
1: jaar ouder is. Hoe dat zit ga ik zo uitzoeken. Want die in Bussum is echt de oudste van Nederland.
0: Oké. Zometeen te horen hier bij onze eigen Bastiaan Meijer. En zijn goedemorgen. Veel plezier daarmee.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
3: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
4: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
8: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
9: Ik ben Gaby uit Medemblik.
10: Ik ben Rutger uit St. Pancras.
11: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
12: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
13: Ik ben Banne uit Amsterdam.

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan kijken we nog even naar de weg. Daar staat op dit moment 1 file op de N200 Haarlem richting Zandvoort, tussen Bloemendaal en het autocircuit. 18 minuutjes.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
10: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Goedemorgen.
14: Met Bastiaan Meijer.
15: Het is toch wat, hè? Dat ik hier weer zit. Ja, wie zou het anders moeten doen? Dus ik heb er

0: Ja, de zon schijnt, dus het mag weer. Een van de zomerhits van dit jaar, de Bossa met Magnetic. Ja, het blijft toch wel een grappig idee, hè, dat ze dit liedje hebben geschreven terwijl er buiten een zware sneeuwstorm aan de gang was. Nou ja, bij ons vandaag gelukkig niet. Het wordt een heerlijk zonnige maandag. En het was ook wel nodig, hè, na dit regenachtige weekend. En dan niet alleen qua weer, maar ook qua uitkomst van die race gisteren, hadden we stiekem niet allemaal gehoopt dat Max toch op magische wijze zou winnen. Ja, hopelijk hou jij het vandaag langer vol dan zijn auto gisteren. Bart is er woensdag weer. Die heeft het hele weekend verslag gedaan van de Formule 1. En daarom hoor je mij, Bastiaan, vandaag en morgen ook nog even. En dat is ook prima, lijkt me, toch?
1: Voor ons houdt hij dan eigenlijk wel weer op.
2: Kom maar voor één iemand.
1: Voor één iemand? Jazeker.
2: Hoe groot is de teleurstelling?
1: Heel groot, anders zouden we nu niet weggaan.
0: Nou, dat heb ik weer. Nou, hopelijk blijf jij er wel bij vandaag. Zometeen hoor je Sweet About Me naar de Beatles. Dit is Get Back.

0: wat lekker om deze weer een keer te horen. Gabriella Kill Me op NH. En wel grappig, ze maakt nog steeds muziek, hè? Maar dat klinkt dus helemaal niet per se meer zoals wat ze hier deed. Het klinkt nu tegenwoordig zo. Ook niet vervelend, toch? Nee. Heerlijk.
1: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie.
0: Ja, en een bakkie doe ik vanmorgen met Henk Roel samen. En hij heeft namelijk een heel erg leuk beroep. Hij is namelijk poffertjesbakker. En dat doet hij bij de poffertjeskraam die nu in Bussum staat. Dat is de oudste van Nederland. En dan bedoel ik niet Henk, maar de kraam. Henk, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij het leukste beroep van Nederland?
2: Ja, soms.
0: Soms?
2: Best wel vaak, eerlijk. Best wel vaak.
0: Ja, waar hangt dat vanaf?
2: Ik doe nu poffertjes en in de winter doe ik oliebollen.
0: Ah.
2: Dus het is alle twee heel leuk werk en lekker afwisselend.
0: Ja.
2: Dus ja, het leukste beroep, ja, ik vind van wel. Maar ja, er zijn natuurlijk vrachtwagenchauffeurs die dat beroep leuker vinden.
0: Ja.
2: Maar ik vind het leuk om te doen.
0: Maar wanneer is het voor jou echt een topdag? Als jij de omzet waarschijnlijk, als het helemaal vol staat. Maar wanneer is iets voor jou nou echt het leukste beroep van Nederland, als je aan het poffertjes bakken bent?
2: Nou ja, het is toch altijd wel leuk als wij staan natuurlijk voor de kraam op het terras staan wij te bakken. En dan heb je altijd wel kinderen of toeristen die het allemaal... Kijk, volwassenen mensen die hebben het al 100 keer gezien, die komen niet zo gauw meer kijken als je aan het bakken bent. Maar kinderen en toeristen die komen altijd kijken en dan staan ze voor de pan en dan... wat doe je dat goed? En dan denk ik, oké, leuk. Maar voor mij is het zo bijzonder geworden. Maar dan denk ik, het is eigenlijk best wel... als de kinderen dan zitten te kijken en te doen, dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Ja, en ook veel toeristen, zeg je. Hoe zeg je eigenlijk poffertje in het Engels?
2: Ja, ik maak er altijd van Little Dutch Pancakes.
0: Ah, ja, precies.
2: Want dan snappen ze het meestal wel.
0: Maar gaan toeristen liever voor een pannenkoek of voor een poffertje?
2: Wij hebben geen pannenkoeken, dus ik denk dat pannenkoeken... toch voor veel toeristen bekender is. Want dat kennen ze overal ter wereld eten. Maar wij hebben geen pannenkoeken, dus ze hebben bij mij niet de keus.
0: Nee, precies. Maar hoe ben jij ooit poffertjesbakker geworden? Want zei je dat in de kleuterklas al?
2: Nee, want vroeger had ik een spookhuis op de kermis. Dus dat is heel wat anders.
0: Maar heb jij een kermisachtergrond dan ook? Dat je een beetje in die hoek zit?
2: Ja. Ik ben de vierde generatie op de kermis heb gezeten.
0: Ja.
2: En toen, 11 jaar geleden, was ik het een beetje beu. Dus toen waren we een beetje aan het kijken van... gaan we het spookhuis verkopen en een ander attractie kopen? Of gaan we heel wat anders doen? Nou, en toen via kwamen we uit bij de poffertjes staan. Die man had 2 kinderen, maar die wilde het niet overnemen. Nou, toen raakten we in contact. En toen hadden we heel gauw al in de gaten van... nou, dit willen we wel doen.
0: Wat grappig. En want jouw kraam is ook de oudste van Nederland, toch?
2: Ja, en waarschijnlijk ook de wereld. Maar ja, dat kan ik niet uitmaken.
0: Nee, want hij komt uit 1847...
2: Ja, klopt.
0: Want hoe houd je zo'n kraam goed? Want op een gegeven moment zou je kunnen zeggen... je kan ook gewoon een nieuwe kraam kopen, toch?
2: Ja, zeker. En die zijn er tegenwoordig ook wel. Alleen ja, in Bussum en in Breukelen waar we hiernaast staan... dat is dit zo'n traditie. Ja, en gewoon elke winter doe je wel 1 of 2 balken of panelen vervangen. En heel veel schilderen.
0: Maar zitten dus echt nog originele dingen uit 1847 in jouw kraam?
2: Nou, dat weet ik niet. Maar ik heb wel een paar hele oude balken. Ik heb een paar balken in de grond... Ja, die liggen natuurlijk beschut uit de regen, uit de zon. Dus die houdt lang vol. Maar daar krijg ik geen schroef in zonder dat ik het er moet voorboren. Zo hard is dat hout.
0: Oh, wauw. Wow, maar die in Laren, die zegt dan bijvoorbeeld toch ook dat ze de oudste zijn. Die komt uit 1837, staat erop.
2: Ja, maar dat moet 1873 zijn. Dat is ooit eens een keer, de decorateur is dat verkeerd gegaan. En die komt dus uit 73 en er staat 37 op.
0: Gewoon eigenlijk iemand met getallendyslexie.
2: Ja, dat bestond vroeger ook al blijkbaar.
0: Ja, precies. En nu voor jou dus de laatste 2 weken in Bussum. En daarna ga je naar Breukelen voor Poffertjesdag. Wat is Poffertjesdag precies?
2: Dat is van oudsher al meer dan 115 jaar uit mijn hoofd. Was daar een rijke man en die had geen kinderen. En die nodigde alle kinderen uit de gemeente uit om poffertjes te eten. En na zijn dood heeft hij daar een stichting van op laten stellen in zijn testament. En nog steeds krijgen alle kinderen van de gemeente gratis poffertjes. En dan komen ze dus langs met tekeningen van dankjewel. En die hangen we dan op in de kraam. En dan komen de hele gezinnen komen nu. Want opa en oma hebben vroeger ook tekeningen gemaakt. En dan, ja, dan krijg je die gesprekken van, ja, de opa vroeger ook gedaan. Oh, echt waar? Oh, ja, wat leuk. Ik zat altijd daar in de hoek, weet je wel. Dus dat is wel echt, dat is echt wel een traditie daar dan.
0: Wat grappig. Je bent eigenlijk ook een soort kapper met alle gesprekken die je voert.
2: Ja, want ik ben 1 maand in Breukelen, dus de rest van het jaar zie je elkaar niet. Dus dan is het weer van, ach, wat ben jij groot geworden? Ach ja, al ben je zwanger? Oh, wat leuk.
0: En dat zeggen ze allemaal tegen jou dan?
2: Ja, mensen willen graag een praatje maken. Ja, en dan ben ik maar 1 maand in het jaar ben ik hier, dus dan ben je weer vrij nieuw. Dus dan, want ze hebben al 12 keer verteld dat ze zijn geslaagd voor een nieuw huis, ik noem maar wat.
0: Ja.
2: Maar dan zijn wij er weer. Dan, oh ja, je hebt het nog niet gehoord, hè? Ik heb een nieuw huis of ik heb een nieuwe bewoning of een nieuwe baan of weet ik veel wat.
0: Wat gezellig, wat grappig zeg.
2: Ja, de hele dag ben je wel een beetje stap aan het houden. Dus dat is helemaal prima.
0: En Henk, wat is nou het geheim van een goed poffertje?
2: Ja, het is gewoon die standaard antwoorden. Aandacht bij je recept maken en niet op de ingrediënten beknibbelen. Want ja, ik kan wel goedkopere boter pakken, maar ja, dat is toch niet lekker.
0: Nee, een gigantisch blok heb ik gezien toen ik langs fietste.
2: Ja, nou, dat was nog een kleintje, hoor.
0: Oh, dat was een kleintje.
2: Dat was 1/3 van wat ik altijd binnenkrijg van de leverancier.
0: Wauw. Nou, en mocht je nu zitten te luisteren en zin hebben in een paar poffertjes, hoe kunnen we je vinden?
2: Nou, we staan deze week nog vanaf woensdag tot zondag naast het gemeentehuis in Bussum.
0: Nou, wat lekker. En kunnen we misschien iets afspreken voor luisteraars van NH, die de eerste 3 die bij je langskomen, die krijgen portie poffertjes?
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja? Codewoord doen? Wat is het codewoord?
2: Zullen we poedersuiker doen?
0: Helemaal goed. Nou, mocht je zin hebben in poffertjes, ga naar de poffertjeskraam voor het gemeentehuis in Bussum. Henk, dankjewel. Fijne dag.
2: Jij bedankt. Jullie ook.

0: Stevie Wonder, Superstition op NH. En mocht je dus zin hebben in poffertjes, ga naar die poffertjeskraam in Bussum, vlak voor het gemeentehuis, en zeg poedersuiker, dan krijg je dus een gratis portie.
1: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Ik ben Wessel van Pasen uit Wervershoofd.
10: Ik ben Renate, ik kom uit Heemskerk.
11: Ik ben Wil uit Den Helder.
12: Ik ben Karen uit de Wolmeer.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 10:30 in Egmond, is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Nieuw onderzoek moet uitwijzen of er opnieuw wolvenaanvallen zijn geweest in Noord-Holland. Afgelopen tijd zijn een ree en 2 schapen doodgebeten, alle 3 in het Gooi dus. Het vermoeden is dat door een wolf gebeurde. Eerder dit jaar zijn in Lozendrecht ook al enkele schapen gedood. Daarvan is inmiddels bekend dat een wolf dat op zijn kerfstok zou hebben. Noord-Holland geldt volgens Bij12, dat is die wolvenorganisatie, nog niet als territorium van wolven. De bevestigde waarnemingen worden vooralsnog toegeschreven aan de zwervende dieren. Het is dus niet zo dat een roedel zich heeft gevestigd in het Gooi, zeggen kenners. Bij een woningbrand in Kortenhoeve is vannacht veel schade ontstaan. Verschillende brandweereenheden moesten eraan te pas komen om de uitslaande brand te bestrijden. De politie geeft op dit moment aan nog niks te kunnen zeggen over eventuele slachtoffers. Komt later met meer informatie, zeggen ze. De brand in de woning aan de Zuwe, want daar was het, brak rond vanochtend 5 uur uit. Op dat moment dat de meldingen bij de brandweer binnenkwamen, sloegen de vlammen uit het pand. En Zandvoort, ja, daar gaan ze de Formule 1 missen. Gisteren werd voorlopig de laatste race daar gereden. Ieder jaar goed voor honderdduizenden bezoekers. Maar aan dat feest komt nu een eind. Ja, en de meeste fans vinden dat...
15: Jammer.
16: Jammer.
15: Zeg wel iets unieks,
16: maar ja. Helaas.
17: Wat gaat u het meest missen?
15: Jeetje, nou, alles eigenlijk. Ja, gewoon dat zo uniek dat het hier is. Ik vind het zo speciaal.
16: Ja, en dat ze dit in het buitenland kennen ze dit niet.
14: Nou, in Aalsmeer, in Zandvoort was het een mooie laatste editie, zegt de organisatie. Ook de NS en de burgemeester die roemen het succes van, van dit laatste jaar. Gingen er nog nooit zoveel mensen met de trein, zeggen ze bij de spoorwegen. Dan naar Aalsmeer, want daar is het aantal geregistreerde fietsongelukken de afgelopen jaren het hardst gestegen van heel Nederland. In 2019 waren het er 20, vorig jaar 55. Dat is een stijging van 175%. Nergens anders in Nederland ging het dus zo hard omhoog. Behalve ongelukken met traditionele fietsen zijn ook ongelukken met e-bikes, fatbikes en speedpedelecs meegeteld dit jaar. En ja, het leek zo mooi, die rookvrije generatie, maar ondanks allerlei preventiemaatregelen om tabak bij kinderen weg te houden, lijkt het toch helemaal te mislukken. Want 40% van alle jongvolwassenen rookt of vaped, blijkt uit onderzoek van het AD. Daarmee is het aantal rokers het hoogst in jaren. Vooral social media speelt een grote rol bij het kopen van tabakachtige producten. Er zijn veel filmpjes op de socials te zien van rokende en vapende jongeren. In normale media is tabaksreclame al jaren verboden, maar ja, daar dus niet. Ook bij de verkoop van vapes speelt social media een grote rol. Kinderen leren dealers kennen via de socials en dan kunnen zo peuken kopen. Ja, dat gaat dus helemaal mis, Bas.
0: Ja, maar dat is ook heel gek, want dat tabak zit allemaal in van die winkels, wat allemaal afgeplakt is, zit bij de Albert Heijn in van die kasten.
14: Ja.
0: Maar vapes, ja, heel eerlijk, het ruikt wel een stuk beter dan sigaretten.
14: Ja, nee, dat zal wel lekker ruiken, maar het is ook heel ongezond, hè?
0: Is het erger dan roken?
14: Nou, dat weet ik niet. Ik ben geen arts natuurlijk, maar je kan er allerlei rare longaanvallen van krijgen en weet ik het allemaal. Dus heel veel longartsen die slaan echt alarm. Die zeggen, ja, poeh, dit is echt linkersoep. En dit zijn niet mijn woorden, dat zijn die longartsen die dat zeggen. De stap naar een gewone sigaret is natuurlijk veel kleiner.
0: Omdat je al begint.
14: Omdat je al begint te vapen en dan ben je echt een ruige gast. Is dan een beetje het verhaal onder de jongeren als je echte sigaretten rookt. Nou ja, dus er is één iemand die heel veel garen spint bij die vapes. En dat is natuurlijk weer de tabaksindustrie.
0: Ja, ja. Nou, dankjewel Frank. Ja, voor deze lezing.
14: Nou ja, zo is het. Hè. En ik ben er zelf ook vaak ingetrapt. En trap er nog steeds wel eens.
0: Oh ja?
14: Zo is het ook. Ja, ik ben jaren gestopt met roken, maar zo af en toe.
0: Nou ja, goed. Meer komt stoptober eraan en dan ben je weer een maand weer clean. En dan daarna.
14: Nee hoor, nee. Ik rook eigenlijk niet, behalve op feestjes. Maar
0: elke dag is een feestje voor je.
14: Vaak feestjes vind ik. Nou goed, ik moet ook gewoon helemaal stoppen. Potverwijte ketel op dit moment. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
0: Mooi stukje zelfinzicht nog.
14: Ja hoor, dank je. Ja.
0: En het weer krijg je van Jan Visser. Jan, goedemorgen.
11: Bastiaan, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat gaat het weer doen vandaag? Want dat wordt wel goed, toch?
11: Ja, zeker, zeker. Dat hebben we te danken aan een hoge drukgebied boven de Noordzee. De zon schijnt vandaag volop. Er is wel wat bewolking nog. Kan ook nog wel wat bewolking ontstaan. Maar al met al flink wat zon. En de temperatuur, nu 18 graden, die komt vanmiddag uit op zo rond de 22 graden. De wind is nu zwak tot matig uit het oosten. Die gaat vanavond en de komende nacht toenemen. Dat komt omdat over Frankrijk een front langzamerhand naar het noorden schuiven. En daardoor worden de drukverschillen wat groter. En dat betekent langs de kust en op het IJsselmeer vanavond een vrij krachtige, in de loop van de avond en de komende nacht soms, vooral bij Texel, een krachtige wind uit het oosten tot noordoosten. Morgen is de wind weer ietsje minder sterk, maar ook dan nog wel aan de kust een vrij krachtige oostenwind. En verder is het ook morgen droog en zonnig. Er komt meer bewolking, maar dat is voornamelijk in het zuiden van het land het geval. En daar zou later op de dag ook plaatselijk wat regen of een bui kunnen vallen. Temperatuur morgen 23 tot 24 graden, dus aangename temperatuur opnieuw. En dan woensdag en donderdag zien we de temperatuur stijgen. Dan gaan we richting 25 graden. Wellicht op donderdag nog een fractie hoger. Maar tegelijkertijd, onder invloed van lage druk boven de Golf van Biscayen, wordt de atmosfeer toch onstabieler. Er ontstaan op woensdag al een paar buien met kans op onweer. En donderdag wordt dat, de timing van dit is nog niet helemaal duidelijk, of dat in de loop van de dag of avond wordt. Maar dan neemt de kans op flinke regen en onweersbuien toe. En de dagen daarna, wanneer de depressie naar Engeland en de Noordzee trekt, trekken geregeld storingen over ons gebied. Dus we gaan toch wel even een natte fase tegemoet.
0: Nou goed, Jan, dankjewel. Laten we maar focussen op het positieve de komende dagen dus.
11: Ja, nee, aan de andere kant, we hebben nog heel wat water nodig, hè?
0: Ja, is goed voor de plantjes.
11: Ja hoor, zeker. Laat maar komen.
0: Het is fijn als je een plant bent.
11: Ja.
0: Jan, dankjewel. Tot over een uur weer.
11: Ja hoor.
0: Yes.

Cliff Richard, I could easily fall in love with you op NH. En je zou het niet zeggen op deze zonnige augustusdag, maar het is nog iets meer dan 100 dagen tot Sinterklaas. En dat betekent dat je alweer kan gaan oefenen met rijmen en dichten. Ja, wat pakjesavond komt eraan. En sommige mensen vinden dat heel leuk. Ze liggen zelfs in een deuk. Voor anderen is het een hel. Maar toch proberen ze het wel. Vragen ze het aan AI? Ja, zelf vind ik dat best wel saai. Of gaan ze toch op zoek met in hun hand een rijmwoordenboek? Dan krijg je zinnen die niet per se ergens op slaan, terwijl jij je afvraagt waar het gedicht nou eigenlijk over zou moeten gaan. Toch zal het je bekoren dat je er ook een gigantische hit mee kunt scoren. Met een tekst die niet ergens over gaat, maar die toch zorgt voor meer dan een gouden plaat. Regels als You are my fire, the one desire. Welk liedje het is, hoor je zo naar The Power of Love. En daarmee is de kous af.

De Backstreet Boys op NH. En ik grapte net over Sinterklaas, omdat sommige regels in dit liedje dus een beetje Sinterklaas-rijm zijn. Nou, dat hebben ze zelf ook gezegd, hè, dus niks aan de hand. Maar ik zei dus 103 dagen tot 5 december. En toen appte NH-luisteraar John, ja, het is nog 216 dagen tot Pasen. Nou, mocht je benieuwd zijn, Koningsdag, 246 dagen.

0: Wie staat daar nou voor de deur?
1: Nick Velderman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
2: Wordt het A
1: of wordt het B?
0: Wat gebeurt er?
1: Rondje van het huis.
0: Ja.
1: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Met Nick Velderman.
1: NH. Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
12: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
11: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
12: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
11: Bestel op budgetbroodjes.nl.
12: Nu ook in Purmerend.
13: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
14: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schone lucht.
15: Ik ben Ans uit Amstelveen.
16: Kali uit Schoren.
17: Ik ben Arthur en ik woon op Halfweg.
18: Ik ben Aasje en ik kom uit het zonnige Den Helder.
19: Ik ben Jelle uit Opperdoes.
20: Huis in heel Noord-Holland.
21: Het is 1 over 11 en het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Frank Boer. Frank, goedemorgen.
22: Goedemorgen. De politie is nog altijd bezig met onderzoek in Kortenhoef naar de brand van vanochtend vroeg. Aan de Zuwe daar, dat is de straat, woedde een verwoestende brand. Het huis is nu onbewoonbaar. Over slachtoffers is nog niks bekendgemaakt. Nieuw onderzoek moet uitwijzen of er opnieuw wolvenaanvallen in Noord-Holland zijn geweest. Afgelopen tijd zijn er een ree en twee schapen doodgebeten. Alle drie in het Gooi. Het vermoeden is dat daar een wolf bij betrokken is. En Zandvoort kijkt terug op een geslaagd raceweekend. De Formule 1 was opnieuw uitverkocht. Maar dat de race na dit weekend niet meer terugkomt, ja, dat vinden veel fans wel jammer. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Oh, dat is... dat mag ook.
22: Ja, weet jij, joh.
21: Nieuws, liever?
22: Ja, wat je wil. Ik vond het ook wel een fijne plaat. Ah.
23: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het...

0: en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op de weg is er 1 file en dat is verrassend genoeg. Bij Zandvoort, de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort een 30 minuten langer.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Hey Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Goedemorgen.
11: Met Bastiaan Meijer.

0: Ik hoop dat jij geen auto-ongeluk hebt gehad op dit moment. Nee, want uit onderzoek blijkt namelijk dat bij nieuwe muziek van artiesten dat juist ervoor zorgt dat er veel auto-ongelukken gebeuren. Bijvoorbeeld ook toen dit album van Taylor Swift vorig jaar uitkwam. En dat heeft met twee dingen te maken. Eén, dat we vaak de liedjes dan handmatig gaan opzoeken tijdens het rijden. Dat je denkt, oh, dat nieuwe album van Taylor moet ik nog even aanzetten. Waardoor je dus niet op de weg let. En nieuwe en dus onbekendere muziek kost veel meer hersencapaciteit om te verwerken dan liedjes die je al honderden keren hebt gehoord. En die hersenkracht kan je dan weer niet in het autorijden stoppen. Ja, of in...
1: Fluitje van een cent.
0: Ja, het idee is daar ook simpel van. Ik fluit een bekend liedje en jij moet raden welke dat is. En als je het liedje herkent, moet je onmiddellijk bellen. 088-850-5152. Kom je straks in de uitzending en geef je me alleen de titel en de artiest, dan win je. Maar dit is wel een momentje, want ik kan niet zo goed fluiten. Mijn vriendin kan heel goed fluiten. Die hoor je aan het eind van de straat aankomen als ze fluit. En dan probeer ik terug te fluiten en dan klinkt het toch een beetje zo... Dus het spel is iets moeilijker van vandaag. Ik heb mijn best gedaan. Here we go. 088-850-5152 als je het weet.

Nou, welke was dit? 088 850 51 52. Kom je zo in de uitzending en geef je het goede antwoord, dan win je prijzen. En Nick Kamen komt er ook aan. I promise myself. Maar eerst zijn dit de Isley Brothers. This Old Heart of Mine. Op NL.

0: Nick Amen, I Promise Myself op NH. En Sebastiaan, zijn jouw tanden al schoon inmiddels?
1: Ja, mijn tanden zijn ondertussen gepoetst, ja.
2: Fluitje van een cent.
0: Want ik was net aan het fluiten. En de vraag was eigenlijk, wat is dat liedje wat ik aan het fluiten was? En jij zei, ik was mijn tanden aan het poetsen. En toen kwam ik erachter wat het liedje was. Maar waarom ben je nu je tanden aan het poetsen om 11:50?
1: Ja, ik had een beetje een druk weekend. Ik heb vrienden helpen verhuizen. En ik ben vandaag vrij, dus ik dacht even lekker uitslapen en bijkomen.
0: Nou, wat heerlijk. En wat is uitslapen voor jou? Voor mij is dat gewoon 8:30.
1: Nou, vandaag was het toch wel 10:00, denk ik.
0: Ah, lekker. En dan word je wakker en dan denk je lekker uitslapen. Het is 10:00. Schrik je dan of denk je lekker 10:00?
1: Nou, volgens mij heb ik mezelf nog even omgedraaid. Dus ik schrok er niet echt van, nee.
0: Okay. Je bent echt net vers tot bed uit, hoor ik al.
1: Ja, nee, ik ben wel gedoucht. Ik wil eigenlijk net de deur uit gaan. Vandaar dat ik mijn tanden stond te poetsen.
0: Oké. En het liedje, nog niet te zeggen wat het antwoord was, alsjeblieft. Maar jij herkende het liedje omdat je het zelf hebt gespeeld dit weekend?
1: Ja, er was een soort open podium in Hilversum. En daar was ik met vrienden. En toen kwamen we erop om dat liedje te gaan spelen. En dus het zat eigenlijk vers in mijn geheugen. En terwijl je het floot, herhaalde ik het zo dat ik denk, hé, wat is dit ook alweer? Toen dacht ik, ja, ik weet het.
0: Ja, want dat klonk zo. Ja. En wat is dat volgens jou, Sebastiaan?
1: Ja, dat is Jamai met Step Right Up.
0: Ja, en dat is hartstikke goed, dat is hartstikke goed. En je kunt de prijzenpot nog verhogen, hoor ik altijd van Bart, als jij zelf nu een stukje fluit.
1: Ja, nou, in dit stukje deed het hem, waar jij nu stopte.
0: Ja. Ik hoor precies niks. Dan moet je wel even je telefoon fluiten.
1: Oh, misschien filtert hij het weg.
0: Ja, dat denk ik, ja.
1: Hoorde je dat?
0: Echt minimaal. Frank, jij bent hier toch altijd een beetje de notaris van.
3: Echt waar? Ja, ik zie jou als de man. Even mee, hoor,
0: ja, oké. Okay. Nog één keer, met z'n allen dan. Ja. Ja, het idee is er. Sebastiaan, ik ga gewoon dubbele prijzen naar je opsturen. Dank voor het meedoen.
1: Top, dankjewel.
0: Fijne dag. En dit was de winnende plaats.

0: MIA Step Right Up op NH. En Nel die stuurde... Bas, goed gefloten, ik kon er niks van maken.
1: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine... en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
2: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland... en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Ik ben Johan uit de Purmerbuurt.
10: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
11: Ik ben Willem uit Lekkerbuurt.
12: Ik ben Anne uit Naarden.
13: Ik ben Govert Opstroet.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 11:30. In Overveen is het 19 graden. En dit is het nieuws uit Noord-Holland met Frank Boer. Frank, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Bij een woningbrand in Kortenhoef is vannacht veel schade ontstaan. Verschillende brandweereenheden moesten eraan te pas komen... om de uitslaande brand daar te bestrijden... De politie heeft nog altijd niks kunnen zeggen over eventuele slachtoffers. We komen later met meer informatie, maar er wordt nog volop onderzoek gedaan daar. De brand in de woning aan de Zuur die brak vanochtend rond 5:00 uit. Rond 7:00 was het vuur onder controle. De politie heeft nog altijd geen idee wie er achter de aanslag op een Amsterdamse woonhuis zit. In januari gebeurde dat. Dat gebeurde aan de Barbara van Meerternstraat in Amsterdam-Osdorp. De politie heeft nu beelden gedeeld van die aanslag... in de hoop dat iemand de dader herkent. De man op de beelden zet een jerrycan daar voor de deur... steekt hij vervolgens aan. Daarna ontstaat de brand. Als hij wegrent, draait hij zich nog om... en schiet hij ook nog meerdere keren op de woning. Door de explosie vliegt een geparkeerde auto ook in brand. Ook ontstaat de brand aan de gevel van het huis. Maar wie erachter zit, ze hebben geen idee. Ze roepen getuigen op zich te melden. De grootste erfenisgolf ooit, die staat voor de deur. Nu de rijke babyboom-generatie steeds ouder wordt. En dat geld zit nu nog vooral vast in overwaarde van huizen, vertelt deze expert.
16: En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde... dus nog los van de rest aan vermogen... 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep. En dat is vooral in de groep in de leeftijd 45 tot 65 jaar.
15: Nou, die hebben dan ineens veel te besteden. Wat de gevolgen zijn voor de economie, dat moet nog blijken. Er komt nu natuurlijk veel geld vrij, maar omdat er dan ook veel geld is... kunnen ook de huizenprijzen stijgen. Tegelijkertijd komen er meer huizen op de markt... en dat zou dan weer een dalend effect kunnen hebben. Economen buitelen nog over elkaar heen wat de effecten precies zijn.
0: Maar is dat dan een beetje net als dat ze in sommige landen... dan extra geld gaan printen, bij wijze van spreken? Maar het geld blijft hetzelfde nu, weet je? Krijgen we dan inflatie?
15: Nou, in principe wel. Vaak natuurlijk wel. Als het gaat over de woningprijzen... dan komt er meer geld beschikbaar om huizen te kopen.
0: Ja.
15: Dus weet je ook dat je wat meer kan vragen voor je huis. Tegelijkertijd komen er veel meer op de markt. En nou ja, dan daalt het ook. Er zit nu veel geld vast.
0: Want huizen zijn altijd lekker betaalbaar voor jonge generatie. Toch,
15: ja. Voor een abbekrats koop je toch een huisje. Nee, en het gaat dan ook nog eens juist. De mensen die dat geld krijgen zijn dus inderdaad allemaal mensen tussen de 45 en de 65, zeg maar. En dat zijn natuurlijk ook de mensen die, nou ja, al wat meer te besteden hebben. Misschien al een huis hebben gekocht in de goede tijd. Dus daarmee kan de kloof nog groter worden. Tegelijkertijd kan het dus ook weer wat goeds betekenen. We moeten het zien.
0: Dus eigenlijk zeg je, hou die camping op Zandvoort nog maar even open.
15: Ja, dat zou ik sowieso doen. Lekker, want dan kun je daar je tentje in ieder geval opslaan. Met of zonder koophuis, toch? Altijd fijn. Eens even kijken. Onderzoek moet uitwijzen of er opnieuw wolvenaanvallen in Noord-Holland zijn geweest. De afgelopen tijd zijn er een ree en twee schapen doodgebeten. Alle drie in het Gooi. Het vermoeden is dat een wolf hierbij betrokken is. Eerder dit jaar zijn in Loosdrecht ook al enkele schapen gedood, waarvan inmiddels bekend is dat dat door een wolf gedaan is. En doen ze altijd DNA-onderzoek. Noord-Holland geldt volgens bij 12. En dat is die wolvenorganisatie nog altijd niet als wolventerritorium. De bevestigde waarnemingen die worden vooralsnog toegeschreven aan zwervende wolven. Er zijn dus geen roedels gevestigd. Nou, die camping in Zandvoort dan. Die gaat de Formule 1 missen. Gisteren werd voorlopig de laatste race daar gereden. Ieder jaar goed voor honderdduizenden bezoekers. Maar aan dat feest komt nu een eind. En dat vinden we allemaal erg.
10: Jammer. Ja.
11: Maar, zeg wel iets unieks.
10: Maar ja, helaas.
12: Wat gaat u het meest missen?
11: Jeetje, nou, alles eigenlijk. Ja, gewoon dat zo uniek dat het hier is. Ik vind het zo speciaal.
10: Ja, en dat ze dit in het buitenland kennen ze dit niet.
15: Nou, in het buitenland kennen ze het misschien ook. Silverstone, om het wat te noemen. Overal in de wereld worden natuurlijk van dit soort races gereden. Maar zo'n oranje variant zoals we hier op Zandvoort hebben, nee, dat kennen ze niet.
0: Helaas. Er was gisteren ook nog een fan die werd geïnterviewd door volgens mij de Telegraaf. En die was gewoon, nadat Max gecrashed was hij weg. Dat klonk toen zo.
13: Voor ons houdt hij daar eigenlijk wel weer op.
17: Kom maar voor één iemand.
13: Voor één iemand, jazeker.
17: Hoe groot is de teleurstelling?
13: Heel groot, anders zouden we nu niet weggaan.
0: Maar dan heb je dus honderden euro's betaald voor een kaartje. En dan denk je, ja.
15: 40 seconden, toch?
0: Precies.
15: Och, ja. Dan ben je wel een echte fan.
0: Zo is het.
15: Meer nieuws in de app. Of op nrnieuws.nl.
0: Frank, dankjewel. En het weer krijg je van Jan Visser.
18: Zo, af en toe kan het vandaag een beetje bewolkt zijn. Meestentijds is het echter zonnig en droog. En de temperatuur komt vanmiddag uit op 22 graden. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Vanavond en de komende nacht blijft het helder, maar de wind neemt wel toe. Aan de kust en op het IJsselmeer naar vrij krachtig en bij Texel mogelijk enige tijd tot krachtig, windkracht 6. Morgen droog, vrij veel zon en een middagtemperatuur van 23 tot 24 graden. De wind is matig en aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het oosten.
0: En we blijven nog heel even kort in Zandvoort voor het verkeer, want er is nog één file. En die staat daar, de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Tussen de aansluiting N206 en Zandvoort, 10 minuutjes.

The Drifters op NH. Kissing in the back row of the movies. En Eminem, wat ik zeg, Ed Sheeran, die was als kind, had hij heel erg last van dat hij moest stotteren. Heel veel stotteren, hij kwam er maar niet vanaf. Op logopedie geweest, alle taallesjes, de kat krabt de krullen van de trap, maar dan de Engelse versie natuurlijk. Zou het zijn als hij de Nederlandse zou doen. Maar uiteindelijk is dat opgelost. Hij heeft zijn stotteren op kunnen lossen door de muziek van Eminem te luisteren. Want hij kreeg een album van zijn vader voor zijn verjaardag. Hij was 9 en daar stond onder andere dit liedje op. Dear Slim, I wrote you but you still ain't calling. I left my cell, my pager and my home phone at the bottom. Ja, dit is nog wel te doen, toch, als je dit mee wilt praten? Maar er staan ook hele andere liedjes op. En wat Ed deed eigenlijk, was gewoon meerappen met de liedjes. Dus die zat gewoon als klein jochie van 9 jaar thuis dit te doen. Nou goed, dat dus. En uiteindelijk heeft hij daar dus zijn stotteren mee opgelost. Mooi verhaal, hè? Je hoort hem nu. Overpass Gravity op NH.

Pookie en Sue, Swinging on a Star op NH. Het is 2:10 en ze komt er zo meteen aan om te vertellen wat er allemaal in het programma zit. En op deze zonnige maandag dacht ik, Eros Ramazzotti zal ook wel goed staan. Samen met Tina Turner, Cosa della Vita op NH.

0: Eros Ramazzotti samen met Tina Turner, Cosa della Vita.
1: Goed geslapen?
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
3: John, wat ga je doen?
2: Oh, wat leuk.
3: John, wat ga je doen?
2: Dit is heel bijzonder.
3: John, wat ga je doen?
2: Ga ik nog even zitten.
3: John, wat ga je doen?
0: Oh, je begint ook helemaal mee te springen, John.
2: Ja, dat is erg overdreven, zie ik nu.
0: Het is een beetje Nederland in beweging in één keer.
2: Ik ben er weer gestopt.
0: Ja. John, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent stralend, je bent vrolijk.
2: Met stralend, ik ben hier naartoe gefietst. En ik moet zeggen, dat zeg ik heel vaak tegen Maarten dat ik het ga doen. En dat doe ik het niet, maar als je dan eenmaal weer op die fiets zit... ja, dat zorgt er toch voor dat je net even wat fitter binnenkomt.
0: Is toch lekker, hè?
2: Ja.
0: Word jij ook vaak ingehaald door mensen op een e-bike?
2: Nou, daar rijd ik zelf op.
0: Ah, ik word dus heel vaak mensen ingehaald door studenten of ouderen op een e-bike.
2: Goed, ik schaar me niet onder de studenten, ook niet onder de ouderen. En mijn ondersteuning staat niet op zijn hoogst, maar wel een beetje. Muidenberg is een end, hoor.
0: Ja, precies, dat is zeker waar. Dus goed dat je het doet. Maar ik bedoelde eigenlijk meer van... ik dacht, anders kunnen we deze pijn samen delen. Maar dat kan dus niet.
2: Nee, dat kan niet.
0: Wat zit er zo in de show?
2: Tilbert Pot is stylist. En hij is ook van het programma Binnenste Buiten. Hij is hier. We gaan het hebben over lampen. Over verlichting dus in je huis. Vind ik persoonlijk altijd een heel moeilijk onderdeel. Vandaar dat de lampen die ik heb er ook al jaren hangen. Maar ik wil wel stiekem een keer wat anders. Dus waar moet je dan op letten? Dat is het onderwerp. En Sjoerd is naar de Koninklijke Nederlandse Reddingsbrigade in Huizen. Want daar zoeken ze een aantal vrijwilligers.
0: En hij heeft zich aangemeld?
2: Dat denk ik niet. Als zeehondje, denk ik.
0: In zo'n strakke speedo mensen redden.
2: Lijkt me heel goed plan.
0: Dat zo meteen na 12 uur bij Tune tot 2.
2: Oké. Okay.
0: Ja, toch nog even 2 dagen, hè, tot Bart weer terug.
2: Ach, jeetje.
0: Je kan weer springen, hoor, net als net.
2: Nou, ik heb zo'n druk weekend gehad. Ik ga wel
0: zitten. Je gaat het niet doen.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
5: Dat laatje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
8: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
9: Ik ben Wendel
10: en ik kom uit Volendam.
11: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
12: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
13: Ik ben Sanne en ik kom uit Heelo.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Minuut over 12. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Bij een brand in Kortehoef is vanmorgen iemand overleden. Dat laat de politie weten. Hoe de brand kon gebeuren is nog niet bekend. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet een boete betalen van ruim 300.000 euro. Bij de sportschool werkten volgens de arbeidsinspectie 25 mensen zonder geldige werkvergunning of vergunning voor verblijf. En de politie heeft nog altijd geen idee wie er achter de aanslag op een Amsterdams woonhuis zit. In januari gebeurde dat. Daarom heeft de politie nu beelden gedeeld. Daarop is te zien dat een man een jerrycan bij de voordeur zet en die vervolgens aansteekt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
17: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival

0: Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelich soleert in Barbers Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: June tot 2.

0: 5 dagen per week. En het is vandaag alweer maandag 24 augustus. Aan mijn rechterzijde rots in de branding. Altijd vrolijk. Altijd gewoon creatief.
1: Oh?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Onvermoeibaar. The one and only Maarten Faber.
1: Och, dankjewel. Wat een entree.
0: Fijn dat je er bent, jongen. We maken er weer een mooie week van.
1: Zeker.
0: Ik zie dat je heel goed bezig bent met de vragen voor Pim Pampet.
1: Ja.
0: Kunnen we even terugblikken op jouw weekend?
1: Op mijn weekend?
0: Ja, vond ik leuk.
1: Ja, wat heb je gedaan? Kan dat. Ik heb...
0: Of zitten er geheimen tussen?
1: Nee, helemaal niet zelfs. Ik heb... zaterdag kwamen vrienden bij ons langs.
0: Leuk.
1: Veel wijntjes gedronken, iets te veel. Ik ben zelfs in slaap gevallen midden in de woonkamer toen ze weg waren. Jeroen zwaaide ze uit. Hij komt terug omdat ik slaapte op de grond. Ja, toen heeft hij me met de kleren al in bed gelegd. Dus dat was zaterdag. En gisteren was een neefje van Jeroen jarig, die werd 1.
0: Oh, wat schattig. Ja. En zijn je even in Brabant geweest?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, okay, hartstikke leuk. Vooral die zaterdagavond.
1: Zeker.
0: Ja. Zal ik even kort doen. Mijn zaterdag was te veel.
1: Oh.
0: Het was te veel. Maar het was ongelooflijk leuk, want ik kon niet kiezen. En ik ging alles doen. Ik had eerst een huwelijk, want ik loop stage met een hele leuke babs.
1: Ja.
0: Ja, met Liliane Spijker loop ik stage. Dus het was een huwelijk op een prachtige locatie in Monnikendam.
1: Ja, aan ik zag het foto's. Water. Dat zag er heel mooi uit.
0: Dat zag er zo mooi uit. En al die stoeltjes waren opgesteld met uitzicht op meer. En dan zo'n boog. En ik zag jou en Jeroen er helemaal zitten. Maar dit was niet jullie huwelijk. Na een kwartier ging het alleen regenen.
1: Oh, oh.
0: Ja, maar ze waren daar van die locatie zo ontzettend snel en creatief dat iedereen met zijn eigen stoeltje naar binnen ging. En binnen 5 minuten tijd was het gewoon en binnen helemaal mooi opgesteld.
1: Oh, dat is mijn nachtmerrie.
0: Ja.
1: Ik heb daar al over gedroomd.
0: Ja.
1: Oh.
0: Maar als jullie gaan trouwen, blijft de zon schijnen.
1: Wel een mooi huwelijk.
0: Was prachtig huwelijk.
1: Okay.
0: Ja, 2 hele leuke mensen uit Volendam. Daarna naar huis gesjeest, 1:30 thuis geweest. En toen ging ik naar de kermis in Langeraar.
1: Met mijn,
0: met mijn schoonzusje. Ja, die woont in een gezinsvangend huis. Zij heeft een verstandelijke beperking, officieel mijn ex-schoonzusje. Ja. En met dus bewoners van dat huis gingen zij naar Marco de Hollander.
1: Oh,
0: ken je Marco
1: leuk.
0: De Hollander?
1: Dat is een Fox.
0: Ja, Fox. Ik heb Polonaise gelopen met al die bewoners op het hele terrein. Superleuk.
1: Wat goed.
0: Ja, was heel leuk. Daarna naar huis, weer een half uurtje thuis geweest. En toen afgereisd naar Caprera. Want daar traden de 3 J's op.
1: Ook? Wacht even, dit is allemaal in 1 dag gebeurd.
0: Ja, ik lag niet op de grond vanwege een fles wijn.
1: Nee.
0: Maar en toen was ik om 12 uur thuis. Dan had ik alles gedaan.
1: Zo, wat een dag.
0: Ja, maar even Caprera. Ben je wel eens in een openluchttheater geweest?
1: Ja, in Ommen.
0: Heb je daar dus een concert of een andere voorstelling bij gewoond?
1: Ja, ik zelf ging daar gewoon staan. Ik zingen was gewoon in een natuurgebied. Ging een beetje zingen. Maar geen concert, nee.
0: Goed, voor de rest ben je vrij normaal.
1: Ja, gewoon met mijn vrienden ging we daar voor de grap een beetje zingen. Ja? Alsof we Queen waren die dan aan het optreden waren.
0: Oh, fantastisch. Nou. Zijn er opnamen van?
1: Nee, helaas niet.
0: Nee. Nou, ik ben een groot voorstander van het bijwonen van een concert of een theatervoorstelling in de open lucht. Dat geeft een extra dimensie. Dan zit je gewoon, je kijkt om je heen. En mensen zitten heel prachtig, zo'n theater, zo'n arena vorm. En dat Caprera stilt iedere keer mijn hart. Kijk je omhoog, zie je allerlei sterren. Het wordt steeds donkerder natuurlijk, logisch.
1: Ja.
0: En dan zit je daar buiten. Nou, dat vind ik echt heel bijzonder.
1: Zeker.
0: Ja. En ze waren steengoed. De 3 J's.
1: De 3 J's, ja, tuurlijk, dat kan niet anders.
0: Nee, dat is echt fantastisch. Dus 088 850 51 52. Ben je wel eens naar een voorstelling geweest in een openluchttheater? Of heb je net als Maarten daar gewoon zelf gestaan om een liedje te zingen? Dat kan ook.
1: Kan ook.
0: Deze zongen ze op het laatst zo goed. Hou van mij, de 3 J's.

0: En wat was dit een fantastisch concert van de 3J's. En ze waren onlangs ook hier te gast. En Hou van mij was een van de laatste nummers die ze deden. Samen met ook het Red Limo Quartet. Ja, echt, echt fantastisch. Dus mijn vraag is eigenlijk, ben je wel eens in een openluchttheater geweest? Dan hebben we er natuurlijk eentje hier, Caprera. In Bloemendaal. Je hebt ook natuurlijk in Baden een openluchttheater. Dat is iets buiten de provincie, volgens mij ook in Valkenburg. En in de Kop van Noord-Holland is er volgens mij nog eentje. Dus mijn vraag was eigenlijk, heb je wel eens een voorstelling bijgewoond in een openluchttheater? Of misschien wel verder weg in Italië, in Verona. Daar worden natuurlijk al die opera's opgevoerd. Ben ik zelf nog nooit geweest, maar dat staat wel bovenaan mijn lijstje. Maarten, er komen veel appjes binnen.
1: Ja, zeker. Wilma die is geweest naar Davina Michel in Bloemendaal. Dus dat is in Caprera.
0: Oh, Caprera.
1: Zo gelachen om haar, wat een leuke meid. Nico heeft het over de voorstelling van Henry van Loon die daar ook was. Dat is natuurlijk weer cabaret. Merel Raccoon. Hans heeft opgetreden in zijn eigen achtertuin. Dat is natuurlijk ook de buitenlucht. Trix heeft het over Baarn.
0: In zijn eigen achtertuin?
1: Ja, misschien met familie of zo.
0: Oh, dat is
1: Kumbaya met een gitaartje en een vuurtje.
0: Kumbaya, mijn woord.
1: Trix even over het Lage Vuurse. In Baren. Elk jaar is daar een festival met toneel en zang. Tini is afgelopen zaterdag nog bij het Kinderprinsengrachtconcert geweest.
0: Nou, maar even, dat is dus ook heel leuk, hè? Op al die boten in de Prinsengracht.
1: Ja.
0: Dat was natuurlijk afgelopen weekend. Zag er prachtig uit. Ja, echt heel mooi. Nou, nu niet meer, hoor.
1: Nee, nu niet meer. Nee. Maar toen wel. En Marjolein tenslotte vindt Caprera ook geweldig. Vooral met dat watertje ervoor, zegt ze.
0: Ja, nee, dat is dus heel leuk. Er is zo'n watertje voor.
1: Ja.
0: En daar liggen ook lelies liggen erin. Van die waterleiders. En heb je aan de zijkant heb je dan twee bruggetjes.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment kwam Jan Dulles, was dus zaterdagavond. Die kwam dus in het midden op dat watertje. Heb je ook nog een stukje dat uitsteekt. Daar ging hij opstaan.
1: Oh.
0: Om die uithalen te doen van het nummer Hou van mij. Toen dacht ik heel even, als jij erin valt, dan kom ik je redden. Maar het is echt gewoon... Maar weet je, Velders en Kemper bijvoorbeeld hebben daar gestaan in juni. Het was niet zo mooi weer. Ik heb ook wel zo'n concert bijgewoond dat het een beetje regenachtig werd.
1: Ja.
0: Maar toch geeft dat niet.
1: Nee?
0: Nee, want je hebt een jas en doe je capuchonnetje op. Het is iets magisch.
1: Oké. Okay.
0: Ga jij een keer met me mee?
1: Met jou wel.
0: Ja, naar Caprera?
1: Het lijkt me hartstikke leuk.
0: Haal ik drankjes voor
1: Gaan we naar Beyoncé en Caprera?
0: Nee, die komen daar niet.
1: Oh, jammer.
0: We zoeken wel een keer iets leuks uit.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en dan halen we boven een drankje. Voor mij één glas en voor jou dan waarschijnlijk een hele fles.
1: Een hele fles, zeker. Ja.
0: Dank jullie wel voor het appen. Hartstikke leuk. En dit was even gewoon publiciteit voor Caprera.

0: Bob Marley en Could You Be Loved. En we gaan nog even naar Marit. Dag Marit, goedemiddag.
1: Hallo,
0: hallo.
1: Middag.
0: Goedemiddag. Jij was in Capreer, hè, vorige week?
1: Ja, donderdag. Afgelopen donderdag bij Roxanne Hazes.
0: Oh, hoe was dat?
1: Super.
0: Oh, wat gaaf.
1: Wat heeft zij een dijk van een stem.
0: Ja, waanzinnig, hè?
1: Wauw.
0: Ja.
1: Echt. Het was ontroerend, indrukwekkend, magisch. We zaten allemaal met de poncho aan. Want het was nog niet zeker of het door zou gaan in verband met het weer.
0: Ja.
1: Want het regende natuurlijk erg. Ja. En het werd een beetje gevaarlijk omdat het misschien zou gaan onweren. Maar dat heeft het gelukkig niet gedaan.
0: Nee.
1: Maar we waren helemaal betoverd door Roxanne Hazes en haar mooie band. Want dat wil ik er wel bij zeggen.
0: Ja, die band is ook fantastisch.
1: Die band is fantastisch. Maar wat kan zij goed zingen, zeg.
0: Ja, en had je een goed plekje?
1: Ja, vooraan.
0: Oh nee, wat heerlijk. Hé, maar even voor mij. Wij waren er een half uur voor aanvang. En we kwamen aanlopen. Het was overal vol en we zaten op de trap. Er was nergens een plek. Hoe laat ging jij daar naartoe dan?
1: 2 uur van tevoren.
0: Oh, 2 uur van tevoren. Oké. Okay.
1: Ja.
0: Okay, dus als ik bij Maarten op pad ga, dan moeten we 2 uur van tevoren. Maarten, moeten we daar zitten.
1: Ik kan jullie ophalen, dan weet je zeker dat je goed zit.
0: Oh ja, dat is waar. Ja, dat is ook zo. Maar ik denk
1: dat we gewoon met z'n allen doen we gewoon een fles.
0: Oh ja.
2: Eén fles met z'n allen? Nou, nee, dat weet ik niet hoor.
1: Nee, per persoon.
2: Oh
1: Maarten.
2: Ja, dan is het goed.
0: Hé, hey, maar hartstikke leuk. Roxanne Hazes, prachtig. Dankjewel.
1: Alsjeblieft, fijne uitzending.
0: Goed zo, dank je.
1: Doei.
0: Hoi. Gaan we nog even naar Hans. Hans, goedemiddag.
3: Goedemiddag, June. We waren met de kinderen van mijn klas naar het Amsterdamse Bosstheater, naar het Circus Kuster. En ze speelden een enorme reus.
0: Oh, een enorme reus.
3: En weet je wel, Kan Bakken, dat is ook nog altijd een openluchttheater.
0: Ja.
3: Zo leuk, joh.
0: Ja, en wat vind jij het voordeel van een openluchttheater?
3: De sfeer.
0: Ja.
3: De stilte en al de aandacht, al die ogen van de mensen die ook intens genieten.
0: Ja.
3: En de verbroedering en de geborgenheid die je dan met elkaar hebt.
0: Ja, mooi hè?
3: Ja, dat had ik ook met de klas op de trein stapte, gingen naar de Hermitage.
0: Ja.
3: Dus vanaf het Centraal Station met al die kinderen lopen en wat ze onderweg niet zagen.
0: Ja, schitterend.
3: Het was, ja, dat is een feest, dat zijn geluksmomenten.
0: Ja, ik word helemaal stil van de manier waarop jij het brengt. Hé, dank je wel.
3: Jij ook.
0: Okay.
3: En ga gewoon door, hè.
0: Absoluut. Dag, Hans.
3: Dag, lieve schat.
0: Dag, schatje.
3: Doei.
0: Je hebt mij horen, Maarten. Zeg ik gewoon dat schatje tegen Hans.
2: Ik vond het ook een schatje.
0: Ja, hij is ook gewoon echt een hele lieve man. Maar inderdaad, het Amsterdamse Bos zit ook een heel mooi openluchttheater. Hé, wat leuk. Nou, laten we maar even kijken op de programmalijst.

0: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Vanuit het hele mooie bloemendorp Aalsmeer.
8: Ik ben Esther uit het bijna altijd zonnige Den Helder.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: 1 minuut over 12:30. In Weesp is het 18 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Bij een brand in Kortehoef is een man van 31 om het leven gekomen. Dat laat de politie weten. Het gaat om de bewoner van het huis. Vanmorgen vroeg brak die brand uit aan de Zuwe. De vlammen sloegen uit het pand. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet een boete betalen van ruim €300.000. Volgens de arbeidsinspectie werkten bij de sportschool 25 mensen zonder geldige werk- of verblijfsvergunning. Vorig jaar kwam de sportschool in opspraak. Toen bleek uit onderzoek van het Parool dat 23 Filipijnse en Indonesische schoonmakers onder slechte omstandigheden werkten en ook niet over de juiste papieren beschikten. Daarna volgde een hoop juridisch getouwtrek tussen de sportschool en de inspectie. De sportschool kreeg ook 2 waarschuwingen. Dat betekent dat de inspectie de werkzaamheden van de sportschool kan stilleggen als ze opnieuw de fout ingaan. De politie heeft afgelopen weekend ingegrepen bij een illegaal pokertoernooi in Hoofddorp. Eind van de middag troffen ze een zaal met mensen aan. Iedereen is daar 1 voor 1 naar buiten begeleid om daar de identiteit van alle betrokkenen te checken. Ook werd iedereen gefouilleerd op het bezit van contant geld. En daarna mocht iedereen weer gaan, maar het onderzoek loopt nog. De politie heeft fiches en contant geld in beslag genomen. En het leek zo mooi, een rookvrije generatie. Maar ondanks allerlei preventiemaatregelen om tabak bij kinderen weg te houden, lijkt dat niet echt te lukken. Want 40% van alle jongvolwassenen rookt of vaped, blijkt uit onderzoek van het AD. Daarmee is het aantal rokers het hoogst in jaren. Vooral social media zouden een grote rol spelen. Er zijn veel filmpjes van rokende en vapende jongeren te zien. In normale media is tabaksreclame al jaren verboden. Ook bij de verkoop van vape speelt social media een grote rol. Kinderen leren dealers kennen die illegaal tabaksproducten verkopen. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
10: Helemaal goed, Lotte, dankjewel. En dan gaan we naar Jan Visser voor het weerbericht. Dag Jan, goedemiddag.
12: Goedemiddag, John.
10: Nou, ik vind het hartstikke lekker weer, klopt dat?
12: Ja, hoor, zeker. Het is fraai weer vandaag. Vrij veel zon, ook wat cumuluswolken nog. En die zullen in de loop van de middag weer grotendeels oplossen. En de temperatuur nu een graad of 18 tot 19. En het wordt uiteindelijk 21 tot 22 graden. Mm-hmm. Bij een meest zwakke tot matige wind uit het oosten. Vanavond en de komende nacht neemt de wind toe langs de kust en op het IJsselmeer naar vrij krachtig. En dat heeft te maken met grotere drukverschillen. Onder invloed van een lage drukgebied dat geleidelijk via de Golf van Biscayen naar Frankrijk komt, West-Frankrijk. En ondertussen trekt een hoge drukgebied boven de Noordzee richting Scandinavië. Dus meer wind in de nacht en vanavond. Maar voor de rest ook morgen vrij veel zon, droog weer ook. En de temperatuur in de middag van 23 tot 24 graden.
10: Oh, lekker.
12: En de wind is dan matig en aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het oosten. Later morgen zien we in het zuiden van het land, zuidoosten, de bewolking langzaam toenemen. En daar kan in de loop van dinsdagmiddag, dinsdagavond ook plaatselijk wat regen of een bui vallen. Nou, woensdag en donderdag, dan zien we de temperatuur verder oplopen naar 25. Donderdag waarschijnlijk 26 graden. Dus de twee zomerse dagen zitten eraan te komen. Of althans, temperatuur rond 25 graden. Sommige plaatsen iets lager, andere plaatsen weer wat hoger. Maar de atmosfeer wordt toch wel wat instabieler. Dat komt omdat dat lage drukgebied boven Biscayen, dat daar momenteel boven de Golf van Biscayen al urenlang fors onweer veroorzaakt. Mm-hmm. Sorry hoor.
10: Gaat en dat het? Lage drukgebied komt. Moet je drinken halen of zo?
12: Nee hoor, dat gaat wel.
10: Okay.
12: En dat lage drukgebied dat komt langzaam dichterbij. En dat betekent dat woensdag en donderdag toch wel de kans op onweer toeneemt. Woensdag gaat het om een paar buien met onweer. Donderdag worden, en dat is nog niet duidelijk wanneer op de dag, waarschijnlijk aan het eind van de dag, de kans op flinke onweersbuien duidelijk groter. En de dagen daarna, vanaf vrijdag, het blijft toch frequent dan regenen of het komt tot buien. Want die depressie die trekt namelijk via Engeland naar de Noordzee. En daarbij gaat de temperatuur wat omlaag. Dus het is echt de eerste helft van de week mooi weer, mooi zomerweer, niet te warm. Prachtig weer eigenlijk. En dan later in de week wordt het weliswaar warmer, maar neemt tegelijkertijd dus de kans op regen en onweersbuien toe.
10: Oké, maar dat zien we dan wel weer.
12: Ja, en dan laten we hopen dat er dan ook wat structureel wat meer neerslag valt. Want vorige week was het natuurlijk plaatselijk wel behoorlijk nat. Maar er zijn ook een heleboel plaatsen waar eigenlijk nog weinig is gevallen.
10: Jeetje, ja, dat kan toch ook nog zo zijn.
12: Ja.
10: Hey, hartstikke goed. Mooi. Dankjewel voor deze volledigheid. Dan doen we nog even de weerspreuk. En niet te vergeten, in ieder geval...
12: De luchtdruk.
10: De luchtdruk, ja. Ik kon er even niet op komen.
12: Maar
10: daar hebben we jou voor. Ik zit niet iedere dag met die luchtdruk, hè?
12: Nee, dat snap ik.
10: Oké, kom maar op.
12: 1023. En het is vandaag Sint Bartholomeus. En de volksweerkunde zegt... Sint Bartel, warm en schoon, draagt graag een gouden kroon. En met die gouden kroon wordt bedoeld de herfst.
10: Oh ja, we gaan dan weer richting de herfst. Mooie gouden kroon. Hé, wat doe je dat toch goed iedere dag. We spreken je over een uur weer.
12: Ja.
10: Dankjewel, dag Jan.
12: Dag Joen.
10: Hoi.

0: 2.
1: Speel de pin. Bam.
0: June tot 2.
1: Pin.
0: Pim Pam Pet. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
2: Laten wij eens een spelletje gaan doen en laat dat vandaag eens Pim Pam Pet zijn. Net als morgen en de rest van de week en vorige week. Maar iedere dag zijn de vragen tegenwoordig wel anders.
3: Ja.
2: Want ze zijn met een actueel tintje.
3: Ja, vers van de pers.
2: Oh, alsof het helemaal niets is.
3: Precies.
2: Kost er nog moeite gespaard voor de volgende vragen? Eerst maar eens even de selectievraag, Maarten.
3: Ja, ja, kan niet anders, hè. Afrotros.
2: Ja, ze stoppen ermee.
3: Ze stoppen ermee. In 2027 gaan ook wij weer niet naar het Eurovisie Songfestival.
2: Toch jammer.
3: Ja, vind ik ook.
2: Ik vind wel dat het heel veel geld kost.
3: Joh.
2: En ik vind het heel gedoe allemaal.
3: Ja.
2: Maar vind het toch jammer.
3: Ik ook. En dat zal allemaal redenen hebben. Dat vind ik ook, dat, daar heb ik ook respect voor. Maar ik vind het wel jammer.
2: Ja. Ja. Maar we mogen ook soms iets jammer vinden.
3: Wel, hè?
2: Maar wat is nu de selectievraag?
3: Oh ja. waar denk jij bij het Songfestival?
2: Zo de bijna vergeten. Dus waar denk je aan bij het Songfestival? Met de volgende letter. Het is de T van Tinus. 088 850. 51, 52. Leuke vraag.
3: Ja.
2: Ja, de rest zou ook wel leuk zijn, want jij hebt ze allemaal gemaakt.
3: Heel leuk.
2: Ben ik zeker morgen weer aan de beurt.
3: En de overmorgen.
2: Nee, dat niet.
3: Daarna. Daarna.
2: Waar denk je aan met het Songfestival? De selectievraag voor Pim Pam Pet voor vandaag. Probeer ons te bereiken via de app of telefoon. Is 088 850 51 52. En misschien word je wel ingeloten. Dan spreken we elkaar zo meteen. Eerst maar eens deze. De 3D.

0: Viggo Sharky in a good heart.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan naar Pim Pam Pet, hè. We moeten ook nog een beetje opschieten, want Theo Bert Pot komt er zo meteen aan. De selectievraag, Maarten, wat kwam daar allemaal op binnen?
2: Ja, waar denk je aan bij het Songfestival met de letter T? Troep, talent,
0: troep.
2: Teach-in, Tel Aviv, dat was het in 2019. Travestieten, televisie, trofee en Teddy Scholten.
0: Oh, oké, Teddy Scholten, de eerste winnares Songfestival. Volgens mij 1953.
2: Jij zegt het.
0: Klopt het?
2: Weet ik niet.
0: Ja, dat denk ik. Oké, we gaan spelen met Frit en met Klari. Frit, goedemorgen, middag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, Fritje.
3: Hallo.
0: Fritje. Frit, wat was je antwoord?
3: Trekpoppen.
0: Hoe, wat voor ding?
3: Trekpoppen.
0: Trek erop in Songfestival?
3: Trekpoppen.
0: Oh, trekpoppen. Oh ja, sorry, ik denk gelijk weer aan trek erop.
3: Ook lekker.
0: We gaan even naar Klari. Dag Klari, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hai, wat had jij?
4: Ik had telling.
0: Tellen, punten tellen. Ja, hartstikke goed. Ja. Klari, je mag proberen te winnen van Frit.
4: Nou, dat ga ik best doen.
0: En Frit, dat geldt voor jou, hè? Probeer te winnen van Klari.
3: Dankjewel.
0: We gaan naar de eerste vraag. Oh, doe jij die ook maar, Maarten? Dit vind jij leuk.
2: Nou, dit vind ik heel leuk. En vers van de pers, want dit kwam een paar minuten geleden binnen. Gerard Joling kondigt zojuist een derde seizoen aan van zijn reality show Only Joling.
0: Ja, en dat loopt als een trein.
2: Precies. Waar denk je aan bij Gerard Joling?
0: Waar denk je aan bij Gerard Joling? Dat is de eerste vraag. Het is de M van Marie. Waar denk je aan bij Gerard Joling met de M van Marie?
3: Meezinger.
2: Meezingers, ja, die heeft hij genoeg. Maak me gek, ja hoor.
0: Weet je wel, Fred? Oké, ik wilde bijna zingen. Laat maar achterwege, June. Vraag nummer 2. In een natuurpark in het mooie Canada hebben vossen het gemunt op de schoenen van kampeerders. 5 vossen hebben deze zomer al meer dan 100 schoenen meegenomen. Wat een gekhuis, zeg. Oké, die vos is een beetje een crimineel. De vraag is dan ook, waar denk je aan bij een crimineel? Waar denk je aan bij een crimineel met de volgende letter? Het is de P van Pieter.
3: Pikken.
2: Pikken.
0: Pikken, ja. Tuurlijk. Ach,
2: klopt, dat is een busfret. Pikken. Opnieuw een punt voor jou.
0: Oké, Klari, nu gaan we.
4: Ja.
0: Kom op, meid.
4: Ik heb nog een puntje van mijn tong, maar meneer was hier, hè?
0: Ja, nee, maar nu komt het bij jou. Ik voel het. Vraag nummer 3, Maarten.
2: Ja, onze gast is straks Theo Bert Pot. Hij komt alles vertellen over lampen en verlichting. Dus ik dacht, wat geeft er licht?
0: Wat geeft er allemaal licht? Wat geeft er licht? Het is de S van Simon.
3: Schijnwerper.
2: Een schijnwerper.
0: Oh, ja,
2: sneller dan het licht ben je.
0: Klari.
4: Ja, okay. Ik ben gewoon weggespeeld. Geef. Punt.
0: Ja. Oké, dan hebben we nog vraag nummer 4 en daarna nog vraag nummer 5. De woestijnen van Egypte waren ooit een oceaan waar volop leven voorkwam. Dat is gebleken uit een onderzoek. En dan de paleontologen, die hebben onder het zand fossielen ontdekt van verschillende haaiensoorten. Waar denk je aan bij Egypte? Waar denk je aan bij Egypte? Egypte, de piramides, de mummies. Maar het is de V van Victor. Waar denk je aan bij Egypte met de V van Victor?
4: Vlaktes.
2: Ja. Kale zandvlaktes.
0: Ja, de woestijnen.
2: Punt voor Klari.
0: Maarten, en jij, de laatste.
2: De laatste vraag, ja. Er zijn vorig jaar iets meer dan 1,7 miljoen auto's verkocht.
0: In ons land?
2: Van eigenaar verwisseld.
0: Zo.
2: Ja. In 2024 waren het er 1,67. Dus het gaat goed met de autobusiness. Ja. Een automerk.
0: Een automerk. Waar rijden jullie ook alweer in?
2: Kia.
0: Oh ja, de Kia. Onverslagen.
2: Ja, en jij?
0: In de Opel.
2: Oh.
0: Het is de P van Pieter.
3: Peugeot.
2: De Peugeot van Fred. Ja,
0: en
2: hoor.
0: De Peugeot zorgt ervoor dat... Want wie heeft er gewonnen?
2: Is dat nog spannend?
0: Ik weet het niet. Het was een nek en nek race.
4: Ik heb niks gewonnen. Gefeliciteerd.
2: Ja.
0: Hartstikke goed, gefeliciteerd. Nou, maar Klari, je kwam aardig terug, hoor.
4: Ja, wel één.
0: Ja, de volgende keer win je gewoon. Fred, blijf in de lijn. Fijne dag allebei.
3: Ja, dankjewel.
4: Ja, oké. Okay.

0: sportief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
1: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een verbod op houtstoken als het mistig of windstil is. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
2: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
11: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
12: Theo en ik kom uit Oudorp.
13: Ik ben Hans uit Diemen-Centrum.
14: Ik ben Ans uit Amsterdam.
15: Ik ben Ronald en ik kom uit het prachtige Horen. Huis in heel
16: Een minuut over één. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Bij een brand in Korte Hoef is vanmorgen een man van 31 overleden. Dat laat de politie weten. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet een boete betalen van ruim 300.000 euro. Volgens de arbeidsinspectie werkten er 25 mensen bij de sportschool die geen geldige werk- of verblijfsvergunning hadden. En de politie heeft afgelopen weekend ingegrepen bij een illegaal pokertoernooi in Hoofddorp. Iedereen is één voor één naar buiten begeleid en gefouilleerd. Het onderzoek loopt nog. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
18: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël...

0: Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Hé, wat is dat?
0: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
4: Doe maar duur.
0: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
5: Greenwave. Hey, Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
0: Ik betaal de €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
5: Hey, Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: June tot 2.

0: gaan het hebben over een belangrijk onderwerp, maar voor sommige mensen misschien wel een moeilijk onderwerp, maar daar krijgen we hulp bij. Want we genieten nog volop van het zonlicht dat in onze woonkamers naar binnen schijnt. Maar de donkere maanden die staan ook voor de deur en dan gaan die lampen weer aan. Ja, hoe krijgen we het gezellig thuis? Sfeervol, kleurrijk en misschien ook wel met het juiste licht. We gaan dat vragen aan Terbert Pot. Hij is interieurstylist. Werkzaam nog voor binnenste buiten. Maar ook werkzaam zelf als woonstylist. Ja. En je hebt natuurlijk ook straks weer je boek, heb je sowieso. En straks weer de agenda.
1: Ja, en VT Wonen.
0: En VT Wonen maand in volgende maand, hè?
1: Ja, dat is het programma. Dat erbij, komt erbij. Superleuk.
0: Ja, vanaf wanneer gaat dat lopen? Want zover was ik nog niet eens.
1: Nee, dat is waar. Nee, eind september begint het seizoen op SBS. CS, VT Wonen, weer verliefd op je huis. En dan zit ik in aflevering 2 onder andere.
0: Oh,
1: ja,
0: wat
1: samen spannend. Met de andere stylisten. Superleuk. Ik heb vorige week de opnames gehad.
0: Ja, hoe was dat?
1: Ja.
0: Ja, waar ben je geweest?
1: In Den Haag kan een thuiswedstrijd.
0: Oh, lekker op je fiets.
1: Nou, als ik geen spullen had mee moeten nemen, dan was het inderdaad fietsend. Nee, onwijs leuk. Maar het is een hele verbouwing. Dus dat is weer heel anders dan binnenste buiten.
0: Ja.
1: Maar
0: vertel eens, hoe gaat dat dan in dat programma?
1: Nou, je mag natuurlijk ook echt, mensen die gaan echt weg. En dan ga je alles doen, van vloer tot maatkasten, tot de keuken die eruit gaat, of in mijn geval gerapt gaat worden. Ja, er worden meerdere dagen voor uitgetrokken om het ook echt te realiseren. En dat is bij binnenste buiten is alles, wat ook heel fijn is, ja. In één dag. En dat mag ik gelukkig ook nog doen het komende half jaar.
0: Oh, wat heerlijk, wat heerlijk. En hoe is uiteindelijk het resultaat geworden bij VT Wonen?
1: Schrikkelijk.
0: Ja. Nee, maar je hebt de keuken gerapt, hoorde ik je zeggen.
1: Ja, de woonkamer hebben we aangepakt, de eetkamer hebben we aangepakt, de keuken is gerapt. Ja, het is echt totaal. Twee dames zijn het, een stel, een dochter hebben ze. Wonen al jarenlang samen in Den Haag. En het is ja zo. De ene is onwijs hyper en heel kleurrijk, want het gaat om twee contrasten.
0: Ja.
1: En de ander die is juist heel licht en Japan die stijl, ook heel mooi. Maar het zijn wel twee contrasten, daar moet je toch mee dealen.
0: Oh,
1: dat is wel heel
0: wat
1: leuk.
0: Moeilijk, joh.
1: Ja, maar ook heel leuk. En dit had ik het gelukje dat het een kamer en suite was.
0: Ja.
1: Dus daarmee kan je al heel snel een beetje twee werelden maken, wat je dan met accessoires weer het een en het ander weer kan toevoegen.
0: Oh ja,
1: dus het is heel kleurrijk geworden, maar ook de rust. En ja,
0: wat een uitdaging.
1: Er gaat heel veel gebeuren. Ja.
0: Ja, oh.
1: Maar het nieuwe seizoen van binnenste buiten begint dus ook eind volgende week eigenlijk al.
0: Ja, nou, daar gaan we apart nog even een keertje over bellen. Ook weer leuk. Ja,
1: zeker.
0: Ja, en dit jaar nog. En dus daar moeten we optimaal van genieten.
1: Ja, zeker. Tot half december is het met de huidige. De experts is het allemaal zichtbaar. En dan is er een doorstart in maart. Maar dat gaat er compleet anders uitzien. Ook zonder experts. Maar daar weten we het fijn nog niet van. Maar het goede nieuws is dat binnenste buiten als titel op de zaterdagavond wel door mag gaan.
0: Oké.
1: Ja.
0: Mooi. En het goede nieuws is ook dat dat binnenkort weer begint.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. We gaan nog even klussen.
0: Ja, we gaan nog even klussen. En we gaan het nu even hebben over verlichting in huis.
1: Ja. Dan merk je eigenlijk ook niet al dat het een beetje zo al donkerder wordt.
0: Ja. Ja, ik heb dan wel de neiging om eigenlijk bijna iedere avond kaarsen aan te doen.
1: Gezellig toch?
0: Maarten niet, want die koopt kaarsen en die steekt ze niet aan, want dat vindt hij zonde.
1: Oh ja, dat is wel waar.
0: Onze eigen Maarten. Maar oké, verlichting. Laten we eens even kijken naar de woonkamer en de slaapkamer. Ik vind verlichting persoonlijk heel moeilijk. Dus ik heb ook de neiging om de lampen die er hangen, dat ik denk, oké, goed is goed.
1: Ja, zou ik het dan nog veranderen?
0: Zal ik het veranderen?
1: Ja, maar hoeveel lampen heb je in de woonkamer?
0: Even kijken, in de woonkamer. Twee boven de eetkamertafel, eentje naast de bank, eentje op een bureautje en eentje hangend boven een stoel.
1: Oh, top. Ja, dat is heel mooi. Want je wilt niet weten hoe vaak ik in huizen kom waar er gewoon één plafonnière hangt en that's it. En misschien dan nog een soort klein lampje ergens verdwaald op een plek wat niet zozeer logisch is. Dus dat je zo'n open peertje hebt naast de tv. Dat als je tv kijkt, dat je dan
0: gaat.
1: Precies, ook niet fijn.
0: Ja.
1: Maar, en het is juist heel fijn, wat jij eigenlijk dus ook doet, nou, op verschillende plekken verlichting neer te zetten. En dat betekent niet dat je het altijd aan hoeft te zetten. Maar dat je de mogelijkheid hebt om praktisch licht, zwoel licht te maken. Als je met je partner bijvoorbeeld een filmpje aan het kijken bent. Maar ook als je visite hebt, dat je een beetje gewoon gezellig.
0: Ja, vind je eigenlijk, ik ga een paar vragen stellen over dit onderwerp. Ja. Vind je dan dat de structuur of de kleur van deze lampen in hetzelfde vertrek moeten overeenkomen?
1: Ja, vind ik wel fijn. Is het wel zo, bijvoorbeeld, ik heb een lampenkap vol meegenomen hier. En die dimt al wel een beetje het licht, omdat dat natuurlijk door dat textiel heen moet. Dus dan mag het voltwat natuurlijk wel wat harder zijn. Maar ik zou niet naar dat hele witte blauw gaan, wat je natuurlijk in sommige culturen heel erg veel ziet. Ja, dat is gewoon, vind ik gewoon niet zo gezellig. Dus je mag best wel een beetje met die warm wit en zacht wit werken. En dat gebeurt soms ook als je bijvoorbeeld een lamp aan het dimmen doet.
0: Ja.
1: Dus zelf
0: ben je een voor voorstander van een dimmer?
1: Ja, altijd. Ik heb zelfs op de wc een dimmer. Ja, maar echt, het is toch eigenlijk niet te doen dat als je op de wc zit, dan trek je toch al je heel alles uit. Dan zit je daar op je meest ongezellige manier.
0: Ja, maar als het goed is, is er niemand bij.
1: Nee, dat is waar. Maar toch zie je jezelf ook. Dan zo'n lamp op je hoofd. Nou, ik vind dat sowieso niet zo leuk. Dan is het toch fijn, ook in de nacht, als je dan met je slaperige ogen even een plasje doet, dat je het even kan dimmen. Dat je niet helemaal wakker wordt. En ook niet dat je alles hoeft te zien. Nee, dat vind ik wel het liefst een wandlampje.
0: Ja, een wandlampje en dimmers. Ja. Oké, wandlampjes ook in de woonkamer boven de bank, bij wijze van spreken? Ja, of is dat wel
1: goed? Nou, het leuke is dat je, dit hoeft niet per se een inbouwspot te zijn. Nee, je kan bijvoorbeeld als je gaat verbouwen, of je zet een dimmertje op een stekker, dan kan je een lamp heel makkelijk regelen welke mood je bent. Dus wil je echt lekker tv kijken, niet te veel afleiden, of je zit in de eetkamer, je kijkt naar de woonkamer, dan kan je een klein lampje subtiel aanzetten. Maar zit je daar lekker met een groep vrienden, dan wil je ook een beetje dat je elkaar ziet, dan kan je weer wat harder draaien.
0: Ja, slim.
1: Dus dat vind ik zelf echt wel must.
0: En ben je een voorstander van indirecte verlichting?
1: Als zijnde.
0: Ja, ik hou er niet van. Dat je dat dan ergens achter een gordijn of ergens boven een kast
1: ook
0: of
1: niet zo. Nee, je ziet ook wel eens om een eiland bijvoorbeeld. Nou, vind ik zelf niet per se. Maar ik kan me wel voorstellen als je een mooie vakkenkast hebt, dus zo'n kast aan de wand, dat je daar wat verlichting in doet. Dus ik zou dan eerder werken met wat leuke lampjes. Maar dit is best wel ik denk voor ieder persoonlijk anders. Ik vind het zelf ook iets minder. Dus ik ben iets meer wat jouw gevoel ook een beetje is.
0: En er is geen gloeilamp meer verkrijgbaar. Dat is natuurlijk allemaal LED geworden.
1: Ja. Ja,
0: of spaarlampen.
1: Ja, nou eigenlijk wel goed. Want kijk, vroeger was natuurlijk die spaarlamp, die moest echt opladen. Dat duurde onwijs lang voordat je echt het goede licht had. En nu heb je eigenlijk alles verkrijgbaar.
0: En dus welke kleur stoppen we erin?
1: Ja, ik vind toch de warm wit heel erg fijn. En heb je nou lampen boven je eettafel hangen met wat, met zeg maar dat je er ook in kijkt, ja, dan zou ik zeker gaan halveren. De lumen is, dat vind ik altijd zo lastig met die nieuwe watts, maar dan zou ik een beetje naar de oude 15, 25 watt gaan. Maar een dimmertje maakt het natuurlijk helemaal.
0: Lang leven de dimmer. Ja? We komen zo meteen terug. En voor de mensen die niet meekijken op televisie, nu zet alsjeblieft je televisie aan als dat kan, want dan komt er zo meteen een lampenkap tevoorschijn.
1: Mijn favoriete lamp. Eén van het kringloop en heel leuk gematcht.
0: Ach, van de kringloop?
1: Die je ook nog kan verven. Een tientje.
0: Dat meen je niet. Deze man kan ook werkelijk alles.
1: De kap is dan wel weer 600 euro. Ach.
0: Ik hang in je lip en ik zie hetzelfde bij Maarten gebeuren. Terbert Pot, op dit moment de gast bij ons.

0: Adele en Send My Love. We praten verder met Thurbert Potts over alles wat verlichting is. En ik zie mezelf nu achter een enorme, prachtige lampenkap. Ziet er leuk uit, zo'n totaalplaatje.
1: Toch? De kleurenkant staat je goed.
0: Ja, ja, heel goed. De lampenkap staat er iets wat scheef op. Maar dit is de imperfectie, zei je.
1: Ja, nou, ik moet dat dopje even doen eigenlijk. Maar dat vind ik zo'n gedoe.
0: Ja. Ja. Ja, je mag ook een beetje een lui moment hebben, toch?
1: Ja, toch. Ja.
0: Hoe komen we aan deze... Laten we eerst eens even kijken naar de voet.
1: Nou, is het te zien? Ja, ik hoop het. Het is een voet gewoon bij het kringlopen. Ik heb hem echt voor een tientje gekocht. En dan is hij heel hoogglans, een beetje heftig. Maar als je hem dus verft, in welke kleur je maar mooi vindt. Dus misschien hou je van wit. Is lastig natuurlijk, wit. Maar een leuke kleur. Dan kan je dus het zo, ja, gewoon per seizoen is een testpotje kopen. En dan verf je een andere kleur mee. Of je hebt nog een restje verf over. Ik heb hem nu een beetje in een soort...
0: Beetje zandkleur.
1: Butter, zand, zacht gelige kleur geverfd. En dan gecombineerd met zo'n lampenkap. Die heb ik dan wel laten maken van de stof die ik had gevonden. En er zit ook weer een beetje geel in hier en daar. Dus ja, dan maak je hem eigenlijk weer heel persoonlijk.
0: Maar dit is gewoon een kunstwerk. Want even terug, de stof die jij gevonden hebt...
1: Je kan ook zelf lampenkappen maken. Ik vind dat wel lastig. Kijk, een stukje...
0: Doe ik ook niet iedere dag.
1: Nee, ik ook niet. Nou, als je nou behang hebt bijvoorbeeld, van hak op de tak, lekker. Maar met behang kan je veel makkelijker om bestaande rechte lampenkap heen wikkelen. En dan heb je ook een andere kap. Maar dit moet je spannen, dus dat moet je iets meer geduld voor hebben. Dat is precies het woord wat ik zelf altijd lastig vind. Geduldig zijn. Maar dit hebben ze dus gedaan van een stukje stof die ik had meegenomen. Franse ontwerper, Pierre Frey. En dat vind ik heel uitgesproken. Dus het is eigenlijk een soort kunst. Het heeft ook heel veel 3D-effecten. Maar het kan ook een heel leuk streepje zijn. Ja. Bijvoorbeeld.
0: Maar zo'n lampenkap is dus dan echt gewoon zo'n eyecatcher.
1: Het kan echt een eyecatcher zijn.
0: En waar staat dit? Want dit is jouw eigen lamp.
1: Ja, nou, dit zou bijvoorbeeld heel leuk kunnen zijn. Bijvoorbeeld in de hal als je binnenkomt. Of naast de bank in de woonkamer. Maar wij hebben hem in de slaapkamer staan. En dat is misschien een beetje gek. Maar ik vind het dus heel leuk.
0: Ik vind bij jou niks gek.
1: Nee, dat is ook weer zo.
0: Nee.
1: Dat is lief.
0: Sinds ik weet dat jij een lichtbad hebt op je dakterras, vind ik niks gek.
1: Kan je me ook naast zetten trouwens. In deze donkere dagen die komen. Het is zo leuk in de slaapkamer. Want ik vind de slaapkamer is ook lekker dat we samen bijvoorbeeld een film gaan kijken op bed. En dan mag het een beetje als een soort extra woonkamertje voelen. En deze staat dan op een tafeltje, een klein bureautje, in de slaapkamer. En heb je zo leuk in de hoek en bij een lampenkap heb je dan licht naar boven en naar beneden. Geeft gewoon heel warm licht.
0: Ja.
1: Ja, zonder dimmer in dit geval.
0: Nee, ja, dat snap ik. Maar inderdaad, als je dit op deze manier aanpakt... Dan is het inderdaad gewoon echt een kunstwerk.
1: Ja,
0: in je woonkamer of in je slaapkamer. Ja,
1: het
0: is schitterend. Het is niet goedkoop, hè, dit?
1: Nee, de lampenkap is niet zo goedkoop.
0: Maar de voet wel. De voet was 10
1: Het moet
0: euro.
1: Ergens compenseren. Maar wat wel leuk is, je kan natuurlijk ook voor een effen kleur gaan. Je hebt heel veel winkels waarbij je gewoon mooie kappen los kan kopen. En als je bijvoorbeeld een voet koopt in het kringloop... want de lampenkappen in de kringloop... Ja, ze zijn vaak toch een beetje smoetsig. Maar dan kan je hem dus verven. Dan heb je dus eigenlijk voor een paar tientjes echt een hele leuke lamp.
0: Maar vind je eigenlijk dat een lampenkap een decem moet hebben?
1: Nou, nee, het hoeft niet per se. Want als je bijvoorbeeld, ik vind lampenkap...
0: En ik vind als hij effe is, misschien weer een beetje saai.
1: Ja, maar combineren. Dus ik vind het leuk als je
0: met kussens of zo.
1: Ja, kussens weer in een leuk patroon. Maar ook combineren met dat je één lampenkap echt als eyecatcher ziet. En de andere doe je bijvoorbeeld in een mooie linnen. Dat kan natuurlijk ook heel fijn zijn. Want ik vind dat tafellampen zo'n mooi licht geven. Het geeft een beetje door de lampenkap licht heen. Maar vooral naar boven en naar beneden. Waardoor je eigenlijk als een soort strijklicht op het plafond ook heel mooi licht.
0: Als we nou moeten kiezen in onze woonkamer tussen een hanglamp en een staande lamp...
1: Dan zou ik gaan voor een staande lamp. Want een hanglamp bij het zitgedeelte hangt dan toch voor je tv. Dat is dan misschien toch lastiger. Behalve natuurlijk de eettafel. Maar je vraagt om de woonkamer dan of de zitkamer.
0: Ja, nee, ik had het niet.
1: Dus dan zou ik de eetkamer hanglamp geven. En dan in het zitgedeelte bij de banken een leuke vloerlamp. Of zo'n grote knoeperd op een bijste tafel.
0: Oké. Okay. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ik vind deze lampenkap ook heel intrigerend vanwege inderdaad de stof. Maar ook vanwege het feit dat hij redelijk scheef is. Maar dat geeft niet. Maar...
1: Dat ik wel vast houden, is beter.
0: Nee. En wat doen we boven de tafel?
1: Nou, daar wel een paar mooie
0: lampen. Stel, een tafel is, ik noem maar 2 meter. Doen we dan 1 of 2 lampen?
1: Ja, ik vind dan 2 leuk. En dan net bijvoorbeeld een lekker grote lampenkap... dat dan een beetje eroverheen gaat. Dus bijvoorbeeld een mooi van rood dan. Dat een beetje transparant is. En doe je er 2 over elkaar heen. Dus met een beetje ruimte ertussen wordt het speels. Maar bijvoorbeeld een ronde tafel is ook heel leuk. Daar zou ik sowieso een mooie ronde lamp op doen. Dus dan ga je die vorm zo versterken.
0: Ja, ik heb rood dan gelukkig.
1: Goed.
0: Oké, ja.
1: Echt gezellig.
0: Het scheelt weer. Hangt er wel 15 jaar, maar dat maakt allemaal niet uit. Dan wandlampen. Dan wandlampen.
1: Ja.
0: Wat voor materiaal?
1: Ja, leuk. Kijk, dat vind ik, een wandlamp is wel een ding.
0: Ja, dat denk ik wel wat eerder aan een hal of zo.
1: Ja, en ook wel een beetje aan verbouwen. Want je wilt vaak een wandlamp toch ook een beetje weggestuukt hebben. Dat ingefreesd is, noemen ze dat. En dan is het heel chic. Dus je krijgt daarmee natuurlijk een hele mooie verlichting in je hal. Maar stiekem dus ook op je wc. Daar heb je hem weer. Ja, ik heet dan toch pot, wc-pot. Dus misschien is dat de link. Maar dan een mooie wandlamp in je wc. Dat geeft zoveel rust. En in de hal heel chic. En misschien ook wel in de woonkamer. Dus als je ergens bijvoorbeeld een schouw hebt en het is symmetrisch. Of je hebt een mooie kast staan waarvan je denkt, die gaat nooit meer weg. En doe dan twee wandlampen naast. Prachtig.
0: Oh, dat vind ik ook wel een idee. En dus die bordjes bij mij van het toilet, die moeten weg.
1: Ja, het liefst wel.
0: Dank je.
1: Ja, of even
0: dit is die
1: een
0: canvas.
1: Maar het is wel, ja, dit is de canvas. Maar je hebt tegenwoordig dus ook wandlampen die op batterij zijn, op accu. En dat hebben we in de hal beneden hangen.
0: Oh, wat
1: tijdens verbouwing waren we dat net even vergeten. En dan hebben ze dus hangen. En dan hoeven ze één keer, twee keer per jaar op te laden. En als je dan binnenkomt, gaan ze aan.
0: Met zo'n sensor.
1: Met zo'n sensor. Ideaal.
0: Wat weet jij toch veel?
1: Nou ja, als je het over verlichting hebt. Ja, is toch een beetje mijn guilty pleasure in huis.
0: Precies. En ik denk dat verlichting altijd een beetje onderbelicht wordt.
1: Nou zeker, goede woordgrap. Ja, zeker. Nee, maar dat is wel waar. Want ik zie dus heel vaak dat mensen maar één of twee lampen in de woonkamer hebben. En dat is zo jammer, want het is zo gezellig als je bijvoorbeeld aan tafel zit. Dat je nog even een lampje naast de bank aan hebt, zonder dat je de hele toko hoeft te verlichten. En het geeft gewoon heel veel sfeer. En je kan het dus ook heel praktisch maken, dat als je toch veel thuis werkt, dat je het licht wat harder kan zetten.
0: Ja.
1: Maar s'avonds ook dus gezellig kan zijn als sfeerverlichting.
0: Ja, ik vind het echt.
1: Denk er goed over na.
0: Ja, Maarten, hoeveel lampen heb jij?
2: Ja, ik zit mee te tellen. Ik heb dus, wij hebben heel veel wandlampen. Dat was inderdaad bij de verbouwing. Ik zei tegen Jeroen, dat was de dag voor de stuk. Zei ik wil daar ook nog in en daar ook nog in. Ik denk, dat doe je zo even binnen een kwartiertje. Maar dat is, dan moet je allemaal eruit vrezen inderdaad. En elektriciteit aanleggen. Dus dat is wel heel veel werk, ja.
1: Maar, mooi.
0: Maar wandlampen is volgens mij wel iets, want ik zie dat ook bij mijn kinderen, is wel iets van de afgelopen 5 jaar, een wandlamp.
1: Ja, wat weer terugkomt. Want het is ergens ook natuurlijk heel permanent. En het was vaak zo dat heel veel verlichting was, zo'n armatuur voor buiten. En je hebt tegenwoordig zoveel merken met de meest mooie armaturen. Dus de lampen zelf in tuttige kapjes tot heel strak in kleuren. Wat heb jij, Maarten?
2: Ik heb goud.
1: Oh ja, nou dat is toch waanzinnig.
2: Nep goud, hè?
1: Vorig jaar zat jij in binnenste buiten met het huis.
2: Ja, dat klopt.
1: Met
2: daar kan je
1: dus kunt even terug.
2: Daar kun je terugkijken, ja.
0: Helemaal goed. Ik zie dat iemand anders ook nog een soort kandelaar op het toilet heeft op batterijen. Ook weer geinig.
1: Oh ja, een kandelaar op de wc.
0: Ja, dat ook grappig.
1: Ja, ben ik ook benieuwd naar.
0: En we gaan nog even op de foto samen met die prachtige lampenkast van jou.
1: We zetten hem op ons hoofd.
0: Terwijl Post straks op televisie volgende maand VT Wonen en Binnenste Buiten.
1: Ja, dank je wel.
0: Tot dan.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Ik ben Atalanta uit Duivendrecht.
11: Ik ben Jeanette en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Frans uit Amsterdam Oostdorp. Thuis in heel
13: Boeken Waterland, 19 graden, Nieuw Zuid-Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij een brand in Kortehoef is een man van 31 om het leven gekomen. Laat de politie weten. Het gaat om de bewoner van het huis. Vanmorgen vroeg brak die brand uit aan de Zuwe in Kortehoef. De vlammen sloegen uit het pand. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Amsterdamse sportschool Saints & Stars moet een boete betalen van ruim €300.000. Volgens de arbeidsinspectie hadden 25 buitenlandse medewerkers niet de juiste papieren om in Nederland te mogen werken. En ook is niet duidelijk hoeveel uren werknemers hebben gewerkt en of zij wel het minimumloon hebben ontvangen. De sportschool heeft nu ook 2 waarschuwingen gekregen. Dat betekent dat de inspectie de werkzaamheden kan stilleggen als ze opnieuw de fout ingaan. De keten reageert dat ze de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de tekortkomingen die de inspectie heeft vastgesteld. De politie heeft nog altijd geen idee wie er achter de aanslag op een Amsterdams woonhuis zit. Het gebeurde in januari aan de Barbara van Meertenstraat in Osdorp. De politie heeft nu beelden gedeeld van de aanslag en daarop is te zien dat een man een jerrycan voor de voordeur zet en die vervolgens aansteekt. Als hij wegrent, draait hij zich om en schiet meerdere keren op de woning. Door de explosie vliegt een geparkeerde auto in brand en ook ontstaat er brand aan de gevel van de woning. En een nieuwe aanwinst voor Telstar. De 24-jarige Sam Falk komt naar Velzen-Zuid. Hij komt van FC Dordrecht, daar was hij aanvoerder. De verdediger heeft getekend tot de zomer van 2029. De eerstvolgende wedstrijd voor Telstar is komende zondag. Dan spelen ze thuis tegen Ajax om 16:45. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
13: Helemaal goed, Lotte, dankjewel. Gaan we naar het weerbericht met Jan Visser.
15: Vanmiddag is het op wat kleine stapelwolkjes na zonnig weer. De temperatuur stijgt naar maximaal 21 tot 22 graden en de wind wordt matig uit het oosten. Vanavond en de komende nacht neemt de wind langs de kust en op het IJsselmeer toe tot vrij krachtig uit het oosten tot noordoosten, wellicht bij Texel enige tijd krachtig. Verder blijft het droog en helder en ook dinsdag is het droog en zonnig weer met een temperatuur van 23 tot 24 graden.

0: Zo Incredible van Ilse de Lange. Ja, we hebben een fond, hè. Nou ja, zeg maar een helpactiefond. En het heet nahelpt.nl. Dat is een hele website. En daar kun je van alles op plaatsen. Dus stel dat je zit te luisteren nu op dit moment. En dat hoop ik natuurlijk. En je zoekt iets of je zoekt iemand. Geldt ook voor de mensen die het een en ander willen aanbieden. Kijk dan eens op de website www.nahelp.nl. Maar dan kun je advertenties op plaatsen. En die advertenties zijn hartstikke gratis. Nou, waar vind je tegenwoordig nog iets dat gratis is? Ik zou het niet weten. Dan hebben we ook nog dat we Sjoerd, onze verslaggever, af en toe op pad sturen voor zo'n helpactie.
1: Ja,
0: Sjoerd.
1: Oh, je bent er al. Goedemiddag. Nou, ja. Ik sta op een locatie.
0: Wat
1: prachtig, werkelijk waar. Want ik kijk naar beneden en dan kijk ik zo, nou ja, naar het water in Huizen.
0: Ja, oké.
1: Ik ben bij de jachthaven. Ja. En ik sta op het balkon van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Hallo Mark, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hey, want jullie zoeken mensen, hè?
2: Ja, we zoeken zeker mensen. Wij zijn best een druk reddingsstation. Ja. We moeten 24/7, 365 dagen per uit kunnen varen.
1: Ja.
2: Met 4 man op de boot. Ja, dat is een uitdaging.
1: Want ik begreep dat ik naar jou toe moest.
2: Ja.
1: Toen dacht ik, ja, de reddingsmaatschappij moet naar Zandvoort. Moet ik naar Bloemendaal? En toen zei, nee, June zei van, je moet naar Huizen. Toen dacht ik,
0: precies.
1: Oh, wacht even.
2: Ja, Huizen, daar zitten wij ook. KMR is ook actief op het ruime binnenwater.
1: Ja.
2: Dus wij zitten hier aan het Gooimeer. Heel druk stukje water in Nederland. En daar is een reddingsstation ook gewoon heel hard nodig.
1: Ja, dit is geen Baywatch. Dit is niet het strand op rennen. Dat is niet wat jij doet. Dus
2: nee, wij doen
1: niet. Dan moet je wel even rekening mee houden als je hier wil werken, natuurlijk.
2: Zeker. Hè,
1: dat wij, je niet David Hasselhoff gaat nadoen of zo. dat kan hier dus niet.
2: Nee. Ja, het mag wel hoor, maar dan zou je het in de haven moeten doen. Ja. Wij varen met een boot. Er is hier wel een strand in Huizen. Maar wij doen alles met de boot.
1: Want in welke kant gaan jullie dan op? Laten we even, we hebben nu hier het Gooi even voor ons geplakt in ons hoofd. En dan zien we daar inderdaad Huizen liggen. Gaan jullie dan richting Amsterdam?
2: Wij gaan meestal richting Amsterdam. Dus het westelijke gedeelte van het Gooimeer.
1: Oh, ja.
2: Het IJmeer op, eigenlijk helemaal tot de Oranjesluis bij Amsterdam. Amsterdam-Eiburg, Durgedam.
1: Dat is een stukje.
2: Zeker, het is voor ons toch een half uur volle kracht varen die kant op.
1: Zoals je in de problemen bent.
2: Moet je even wachten.
1: Een stuk hout pakken.
2: Nou, het is gelukkig ook een druk stukje water. Er is veel vaarverkeer daar. Dus wij voorzien daar niet echt problemen.
1: Nee, wat moet je kunnen?
2: Je hoeft niet zo heel veel te kunnen.
1: Oh.
2: Maar wat je vooral moet zijn is echt een teamplayer. Want de opleiding die krijg je van ons.
1: Oh, echt waar?
2: Ja, echt waar.
1: Dat zit er gewoon bij?
2: Dat zit er gewoon bij.
1: Ja. En je bent natuurlijk vrijwilliger, hè, dan?
2: Ja, je bent wel 100% vrijwilliger. Maar je krijgt er heel veel voor terug. Hè. Mm. Dus we geven mensen een vaaropleiding. Je gaat je vaarbewijs halen, 1 en 2.
1: Zo.
2: Je krijgt de EBO-opleiding. Niet alleen de basis-EBO, maar ook nog specifiek voor op het water, voor op de reddingboot.
1: Ja.
2: Als je wil, kan je nog een radarcursus volgen. Je kan onzien coördinator worden. Dus er is ook.
1: Ik dacht een drukke baan heb, maar anders had ik gelijk, Mark. Want ik zie daar ook een voetbaltafel staan. Ja. En er is een bar, June. Er is ook gewoon nog echt een bar. Ja, dit is toch bijna.
0: Dat wil ik wel.
2: Ja, maar we vragen wel veel van de mensen. Want het kost je wel veel tijd, deze hobby. En heel belangrijk. Je moet wel binnen 10 minuten van ons boothuis wonen. Want als je bij Durgedam in het water ligt, wil je niet dat wij ook nog eerst een half uur bezig zijn om überhaupt uit te varen.
1: Het is nu gelukkig rustig. Nou ja, gelukkig. Ik weet niet of jij dat gelukkig vindt. Ik vind het voor.
2: Dat is altijd goed.
1: Wel een goed teken. Ja. Maar jij verwacht nog wel, denk ik, een flinke nazomer.
2: Ja, zeker. De nazomer is voor ons altijd klassiek toch ook wel een beetje de mensen. Je ziet nu ook hier in de haven nog een aantal jachten liggen. Dat zijn nog de laatste vakantiegangers. Dat gaat allemaal weer het water op. Terug naar een thuishavens, dat gebeurt eigenlijk altijd de komende 2-3 weken nog wel. Daar zie je echt nog wel wat drukte op het water. En ja, daar ontstaan ook altijd wel weer wat incidenten uit.
1: Ja. Zullen we even tafelvoetballen spelen?
2: Lijkt me leuk.
1: Dat is ook, daar kijk je er ook bij.
2: Ja.
1: Nou, June, ze zoeken dus mensen bij de KRM in Huizen.
0: Hartstikke goed. Nou, het is Sjoerd dat jij niet woont binnen een straal van 10 minuten. Dan zou ik zeggen, ga er alsjeblieft naartoe. Want het is natuurlijk wel heel cool. Ja, Maarten, jij redt het ook niet, hè? 10 minuten in huis.
3: Ik ben erg druk.
0: 088-850-51-52. Als je meer informatie wil over die reddingsbrigade in Huizen, de KNRM. En dit is Céline Dion. 12 minuten voor 2.

0: Het is niet anders. That's the way it is. Het zit erop voor vandaag.
1: Ja, het is wat het is.
0: Maar wat hebben we morgen?
1: Nou, iets heel leuks. De grannies van Amsterdam komen
0: langs. Oh, echt waar?
1: Ja. Ja, zijn vrouwen op mooie leeftijd. Mooie vrouwen die allerlei avonturen beleven. Ja, is te zien op televisie. En nu dus ook bij ons. Ja,
0: oh, fantastisch. Ja. Oké, dat doen we morgen, de Grannies van Amsterdam. Wat we nu zo meteen doen, hier achter mij, is Francis van Boekhuizen.
1: Ja. Jawel,
0: want hij vervangt Nick Velderman. Lotte blijft zitten voor het nieuws. En daarna hebben we Dennis samen met Jelmer. Tot morgen. Dag.

0: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere uitstootvrije zone voor bestel- en vrachtauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
1: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
3: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
6: Ik ben Ronja en ik kom uit Amsterdam.
7: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
8: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
9: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
10: Ik ben Amy en ik kom uit Amsterdam.
11: En ik ben Manuela en ik kom uit Zaandam.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 2 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Bij een brand in Kortehoef is vanmorgen een man van 31 overleden. Laat de politie weten. Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet een boete betalen van ruim €300.000. Volgens de arbeidsinspectie werkten er 25 mensen bij de sportschool die geen geldige werk- of verblijfsvergunning hadden. En bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend meerdere mensen aangehouden. Het gaat onder andere om aanhoudingen vanwege het verstoren van de openbare orde. En er werden ook 15 jongeren doorverwezen naar bureau Halt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7 uur was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dank
13: Dankjewel. En dan krijg je van mij nog even de langste files in Noord-Holland. Dat is de A7, Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever. Daar staat 4 kilometers, 11 minuten vertraging. En als laatste de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam, 9 minuten vertraging. Sterkt als je vaststaat.
9: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw

0: juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
1: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
0: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.

0: Lars Bijna en On My Soul.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: Ja, ik wens je een hele bijzondere goedemiddag, Noord-Holland. Het is de maandagmiddag van NH. Grote dank aan June voor 2 uur gezelligheid. En die gezelligheid gaat gewoon lekker verder, hoor. Anders stemgeluid. Nick Velderman heeft 2 weken vrij. Dus mag ik weer 2 weken op zijn winkel passen. Het is een beetje identiteitscrisis. Eerst ben ik dan June, dan ben ik een keer Pieter. En nu ben ik Nick. En ik vind het geweldig. Recept blijft precies hetzelfde. Hè. Maak je geen zorgen. Gewoon alleen maar lekker veel muziek. Waar ik zeker ook jouw hulp straks kan bij gebruiken. Want het rondje van het huis gaat langskomen. Waar je mag kiezen tussen 2 fijne liedjes. Maar dat niet alleen. Ik kan je hulp al nu gebruiken. Meedenken over een fijn nummer dat ik straks voor je ga draaien. Want het is je natuurlijk niet ontgaan. Afgelopen weekend allerlaatste Grand Prix van Zandvoort. Duizenden racefans reisden af naar de duinen voor een laatste keer Formule 1 spektakel op Nederlandse bodem. Je kon het allemaal volgen via onze NH-kanalen. Nou, even in de sfeer blijven. Dus ik dacht, laten we samen op zoek gaan naar een lekker nummer. Over die Grand Prix. Dus denk aan racen, denk aan rijden, denk aan auto's, denk aan driven, denk aan cars, denk aan speed. Denk aan fast. Ik bedoel, jij weet het beter dan ik. Kom maar door via de app 088-850-51-52. Een liedje speciaal voor het afgelopen weekend, de Grand Prix van Zandvoort. 088-850-51-52. Neem ik je nu mee naar het Caribisch eiland Montserrat. Daar bouwde de beroemde producer George Martin, je weet het van Beatles, de Air Studios. En ook de Police nam daar ver weg van alles en iedereen hun 3e studioalbum op. Een liedje geïnspireerd door hun favoriete liedjes Da Do Run Run en Do A Diddy. En door de zoon van Sting Joe, want die kwam met deze titel. Je hoort de Police nu bijna. En de Do Do Do, de Da

0: Line dance is op dit moment weer helemaal hip. Zoet. En beleeft hier een enorme revival. De dansstijl werd vaak geassocieerd met stoffige dorpshuizenavonden voor ouderen. Nou, nu missaal alleen maar jong publiek. Dus ik waagde een paar pasjes hier achter de mengtafel. Samen met Beyoncé en haar Texas Hold'em.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: De dag van vandaag.
0: Ja. Dank voor alle berichten, want ik was samen met jou op zoek naar een liedje naar aanleiding. Nou, dat afgelopen weekend natuurlijk voor het laatste Dutch Grand Prix van Zandvoort te beleven was. Mega spektakel, beste coureurs ter wereld vochten om elke milliseconde op een van de meest uitdagende circuits van het seizoen. Maar helaas, voor het laatst, Max Verstappen bleef ook achter. Nou, het is allemaal verschrikkelijk, maar ik zocht dus. En het was natuurlijk heel fijn, laten we wel wezen. Het was feest, veel mensen, veel spektakel en gezelligheid. Dat is het allerbelangrijkste. Het is zonde dat het stopt. Dus een soort trip down memory lane, even terug naar het weekend. Ik zocht een liedje wat te maken heeft met race of auto's of snelheid of speed of cars of drive. En dankjewel voor alle berichten die binnenkwamen via 088 850 51 52. Want Jaap kwam met Driver's Seat van Sniffende Tears. Lianne dacht aan Driven to Tears van de Police. Goed gevonden. Rick zegt, Francis Sommieu, heb je daar al eens aan gedacht? Nee, wat dan? Nou ja, het album The Mustard Seed heeft het nummer Drive. Nou, dankjewel hiervoor. Even kijken, Gerrit die kwam met Formula van DJ Visage. René zei, she drives me crazy van de Fine Young Cannibals. De drie jackets, of jackets, de drie jackets moet dat zijn natuurlijk. We hebben een ongeluk gehad met het autootje. Al dus Jan en Joke. Hans zegt Yellow and the Race. Maar deze kwam overweldigend binnen. Natuurlijk, je kan niet om ze heen. The Fab Four. And baby, you can drive my car.

0: Net als bij de Police met de do-do-do, de da-da-da die ik eerder draaide. Er zit ook een titel zonder betekenis. Maar het swingt als een malle en dat is precies de bedoeling. Je hoorde Phil Collins bij NH en... Studio. Vanuit de Studio. Het is bijna 14:30, de hoofdstrijd voor het nieuws met Lotte Dekker. En heb ik zo de B-kant van Last Christmas voor je. Welke dat is? Je hoort het zo.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner?
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
1: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
9: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
10: Ik mag graag tuinieren.
11: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
12: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
13: Ik niet.
9: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
15: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
16: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed, Hofman is beter.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie!
19: ANWB en gaan.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Het Leo uit de Muiden.
11: Ik ben Marten Wiersma en ik kom uit Broek op Langendijk.
14: Ik ben Jan en kom uit Zaandam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is ruim 14:30 in Bergen aan Zee, 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
12: Goedemiddag. De politie is op zoek naar getuigen van een brand in Kortehoef vanmorgen. Bij die brand kwam een man van 31 om het leven. De brand brak rond 4:45 in de ochtend uit aan de Zuwe. De vlammen sloegen uit het pand. Wat de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het onderzoek daarnaar is in volle gang. En daarom hoopt de politie om via getuigen aan meer informatie te komen. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend 11 mensen aangehouden, laat de burgemeester weten. Vrijdag zijn 3 mensen aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde, zoals openbaar dronkenschap. En er werden ook meerdere gebiedsverboden uitgedeeld voor 3 dagen lang. Dat gebiedsverbod werd een aantal keer overtreden en daarom werd een aantal mensen aangehouden. In totaal zijn ook 15 jongeren verspreid over het weekend doorverwezen naar bureau Halt. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet een boete betalen van ruim 300.000 euro. Volgens de arbeidsinspectie hadden 25 buitenlandse medewerkers niet de juiste papieren om in Nederland te mogen werken. En ook is niet duidelijk hoeveel uren werknemers hebben gewerkt en of zij wel het minimumloon hebben gekregen. De sportschool heeft nu ook 2 waarschuwingen gekregen en dat betekent dat de inspectie de werkzaamheden kan stilleggen als ze opnieuw de fout ingaan. De sportschool reageert dat ze de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de tekortkomingen die de inspectie heeft vastgesteld. En een waarschuwing van de KNRM. Vanavond doen zij voor de kust van Texel een reddingsdemonstratie, schrijft het Noord-Hollands Dagblad. Het kan er allemaal behoorlijk realistisch uitzien en daarom dus die waarschuwing. Er wordt een noodsituatie met raftingdeelnemers in zee nagebootst. De oefening start om 8:15 en duurt tot 9:00. Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
0: Lotte, dankjewel. En dan ga ik naar Jan Visser om te vragen hoe het weer vanmiddag wordt.
20: Vanmiddag is het op wat kleine stapelwolkjes na zonnig weer. De temperatuur stijgt naar maximaal 21 tot 22 graden en de wind wordt matig uit het oosten. Vanavond en de komende nacht neemt de wind langs de kust en op het IJsselmeer toe tot vrij krachtig uit het oosten tot noordoosten, wellicht bij Texel enige tijd krachtig. Verder blijft het droog en helder en ook dinsdag is het droog en zonnig weer met een temperatuur van 23 tot 24 graden.
0: Jan, dankjewel. En dan kijk ik even naar de Noord-Hollandse wegen. Er staat 1 file die langer duurt dan 10 minuten. Dat is namelijk de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. 4 kilometer, maar dus wel 18 minuten vertraging. Geen zorgen, ik heb lekkere muziek voor je hierbij. Goedemiddag, want ik had je beloofd de B-kant van Last Christmas. En dat is Everything She Wants. Dat hoor je nu. Wham!

0: echte anekdote van zijn vriend Rick Rock, die ook de tweede stem verzorgt op dit nummer. Absurde advies aan iemand die op hete daad betrapt wordt met vreemd gaan en toch dan alles ontkennen. Je hoorde Shaggy bijna. Wasn't me, maar ik ben het wel.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Ja, ook al is Nick weg, toch hier het vertrouwde recept hoor, bij Goedemiddag. Zonder Nick, maar ik ga ervoor zorgen. Het moment dat jij mag meestemmen voor het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Een keuze A en een keuze B. Dat is heel simpel. En de vraag aan jou is heel simpel. Wat wil je horen? Ik zou het gezellig vinden als je meestemt. Dat doe je via 088-850-51-52. Ik heb voor keuze A een knaller uit het begin van de jaren 90 van de King of Pop, Michael Jackson en... Inderdaad.

92 om precies te zijn. Remember the Time, Michael Jackson, dat is keuze A. Dan kan je natuurlijk voor kiezen 088 58 51 52. Of zeg je toch, ik kies voor het rondje van het huis uit het nummer uit het einde van de jaren 90 uit handen van Christina Aguilera en Genie in a Bottle. En dat is keuze B.

You Gotta Rub Me The Right Way. Het enige wat jij hoeft te doen is je telefoon te pakken en in te toetsen 088-850-51-52. Waar heb je meer zin in? Keuze A, Remember the Time, Michael Jackson. Of toch keuze B, Gene in a Bottle, Christina Aguilera. Laat maar weten. Twee platen de tijd om te reageren. Krijg je nu van mij, terwijl je aan het nadenken bent, Level 42.

0: Een lied voor haar met een dubbele betekenis. Want aan de ene kant het lastige gevoel van loslaten. Hè, weten dat iets voorbij is, maar toch steeds weer naartoe worden getrokken. En aan de andere kant, na haar grote hit Lotje, wat ze maakte met haar studentenvereniging, begint ze met een frisse start aan haar solocarrière. Het was Jobke bijna. En terug bij af. Lekker liedje.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, en dankjewel hoor voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Nou, ik ben even rond het huis gelopen. Ik heb twee liedjes geplukt uit de tuin van NH. En daar mocht je uit kiezen. Het begon bij het begin van de jaren 90, want dat was namelijk keuze A, hè? Michael Jackson en Remember the Time. En toen liep ik door. Toen kwam ik uit bij het einde van de jaren 90 met keuze B en Christina Aguilera en Genie in a Bottle. Nou, dat was nog heel veel over te doen over dubbels. Vonden de platenmaatschappij, een meisje was 17. Ja, daarvan dachten ze, waarom kan zo'n meisje dat wel zingen? I'm gonna rub you the right way. Nou ja, goed, ik laat het even aan jouw verbeelding over. Het gaat natuurlijk over de geest uit de fles laten. Maar goed, er werd gestemd. En er werd gekozen.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, het is 77% geworden voor keuze A. 1992, een van de duurste videoclips uit de jaren 90, opgenomen in een oud-Egyptisch decor met Eddie Murphy als farao. Model Iman, basketballer Magic Johnson en de hoofdrol natuurlijk voor The King of Pop. Terug in de tijd met Michael Jackson.

0: Deep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via deepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
1: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals genoeg laadpunten voor elektrische auto's in heel Amsterdam. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
4: Ik ben Geke uit Oudorp.
5: Hi, ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
6: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
7: Ik ben Marcia uit Haarlem.
8: Ik ben Björn uit Herengewaard.
9: Ik ben Marta uit Het Geest.
10: Ik ben Henk uit Oudesluis.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Minuut over drie, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De politie is op zoek naar getuigen van een woningbrand in Kortehoef vanmorgen vroeg. Bij die brand kwam een 31-jarige man om het leven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort zijn afgelopen weekend 11 mensen aangehouden. Onder andere vanwege openbaar dronkenschap en het betreden van het circuit zonder toegangsbewijs. En de politie heeft afgelopen weekend ingegrepen bij een illegaal pokertoernooi in Hoofddorp. Iedereen is één voor één naar buiten begeleid en gefouilleerd. Het onderzoek loopt nog. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, krijgen we mij nog de vertraging op de Noord-Hollandse wegen. Dat is de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. 11 minuten vertraging. Sterk als je vaststaat.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
16: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek
6: dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
16: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
17: Wat een goed plan.

0: have you.
1: Ja, hij schreef het eigenlijk voor Dua Lipa, maar besloot het lekker voor zichzelf te houden. Pas beter bij hem dan bij haar, dacht hij zo. Je hoorde Shawn Mendes bijna en If I Can't Have You.
2: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
1: Ja, goedemiddag Noord-Holland. Het is de maandagmiddag van NH. Komende twee weken met mij, Francis Broekhuis. En ik geniet van een welverdiende vakantie. Maar het recept is dus zoals je van hem gewend bent. Lekkere muziek, terwijl je rustig aan het werk bent. En niet alleen dus muziek, maar ook de verjaardagskalender. Nou, ik pak even mijn toeter erbij. Dat is heel belangrijk zo. Dat is deze. Want er zijn een aantal Noord-Hollanders jarig. Ik hou hem even uit mond. Monique is bijvoorbeeld jarig. 61 taartjes op de kaars. Inderdaad. Tessa uit Amsterdam viert dat ze een nieuw levensjaar ingaat. En ook voor jou. Huppakee. En Govert Meijkt. Ja, ongelooflijk. Beter bekend als Stefano Keizers. Die is jarig. Gefeliciteerd. Zo. Nou, hartstikke fijn. Dat wordt een hele mooie dag vandaag. Met alleen maar de lekkerste muziek. Dus zet jezelf nou ook bij ons op de kalender 088-850-51-52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. En de radio staat aan, hoor. Ik had al de doe-doe-doe, de da-da-da. Ik had Susu-studio in het eerste uur allemaal. En dan krijg je nu van mij Radio Gaga. Een soort kindertaal, omdat de mannen van Queen dachten... ja, er wordt alleen maar gekletst op die radio, dus ik hou gauw mijn mond. Genieten van de muziek, hier bij

0: speelt heel slim met de titel, hè, want die is gebaseerd op de titel van Madonna's Material Girl. Maar Shanna Spyro draait de betekenis om. Niet de materie is belangrijk, maar juist het menselijke contact. Warm, oprecht. En zo klinkt haar muziek ook. Je hoorde haar bij NH en Material Lover.
1: 19 toe. 19 toe. 19 toe.
2: Het proces tegen Johan V.
1: 19 toen. 19 toen.
0: En ik ga je met de teletijdmachine even terugnemen naar 1995... waar we in deze periode hier, nu, op dit moment, in 2026... echt extreme droogte hebben gehad. Met nu gelukkig weer wat verkoeling en vooral neerslag. Goed voor de boeren en het land was het in 1995 wel anders, hoor. Want toen was er zoveel water dat er zelfs gesproken werd van een watersnood. Eind januari dreigden de Nederlandse rivieren over te stromen.
3: In de Maastrichtse wijk Heugem is gebeurd waar heel Limburg bang voor is. Het water is onder de verzadigde dijk doorgedrongen. Maar brandweerkorps uit Noord-Holland zijn er tot nu toe in geslaagd het toestromende water weer weg te pompen, terug de Maas in. Intussen zijn in de hele provincie de evacuaties weer op gang gekomen. In Oud-Itteren hebben opnieuw tientallen mensen hun woningen verlaten.
0: Ja, ongeveer 250.000 mensen moesten verplicht evacueren. Nou, dat was een van de grootste evacuaties uit de Nederlandse geschiedenis. Nou ja, mocht je net de radio hebben aangezet, geen zorgen hoor. Ik nam je even mee terug naar 1995. En luister je toen op deze datum, in dat jaar 1995, naar de radio, was dit een grote hit. Een nummer over de AIDS-crisis en de drugsepidemie in Zwarte-Amerikaanse gemeenschappen in de vroege jaren 90. Heel weinig popgroepen hadden het lef om daarover te zingen. Nou, de dames TLC die deden dat wel hoor. Je hoort ze nu bij NH.

0: 1995 van TLC. T-Balls, Left Eye en Chili. Maar TLC staat natuurlijk ook voor Tender Loving Care. Nou, Tender Loving Care krijg je van mij nog zeker tot 4 uur. Het is bijna 3:30, zo dadelijk het nieuws met Lotte Dekker. En heb ik zo dadelijk voor jou het duo dat niet alleen muzikaal, maar ook in de liefde verbonden waren. Wie dat zijn, je hoort ze zo.
1: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ik ben Lisa en ik kom uit Horen.
9: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
10: Ik ben Ronald Snijders, ik ben komiek en ik kom uit Amsterdam.
11: Thuis in heel
0: Het is 3:30 in Heemstede, is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Lotte, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend 11 mensen aangehouden. Laat de burgemeester weten. Vrijdag zijn 3 mensen aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde, zoals openbaar dronkenschap. Er werden ook meerdere gebiedsverboden uitgedeeld voor 3 dagen lang. Dat gebiedsverbod werd meerdere keren overtreden en daarom werd een aantal mensen aangehouden. In totaal zijn ook 15 jongeren verspreid over het weekend doorverwezen naar bureau Halt. De politie is op zoek naar getuigen van een brand in Korte Hoef vanmorgen. Bij die brand kwam een man van 31 om het leven. De brand brak rond 4:45 ochtends uit aan de Zuwe. De vlammen sloegen uit het pand. Wat de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Het onderzoek daarnaar is in volle gang. En daarom hoopt de politie om via getuigen aan meer informatie te komen. De Weesperstraat in Amsterdam gaat op de schop. De straat wordt versmald van 2 rijstroken naar 1. Volgende week starten de werkzaamheden daarvoor. Er geldt nog een proefperiode van zo'n 2 maanden voor de nieuwe situatie. Onder andere bewoners, ondernemers en automobilisten worden gevraagd naar hun ervaringen. En als daaruit blijkt dat de aanpassingen inderdaad nodig zijn, neemt de gemeente ze mee in het definitieve nieuwe ontwerp voor de Weesperstraat. En nog altijd verkleinen fabrikanten hun verpakkingen zonder dat de prijzen net zo hard meedalen, meldt de Consumentenbond. Die zag in het afgelopen jaar tientallen gevallen van deze zogenoemde krimpflatie. Volgens de bond geven veel fabrikanten kleinere producten een nieuwe verpakking. Daardoor zie je wel dat er iets is veranderd, maar er staat niet altijd duidelijk op dat er minder in zit. Fabrikanten geven aan dat de inhoud vermindert vanwege gestegen kosten voor verpakkingen, grondstoffen, energie en transport. De Consumentenbond stelde wel vast dat krimpflatie minder voorkomt dan een paar jaar terug.
0: Nou ja, sorry hoor Lotte, ik breek even in.
12: Ja, dat mag.
0: Krimpflatie, ik vind het afschuwelijk. Zo, dat wilde ik even tegen je zeggen.
12: Trap jij er vaak in? Of nou, trap je er vaak in?
0: Nou ja, ik trap er niet in. Ik ben nog van een generatie dat bijvoorbeeld een Magnum-ijsje, dat echt een pak boter op een stokje was.
12: Oh,
0: echt
12: ja.
0: Een joekel van een ding met chocola. Echt veel calorieën. En dat je die Magnum steeds kleiner ziet worden.
12: Ja.
0: En dat ik denk, ja, ik snap het wel, want ze kunnen niet meer nog meer verkleinen. Want dan heb je inderdaad een
12: Een mini Magnum, denk ik.
11: Dat wil ik maar zeggen.
12: En die heb je ook. Dus als die dan ook verkleinen...
11: Ja, dan heb je een bonbonnetje. Nee, dat kan natuurlijk niet.
12: Nee, ja, je ontkomt er bijna niet aan.
11: Nee, dat is ook... En het is gewoon heel raar, want je betaalt er wel gewoon normaal voor.
12: Ja.
11: Maar je krijgt wel minder.
12: Ja.
11: Dus en dan kun je ondertussen wel de 2 plus 3 gratis. Maar ja, eigenlijk betaal je dan gewoon voor 2 producten, toch?
12: Ja.
11: Dat is ook wel zo. Maar goed, maar qua hoeveelheid zijn het dan 2 producten. Ook al heb je er dan 5.
12: Precies.
11: Een krimpflatie, ja. Ik vind het verschrikkelijk. Ik wil dat even met je delen, Lotte.
12: Ik heb wel zin in een ijsje nu.
11: Oh ja, ik ook.
12: Meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
11: Lotte, dankjewel. En voor het weer ga ik even vragen aan Jan Visser hoe het weer vanmiddag is. Jan, hoe is het weer vanmiddag?
13: Vanmiddag is het op wat kleine stapelwolkjes na zonnig weer. De temperatuur stijgt naar maximaal 21 tot 22 graden. En de wind wordt matig uit het oosten. Vanavond en de komende nacht neemt de wind langs de kust en op het IJsselmeer toe tot vrij krachtig uit het oosten tot noordoosten. Wellicht bij Texel enige tijd krachtig. Verder blijft het droog en helder. En ook dinsdag is het droog en zonnig weer met een temperatuur van 23 tot 24 graden.
11: Jan, dankjewel. Kijk ik even naar de verkeersinformatie van de ANWB. Hoe is de situatie op de Noord-Hollandse weg? Nou zo, A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot 3 kilometer, 6 minuten vertraging. En de N247, de N247, dat is Amsterdam richting Hoorn. Tussen Broek en Waterland Noord en Volendam 4 kilometer, maar wel 12 minuten vertraging. Nou ja, als je in die file zit, sterkte. En heb ik zo voor jou, sterker nog, eigenlijk nu, Cock Robin. Oeh, The Promise You Made, die ga ik nu voor je waarmaken.

0: Leuk, Deborah. Thuis lekker aan het poetsen. Radio aan. En jij wilde de Spice Girls. Krijg je veel energie van. Nou, met heel veel plezier hoor. Nog even doorgaan. En niet zoals de titel van de plaat. Stop. En je hoorde ze bij NH. Ondertussen had ik ook even een heel leuk gesprek met Antoinette. Ik wil toch even de groetjes doen. Zo'n lieve dame die mij belde. En zei, ja, ik ga nog iets met vrijwilligerswerk doen. En er komen best wel veel berichten binnen. Het was helemaal niet de bedoeling. Over die krimpflatie. Ja, mensen zijn het er ook niet mee eens. Ik vind het... Dat is ook echt geweldig. We gaan revolutie, we gaan naar Den Haag. Omdat de Twix gewoon groter moet worden. Ben ik het helemaal mee eens.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, en dan is het nu tijd voor het rondje van het huis. Daar zit geen krimpflatie op hoor. Integendeel, je krijgt ruim 2 liedjes van mij. Het vertrouwde recept is simpel, hè. Ruim 2 liedjes, een keuze A en een keuze B. En aan jou de vraag, welke wil je liever horen? Nou, ik zou het wel gezellig vinden als je nog even meestemt via 088-850-51-52. Ik heb 2 nummers voor je gekozen uit 1997 waar je uit mag kiezen. Wat dacht

een liedje eigenlijk op mijn lijf geschreven, omdat ik altijd in het zwart loop. Dus Men in Black, Will Smith uit de gelijknamige film. Of kies je toch liever uit 1997, keuze B, Lutricia McNeil en Ain't That Just The Way.

Nou ja, de keuze is helemaal aan jou. 088 850 51 52. Keuze A voor Will Smith en The Man in Black. Of plaat B, Lutricia McNeil en Ain't That Just The Way. Allebei uit 1997. Duivels dilemma is het, maar jij mag kiezen. 088 850 51 52. Nu de man die zijn carrière op zijn 15e als toetsenist en zanger bij de Spencer Davis Group begon. En zo overtuigend soul zong dat mensen dachten dat hij man van kleur was. De Steve Winwood bijna. And while you see a chance, take it.

0: Een meidenband die zich met recht internationaal mag noemen, want de leden komen uit de Filipijnen, Zuid-Korea, Zwitserland en de Verenigde Staten. En je hoorde Cat's Eye bij NH en hun Animal.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, en dankjewel hoor voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Ik had net op het laatst nog even Gerrit aan de lijn, dus echte berichten kwamen binnen. Ik vind het fantastisch via 088 850 51 52. Want ik had twee nummers uit 1997 waar je uit mocht kiezen. Keuze A, Will Smith en Man in Black. Of toch was het liever keuze B uit 1997. Latricia McNeil en Ain't That Just The Way. Ja, Gerrit zei dat heel mooi. Hè? Dat is een soort dubbele hat-trick aan muziek. Want daar zit muziek in uit 1993, denk ik. Nee, ja, nou goed, maakt niet uit. Er zitten in ieder geval een aantal sampletjes in. En daar is het nummer omheen gebouwd. Sowieso te gek. Maar toch, en daar komt hij.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 71% kiest voor Will Smith en Man in Black. En zo is het. Woe! Zo dadelijk Dennis Hoebe. En Jelmer. En ik wens je, zo is het, sowieso een hele

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
8: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
10: Ik ben Yvonne en kom uit de Velzenbroek.
11: Mijn naam is Erwin Klee uit Uitgeest. En ik ben hier nooit weg geweest, want ik hou hem altijd hier met heel veel plezier.
12: Ik ben Marijke en ik ben thuis in Naarden.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 4 uur, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Lotte Dekker, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort zijn afgelopen weekend 11 mensen aangehouden. Onder andere vanwege openbaar dronkenschap en het betreden van het circuit zonder toegangsbewijs. De politie is op zoek naar getuigen van een woningbrand in Kortehoef vanmorgen vroeg. Bij die brand kwam een 31-jarige man om het leven. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de Weesperstraat in Amsterdam wordt versmald van 2 rijstroken naar 1. 2 maanden lang geldt er een proefperiode. Dan wordt de nieuwe situatie geëvalueerd om te kijken of het definitief meegaat in nieuwe plannen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De ANWB verkeersinformatie dan. Er zijn op dit moment 2 vertragingen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Daar doe je er 14 minuten langer over. En de A9 Amstelveen Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Daar is de wegdek in slechte toestand en ook daar is er 14 minuten vertraging.
17: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
18: Ik mag graag tuinieren.
19: Elke dinsdag ga ik naar de markt. Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
20: Echt niet.
17: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
21: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
22: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
22: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
23: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
24: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysse.
23: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
25: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
24: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Vandaag de dag.
27: Met Dennis Hoebee.

Mr. Slow Hands, Eric Clapton. 81 inmiddels, maar treedt nog steeds regelmatig op. Hij was in april nog in de Ziggo Dome in Amsterdam. Een van zijn grootste hits is deze Forever Man. Hoorde je hier bij...

0: Dag 24 augustus, Jelmer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het weekend is weer voorbij gevlogen.
1: Ja.
0: En we zijn er weer.
1: We zijn er weer.
0: Heb je een leuk weekend gehad?
1: Nou, semi.
0: Semi? Wat was het leuke gedeelte?
1: Wat was het leuke gedeelte? Nou, weet je, af en toe gaan de mensen dood. Dus dan moet je naar een crematie.
0: Dat was niet het leuke gedeelte, denk ik.
1: Dat was niet het leuke gedeelte.
0: Nee, precies.
1: En het leuke gedeelte was...
0: Ja.
1: Ik heb een avondje heerlijk geslapen.
0: Oh, wat
1: dat
0: heerlijk.
1: Vond ik leuk.
0: Dat is een beloning voor jou.
1: Ja, dat is een beloning. En ik heb wel... het was gewoon niet een heel succesvol weekend. Maar dat geeft niet. Ik ben hier en dat is mijn succes.
0: Nou, dat is ook fijn.
1: Hoe was jouw weekend?
0: Druk. Hard gewerkt. Ja, ik ga gewoon door. Hè. Ja, maar wel prima weekend hoor. Echt wel gewoon even lekker chill. En ook hard gewerkt. Een mooie combi. Eigenlijk het best of both worlds, zeggen ze dan.
1: Wat heerlijk voor jou.
0: Ja.
1: Ik ben blij dat je er weer bent, joh.
0: Ik ben ook blij dat jij er bent. Ik ben ook blij dat Lotte er is vandaag. Lotte, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe was jouw weekend?
2: Leuk.
0: Ja.
2: Lekker met vriendinnen geshopt.
0: Kijk.
2: En met mijn moeder een wandeling gemaakt.
0: Veel geld uitgegeven of niet?
2: Nou, viel op zich wel mee.
0: Oké. Okay.
2: Ik mocht van mezelf eigenlijk meer uitgeven.
0: Maar heb je niet gedaan, wou je zeggen?
2: Nee.
1: Wow. Hoeveel mocht je uitgeven, hoeveel heb je uitgegeven?
2: Nou, ik was naar meubelwinkels. En ik dacht van, nou, als ik echt hele mooie barkrukken zie... dan mag ik die van mezelf wel kopen. Mits ze niet €500 per...
1: Moeilijk, hè, barbekrukken.
2: Maar die heb ik niet gevonden. Nee. Ik heb wel een poefje gevonden.
0: Een poefje?
2: €50 was die. Ja.
0: Nou, dat is geen geld, blijkbaar.
1: Dat het is.
0: Ja.
2: Ja.
1: Maar barkrukken zijn onmogelijk te halen.
2: Zo
1: ik heb
2: moeilijk.
1: Een tip voor jou. Ik heb een tip voor jou. Ga zoeken op kapperstoelen.
2: Oh.
0: Okay.
1: En die gebruik je dan als barkrukken.
2: Die hebben ook zo. Die zijn ook wat hoger natuurlijk. Ja. Nou, dan ga ik dat doen.
0: De tips worden hier uitgewisseld waar je bij staat. Nou, de maandag is begonnen. Het is vandaag 24 augustus. Het is de dag vandaag dat in het jaar 79... de grote uitbarsting van de vulkaan Vesuvius... de Romeinse steden Pompeji en Herculaneum heeft platgelegd.
1: Goed zeg.
0: Ja, ik heb geproefd hoor.
1: Ja, keurig gedaan.
0: Maar wisten jullie dit?
1: Tuurlijk.
0: Oké.
2: Okay. Ik wist niet dat het precies op deze dag was.
0: Ja, precies op deze dag in het jaar 79. Het is ongelooflijk.
1: Wist ik.
0: Ja, we gaan terug in de tijd hoor. Het is ook de dag dat in 1815 de eerste Nederlandse grondwet tot stand komt. Het is een belangrijke dag. Dat hebben we niet afgesproken. Maar het is wel een belangrijke dag. En de dag dat in 2005, vandaag dus op 24 augustus... de eerste vrouwelijke generaal werd benoemd.
1: Vind
0: dat werd ook wel een keer tijd, zeg. 2005.

0: vijf. Hallo. Maar goed, het is gelukt. En daar hebben we tot op de dag van vandaag profijt van. Nou, wij gaan het even helemaal anders doen. Ja, dus de scholen zijn weer begonnen. De bouwvak is voorbij. Ik werd vanmorgen lekker wakker gemaakt door een paar mensen die heerlijk bij mij in de buurt aan het klussen waren om een uurtje of half acht. Met echt heel veel power en bombarie. En ja, dan merk je gewoon wel van oké, het nieuwe seizoen is begonnen. De vakantieperiode is wel echt voorbij. En het is nog een dag of, wat is het, 120 tot, minder denk ik, 105, 106 tot aan kerst. Zoiets.
1: Aan kerst? Oh.
0: Zoiets, ja, nou ja, goed, het duurt niet heel lang meer. En toen dacht ik ineens, hoe zou het eigenlijk zijn met die goede voornemens die we allemaal hadden? Hoe zou het daarmee zijn?
2: Iedereen aan de schandpaal nagelen.
0: Nou, ik moet zeggen, ik zal er zo meteen wat dieper op ingaan, maar ik moet zeggen, ik heb toch best wel een paar goede voornemens die ik had dit jaar, heb ik ook,
2: uitgevoerd.
0: Uitgevoerd, ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat bij jou is en of je inderdaad denkt van er is allemaal niks van gekomen en ik ben blij dat het bijna weer 1 januari is. Nou ja, even overdrijven. Maar dat ik weer nieuwe kansen heb. Of nee, het is bij mij ook goed gegaan. Nou, laat het maar even weten. 088-850-51-52. Hoe zit het met de voornemens die jij begin dit jaar had? Is daar iets van terechtgekomen?

0: Ja, Cameron Whitcomb, grote hit momenteel. The Kingdom of Fear hoorde je bij NH. Leuk liedje vind ik dit.
1: Ik vind het ook enig.
0: Is heerlijk, hè?
1: Ja, oh, mijn koptelefoon valt vanaf.
0: Hoe kan dit nou weer?
1: Ja, sorry.
0: Dit is toch echt een van de dingen die bij je werk hoort, zou ik denken. Maar het lukt niet om die koptelefoon op te houden.
1: Nee.
0: Nou, hou je koptelefoon, zou ik bijna willen zeggen.
2: Vandaag de dag.
3: Vandaag de dag.
0: Ja, het is 4:15 geweest. De maandag is begonnen als het gaat om de middagshow. En ja, ik weet niet of jij een beetje een wandelaar bent, Jelmer.
1: Ik vind dat heerlijk.
0: Nou, ik ook. En misschien is het je de laatste week, twee weken wel opgevallen... als je door het bos loopt, dat het bijna wel herfst lijkt.
1: Ja, het is echt ongelooflijk. Er liggen gewoon bergen aan bladeren al.
0: Ja, en de vraag is een beetje, hoe komt dat nou eigenlijk? En daar gaan we over praten met Jordi Oudshoorn. Die is coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten. Je weet er alles van. Jordi, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, we kunnen een plek uitkiezen, hè, in de provincie. Laten we zeggen bijvoorbeeld landgoed Nijenburg in Heilo. Daar is het al echt wel heel erg herfst. En die bladeren die vallen massaal van de boom af. En dat midden augustus, hoe zit dat precies? Hoe kan dat?
4: Ja, jullie noemen het herfst. Het is eigenlijk geen herfst. Het is een soort valse herfst. Want het proces wat daar onder ligt is eigenlijk eerder eentje van stress... als dat de natuurlijke loop van de natuur is.
0: Ja. Ja, dus hoe komt die stress precies?
4: Die bomen die hebben last van de droogte die we de afgelopen maanden hebben beleefd. En jullie hadden het net al even over wandelen. Voor de wandelaar natuurlijk heerlijk. We hebben heerlijk droog zonnig weer gehad. Mooi om te wandelen door het bos. Maar voor die bomen een stuk minder goed. Want ze hebben water nodig om te kunnen groeien, om te kunnen leven, net als wij. Ja. En dat water hebben we uiteindelijk opgeraakt.
0: Ja,
4: en daardoor zien we nu dat veel bladeren van de bomen vallen.
0: We hebben echt gewoon tekort. Jordi, heb jij je telefoon aan je oor toevallig of niet?
4: Ja, ik heb die aan mijn oor.
0: Oké, ja, we hebben een klein beetje een slechte verbinding. Maar goed, dat mag de pret niet drukken als het gaat om de inhoud waar we het over hebben. Hoe zou de natuur er op dit moment uit moeten zien eigenlijk? Als we zeg maar die droogte niet zouden hebben.
4: Ja, die bladeren horen eigenlijk nog aan de bomen te zitten die allemaal nu op de grond liggen.
0: Ja.
1: En is dit nou erg? Want ik bedoel, er zijn ook bomen in Zuid-Spanje of Zuid-Frankrijk. Die hebben hier dan toch ook ieder jaar mee te maken. Daar valt ook veel minder water. Is het dan heel erg dat het hier ook een keertje niet gebeurt?
4: Nou, je zou zeggen van niet inderdaad. Hè. Je noemt al even Zuid-Spanje, Zuid-Europa. Maar de bomen in Nederland zijn natuurlijk eigenlijk onvoorbereid op dit soort weer, op dit soort klimaat. Die hebben jarenlang... lekkere gematigde zomer gehad, waarbij voldoende water aanwezig was. En daar hebben ze zich op ingesteld en op aangepast. Mm. En als je dan ineens wordt geconfronteerd met een droge zomer... Dan is dat toch even lastig. We hebben het niet alleen over deze zomer, maar ook over de voorgaande zomers. Want dit proces is al langer aan de gang.
0: Ja, is het iets waar we van in paniek moeten raken? Is de klimaatverandering nu echt zodanig ingezet dat er geen weg meer terug is? Moeten we gaan sproeien? Moeten we iets gaan verzinnen? Of is het iets wat zich wel weer aanpast de komende jaren waarschijnlijk?
4: Ja, ik denk niet dat we in paniek moeten raken. Maar het is wel zorgelijk dat we het zover hebben laten komen dat onze bomen eigenlijk zo moeilijk hebben gekregen. En dat op den duur kan betekenen dat bijvoorbeeld het hele bos er heel anders zal gaan uitzien.
1: En je zei net al eventjes, de bomen in Zuid-Europa hebben zich daarop ingesteld. Dan zou je ook kunnen zeggen, dan doen de bomen dat hier op de termijn ook. Die gaan er ook een beetje aan wennen. Werkt dat zo of werkt dat niet zo?
4: Dat is iets te makkelijk gedacht. We hebben het dan wel over wennen. En dan hebben we het over een periode van honderden jaren. En die soorten die in Zuid-Europa staan, dat zijn vaak ook iets andere soorten. Zowel genetisch als gewoon daadwerkelijk andere soorten. Bijvoorbeeld in Nederland, in het Heilauerbos, de beuk, eik en linde. En in Zuid-Europa zijn dat bijvoorbeeld steeneik en dat soort soorten. Dus dat zijn al iets andere soorten. En die hebben zich aangepast op dat klimaat. Ja. En dat hebben ze gedaan over een periode van honderden jaren. Dus voordat we... onze bomen daarop hebben aangepast, zijn we ook honderden jaren verder. Maar dat kan dus betekenen dat de bomen die opgegroeid zijn in het gematigde klimaat, uiteindelijk het loodje leggen.
0: Ja, nou is het zo dat als je vaak op social media kijkt, dan hoor je mensen wel eens zeggen van we hebben eigenlijk de point of no return inmiddels bereikt. Er is jarenlang is er gewaarschuwd, sinds de jaren 70 al, van het gaat de verkeerde kant uit, we moeten wat doen, we moeten zorgen dat het klimaat niet helemaal naar de Filistijnen geholpen wordt. Hoe kijk jij daar tegenaan als coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten? Zijn we dat point of no return inmiddels voorbij of is er nog een vorm van redding te bedenken?
4: Het ligt eraan wat je rekening. Kijk, bossen zullen altijd bestaan. Daar hoeven we ook geen zorgen over te maken. Graslanden, alle soorten natuur zullen altijd bestaan. Maar misschien niet op de plek waar we ze eerder bedacht hadden.
0: Nee. Dus,
4: en misschien ook niet in dezelfde vorm als we ze eerder zouden hebben bedacht.
0: Nou, we moeten er maar aan wennen dus uiteindelijk.
4: Daar komt het wel op neer, ja.
0: Ja.
4: En dat zullen de planten en de dieren uiteindelijk ook doen.
1: Dus eigenlijk zeg je dan dat het misschien niet zo erg is dat we er toch wel aan wennen. Zo begrijp ik het nu. Maar dat is ook een beetje de easy way out, toch?
4: Ja, dat is de easy way out. Ik bedoel, ik denk dat het goed is om ons nog steeds in te zetten, om het niet verder te laten escaleren als waar we nu zijn. We kunnen enige schade nog beperken. Dus dat zullen we denk voor onszelf ook zo veel mogelijk moeten doen. Dat zijn we de natuur denk ik verschuldigd.
0: Ja.
4: Maar voor een deel zal dat betekenen dat we andere soorten gaan zien en dat we soorten kwijtraken waar we heel erg gehecht aan zijn. Maar daar komen misschien ook alweer soorten voor terug.
0: Nou, laten we het in ieder geval als een waarschuwing zien die we misschien 50 jaar geleden al hadden moeten inzien. Namelijk, als we nu alle zeilen bijzetten, dan kunnen we nog redden wat het te redden valt. En jij blijft er met natuurmomenten en monumenten natuurlijk bovenop zitten en ons vooral op de hoogte houden van hoe het gaat met de natuur. Dankjewel Jordi Oudshoorn voor je reactie. En we zullen, als we in de bossen lopen en genieten van die heerlijke wandeling, er toch nog even aan denken.
4: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
0: Hoi.

0: lekker stukje Neil Diamond, The Longfellow's Serenade hoorde je bij NH. We hebben het over mislukte goede voornemens.
1: En, of gelukt.
0: Of gelukte, in mijn geval best wel gelukte. Maar ja, het is wel een moment om even na te denken over waar sta je nu eigenlijk in het leven. Ja, ik bedoel, in het jaar als het gaat om de voornemens. Want we moeten nog iets meer dan 100 dagen. En dan is het alweer december. En dan beginnen we gewoon weer van voren af aan. Ja,
1: dus je kan het nu nog gaan beginnen als het niet gelukt is.
0: En je kunt nog een beetje bijsturen. Ja. Dus hoe is het met de voornemens die jij begin dit jaar maakte? En is dat een beetje een succesverhaal geworden? Of is het uiteindelijk één grote mislukking? En was je na een week in de sportschool geweest te zijn alweer thuis? En zat je weer op de bank met een zak chips? En dacht je, laat allemaal maar. Ja, ik ben dan benieuwd naar Mel. 088 850 51 52.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ik ben Corrie en ik kom uit het mooie Uithoorn.
7: Ik ben Jan Willem van der Goot. Ik woon op een prachtige plek op een woonboot aan de Amstel. Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 16:30 geweest. In medeblik is het momenteel 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Bij de Grand Prix in Zandvoort zijn dit weekend 11 mensen aangehouden. Laat de burgemeester weten. Vrijdag zijn 3 mensen aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde, zoals openbaar dronkenschap. Er werden ook meerdere gebiedsverboden uitgedeeld voor 3 dagen. Dat gebiedsverbod werd meerdere keren overtreden en daarom werd ook een aantal mensen aangehouden. In totaal zijn ook 15 jongeren verspreid over het weekend doorverwezen naar bureau Halt. De politie heeft afgelopen weekend ingegrepen bij een illegaal pokertoernooi in Hoofddorp. Eind van de middag troffen ze een zaal met mensen aan. Iedereen is 1 voor 1 naar buiten begeleid om daar de identiteit van alle betrokkenen te checken. Ook werd iedereen gefouilleerd op het bezit van contant geld. Daarna mocht iedereen weer gaan, maar het onderzoek loopt nog. De politie heeft fiches en contant geld in beslag genomen. De Weesperstraat in Amsterdam gaat op de schop. De straat wordt versmald van 2 rijstroken naar 1. Volgende week starten de werkzaamheden daarvoor. Er geldt dan nog een proefperiode van zo'n 2 maanden voor de nieuwe situatie. Onder andere bewoners, ondernemers en automobilisten worden gevraagd naar hun ervaringen. En als daaruit blijkt dat de aanpassingen inderdaad nodig zijn, neemt de gemeente ze mee in het definitieve nieuwe ontwerp voor de Weesperstraat. Onderzoek moet gaan uitwijzen of er opnieuw wolvenaanvallen in Noord-Holland zijn geweest. De afgelopen tijd zijn een ree en 2 schapen doodgebeten, alle 3 in het Gooi. Het vermoeden is dat dat door een wolf gebeurde. Eerder dit jaar zijn in Loosdrecht al enkele schapen gedood, waarvan inmiddels bekend is dat een wolf dat op zijn kerfstok heeft. Noord-Holland geldt volgens Bij 12 nog altijd niet als wolventerritorium. De bevestigde waarnemingen worden vooralsnog toegeschreven aan zwervende dieren. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
8: Dankjewel Lotte. En meer nieuws van jou natuurlijk. Vlak voor 5 gaan wij naar Jan Visser voor het weer. Want wat voor weer kunnen we eigenlijk verwachten?
10: Vanmiddag is het op wat kleine stapelwolkjes na zonnig weer. De temperatuur stijgt naar maximaal 21 tot 22 graden. En de wind wordt matig uit het oosten. Vanavond en de komende nacht neemt de wind langs de kust en op het IJsselmeer toe tot vrij krachtig uit het oosten tot noordoosten. Wellicht bij Texel enige tijd krachtig. Verder blijft het droog en helder. En ook dinsdag is het droog en zonnig weer met een temperatuur van 23 tot 24 graden.
11: De
8: ANWB verkeersinformatie dan. Op dit moment zijn er 4 vertragingen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar doe je er 6 minuten langer over. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 7. En de A9 Amstelveen Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Er is de wegdek in slechte toestand en daardoor heb je bijna een half uur vertraging. De laatste, de N247 Amsterdam richting Hoorn tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland Noord. Daar doe je er 11 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: het vrolijk van dit liedje. Dan Hartman en Relight My Fire hoorde je bij NH. En ik zag onze nieuwslezer Lotte, die zag ik net naar ons scherm achter ons kijken. Daar worden namelijk of de videoclips of de plaatjes van de zangers of zangeressen die wij draaien, worden daar geprojecteerd. En Lotte die vroeg zich ineens af, op wie lijkt deze Dan Hartman toch beter al uit?
1: Nee, ik heb geen idee. Ik heb mijn moeder dus even geappt, want die is daar altijd heel goed in.
0: Heb je ook al antwoord van
1: haar? Nee, nog niet.
0: Oké, ik ben wel benieuwd op wie Dan Hartman nou uiteindelijk lijkt.
1: Ja.
0: Ja, gaan we het zo meteen waarschijnlijk nog wel even over hebben.
2: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, vakantieperiode is echt voorbij. Scholen zijn bijna overal wel weer begonnen. In ieder geval in onze provincie. Iedereen gaat weer aan het werk. Bouwvakkers die melden zich 's ochtends vroeg om 7:30 weer om lekker even een beetje herrie te gaan maken.
3: Heerlijk.
0: Want op de een of andere manier hebben bouwvakkers er altijd zin in om vooral tussen 7:30 en 8:00 ochtends herrie te gaan maken. Daarna hoor je ze niet meer. Rest van de dag, muisstil. Maar dan is echt wel het moment om even lekker. Nou ja, dat is allemaal weer gaande. En dat betekent ook wel weer dat je misschien met vernieuwde energie het nieuwe seizoen ingaat. Want ja, zo kan je toch ook wel zien, hè? Nieuw schooljaar of na de vakantie weer lekker aan het werk gaan. Dat is toch wel het moment van nieuwe begin.
3: Bezinning.
0: En bezinning ook, maar die heb je als het goed is gehad in je vakantie. Ja. En nu is dan eigenlijk het plan om weer lekker allemaal anders te gaan doen of juist doorgaan waar je mee bezig was. En toen zat ik daarover na te denken. Toen dacht ik, ja, hoe zit het eigenlijk met de voornemens die je altijd zo rond, tussen kerst en oud en nieuw gaat bedenken en waar je dan in sommige gevallen ook een uitspraak over doet, zo rond 1 januari. Ik ga dit jaar dit en dit en dit doen. hoe is het daar nu eigenlijk mee? Is daar iets van terechtgekomen?
3: Ik vind
0: het
3: een confronterend vraagje.
0: Ja, maar ja, dat is ook misschien wel goed. Want nu heb je nog een maandje of 3, 4 om er nog een klein beetje verandering in te brengen en je targets nog te halen voor dit jaar. Dat zou ook nog kunnen, hè? Ja, je kan er ook positief iets van maken.
3: Nee, je hebt helemaal gelijk.
0: Hoe zit het eigenlijk? Had jij voornemens, Jelmer?
3: Ik had wel voornemens. Een van die voornemens was meer sporten. Nou, daar gaan we het absoluut niet over hebben, want ik ben gewoon donateur van de sportschool. En de andere was wat minder stressen.
0: Oh ja.
3: Ik schiet nogal snel in de stress. En daar heb ik echt alleen mezelf mee en mijn omgeving, want dat ga ik op iedereen afreageren.
0: Maar heb je er invloed op dan?
3: Nou, ik denk wel dat je op een gegeven moment tegen jezelf kan zeggen, joh, doe eens rustig. Waar heb je het nou eenmaal over? Want het komt eigenlijk allemaal altijd wel goed.
0: Ja.
3: Want bij de echt grote dingen stress ik niet. En dan heb ik het redelijk onder controle. Maar hier, als ik dan denk, oh, ik heb iets nog niet geregeld, ga ik helemaal in de stress.
0: Ja.
3: En het komt altijd goed.
0: Uiteindelijk komt het goed.
3: Maar dat heb ik ook niet onder controle. Dat is een slechte voornemen geweest, want ik ben nog dezelfde stresskip als altijd.
0: Niks veranderd dus.
3: Niks veranderd. En absoluut helemaal niks.
0: Maar je kunt er nog wat aan doen dus, hè?
3: Ja, maar hoe?
0: Nou, probeer het. Laat het van je afglijden.
3: Ja, laat het van je afglijden. Maar hoe?
0: Gewoon naast je neerleggen. Nou ja, dat is dus, dat zijn wel voornemens waar je ook gewoon lekker volgend jaar weer mee aan de gang kan. En wat je ook eigenlijk iedere dag wel gewoon zou kunnen introduceren.
3: Ja, voornemen. Ja, we gaan het zien. Ja, ik moet denk ik even iemand bellen. Goede psycholoog.
0: Ik denk dat een goed idee is, ja.
3: Ja, absoluut.
0: Ja.
3: En jij?
0: Nou, ik had wel wat voornemens. Ik wilde wat gezonder gaan eten. Dat heb ik gedaan.
3: Goed.
0: Wat meer bewegen heb ik ook gaan doen. En wat er echt niet gelukt is, ik wilde niet per se minder werken, maar ik wilde wel wat van die clusters af. Ik heb echt van die werkclusters. Dat ik dan in één keer, ja, ik noem dat zelf marathons, dat ik dan in één keer echt dagen, wekenlang achter elkaar alleen maar aan het werk ben. En dan heb je weer even wat ruimte. En ik dacht, ik moet dat beter gaan verdelen. Ik moet zorgen dat niet allemaal bij elkaar zit. En nou, dat is nog niet gelukt.
3: Dat is goed mislukt, zou ik
0: dat is
3: vertellen.
0: Best wel mislukt, ja.
3: Daar heb je precies niks van gebakken.
0: Nee, goed. Ik heb het wel geprobeerd. Ik heb ook wel ten opzichte van vorig jaar wat meer rustmomentjes ingepland. Dus echt gewoon de agenda even een weekje leeggeveegd en gezegd, nou, dan ben ik er even niet. Dat is wel beter gegaan al. Maar ik vind nog steeds dat ik wel te druk ben. Dus daar moet ik misschien nog even.
3: Maar jij bent freelancer. Ik begrijp echt dat als je freelancer bent, is het zo moeilijk om nee te zeggen.
0: Ja, en je kan ook niet een deel van je klus aannemen.
3: Nee.
0: Je kan niet zeggen van, zoals nu, hè, Patricia is 3 weken op vakantie, dat dan de planning hierboven vraagt van, kan jij die 3 weken het programma overnemen? Dat je dan zegt, nou, ja, woensdag kan ik niet. En die week erop kan ik op maandag niet, want dan bellen ze natuurlijk iemand anders. Dus je moet eigenlijk wel zeggen van, ja, ik doe het allemaal. En nou ja, dan heb je de andere klussen die al staan of die vast zijn. En dan wordt het best wel een stapeling. Dus dat ga ik proberen om daar toch nog iets van, nou ja, regie op te voeren en wat beter te gaan doen. Dus dat is weer een goed voornemen wat ik eigenlijk vanaf dit moment weer ga proberen in te zetten.
3: Goed voor jou, want ik gun het je wel. Rust is af en toe best lekker.
0: Best lekker, ja. Ja. Lotte,
1: ja.
0: Onze nieuwslezer. Ja. Altijd bovenop het nieuws. Is dat iets wat eigenlijk altijd doorgaat bij jou?
1: Ja. Ook dat, als ik vrij ben.
0: Is dat dan, zou dat een voornemen kunnen zijn om dat een beetje los te... Of kan dat niet als nieuwslezer?
1: Nou, wat ik wel doe als ik echt een week vrij ben of twee weken... dan zet ik vaak wel de meeste pushmeldingen uit van nieuwsapps.
0: Oh ja.
1: Want heel vaak als ik dan iets zie, dan ga ik toch weer lezen... en dan ga ik me erin verdiepen.
0: Ja.
1: Dus dan beperk ik vaak het lezen van nieuws tot 1 of 2 keer per dag.
0: Dat vind ik ook wel goed.
1: Dan doe ik het nog steeds wel, maar wel minder.
0: Maar lukt dat? Is dat een voornemen dat je had en dat nu ook echt wel goed gaat?
1: Ik moet zeggen dat het eigenlijk niet per se een voornemen was, maar het lukt wel.
0: Het is een constatering die je onderweg ineens kreeg, waarvan je dacht, nou, dat ga ik maar even... Had je eigenlijk voornemens begin dit jaar?
1: Ja. Ja, ik moest er even diep graven. Want ik vergeet
3: goed
1: altijd
3: teken.
1: Mijn voornemens weer.
3: Goed teken als je het vergeten bent.
1: Maar ook eigenlijk net als Jelmer, wel even wat consequenter sporten.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil altijd dan wel even 2 keer in de week echt sporten.
0: Ja.
1: Dat lukt niet per se elke week. Maar wat ik ook had, is dat ik af en toe wat beter mijn grenzen wil aangeven. Dus als je dan een hele drukke week hebt en je hebt dan ook een heel vol weekend... dat je dan misschien toch af en toe nee zegt tegen iets met vrienden. Of iets wat je toch eigenlijk heel leuk vindt. Om even gewoon weer op te laden.
0: En hoe gaat dat?
1: Nou, ik moet zeggen, ik zou gisteravond gaan padellen met vrienden.
0: Ja.
1: En dat heb ik afgezegd. Dus
0: dat is goed.
1: Ik heb aan het ene voornemen heb ik toen voldaan. En het andere heb ik dan weer verpest. Want ik heb minder gesport. Dus,
0: ja. Oh, ja, ja.
1: Dus ik weet niet zo goed hoe het gaat.
0: Maar, nee, dat is, nou ja, misschien moeten we ook gewoon even met een professional hierover gaan praten. En we hebben wel wat professionals in ons bestand. Maar de eerste waar wij eigenlijk meteen aan dachten, dat is neuro- en gedragspsycholoog Chantal van der Leest. Chantal, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, hoe zit dat eigenlijk met jou zelf? Had jij goede voornemens en hoe gaat dat?
4: Ik ben een beetje allergisch voor goede voornemens, denk ik. Omdat in ieder geval die op de 1 januari. Ik vind dat een beetje zo'n gekunsteld moment. Maar ik heb nu zelf, ben net terug van een trip met wandelen. En nu heb ik wel weer goede voornemens.
0: Okay.
4: Dus om vaker te gaan wandelen.
0: Ja, precies. Soms moet je ook dingen gewoon even doen om je te realiseren dat een goed voornemen kan worden.
4: Ja, en even uit je dagelijkse sleur. Even een afstand nemen van je... want je wordt een beetje geleefd. En dan heb je weer een beetje overzicht... van wat je nou eigenlijk aan het doen bent en wat je nou eigenlijk waardeert.
3: Ja. Dus is het nu zo dat je zegt dat het eigenlijk beter is... om na je vakantie goede voornemens te verzinnen dan op 1 januari?
4: Ik denk dat 1 januari niet per se het allerbeste moment is. Ik kan me wel voorstellen, er zit een heel ritueel aan vast en iedereen doet het. En daar kunnen goede momenten in zitten. Maar als je inderdaad voor jezelf denkt van ja, maar nu heb ik er de energie niet voor. Of het zijn best wel donkere periodes, dus dat is ook niet voor iedereen het beste. Dan kan me wel voorstellen dat zo'n periode als nu eigenlijk veel fijner is.
0: Ja, hebben we eikpunten nodig eigenlijk?
4: Ja, het is wel handig om dus inderdaad iets te kiezen. Ik denk dat inderdaad zo'n ritueel wel helpt. Dus, en na je vakantie is natuurlijk ook wat je zegt. Dat is ook weer een nieuw begin. Ook kinderen die beginnen natuurlijk nu weer aan een nieuw schooljaar.
0: Ja.
4: Dus zo'n eikpunt, dat helpt denk ik wel, ja.
0: Hoe zijn wij eigenlijk als mensen? Is verandering makkelijk door te voeren? Is dat iets waar wij goed in zijn als mensheid?
4: Nee, in principe zijn we er vrij dramatisch in. We houden het toch heel erg van voorspelbaarheid, van routine. We zijn best wel heel erg routinematig. Dus we houden er niet zo van om de hele tijd na te denken over wat we doen. Dus dan is het veel makkelijker om te doen wat je altijd al deed.
0: Ja, maar toch hebben we eigenlijk allemaal wel van die realisatiemomentjes... dat we denken, ja, we moeten dit toch even gaan aanpakken. Dit kan beter, dit moeten we gaan doen. En het lukt eigenlijk... Nou, kunnen we iets over percentages vertellen eigenlijk? Weet jij daar iets over?
4: Nee, dat zou ik niet zo durven zeggen.
0: Nee.
4: Maar het is wel bekend dat goede voornemens wel... ik denk ook dat ik het daarom meestal geen maak. Ze zijn wel een soort opgezet om te mislukken. Maar dat komt ook door hoe we ze maken.
0: Ja, hoe zouden we ze beter kunnen maken?
4: Wat we dus vaak doen, en dat hoor ik jullie eigenlijk ook zeggen... is dat we in een soort van algemeenheden blijven hangen. Dus dat je dan inderdaad zegt, van, hey, ik wil minder stressen... of ik wil inderdaad meer sporten en of vaker nee zeggen. En dat blijft dan best wel vaag. Dan is inderdaad, ja, wat betekent dat dan eigenlijk... meer sporten. En we denken ook altijd... Dus we maken het niet concreet. Dus het liefst zou je eigenlijk willen zeggen van... dan ga ik op maandag en donderdagavond ga ik sporten. En dat zit gewoon in mijn agenda. En dan valt geen spel tussen te krijgen. Ik ga gewoon. Want het vervelende is dat als je wacht... Ja, als je elk moment opnieuw gaat denken van ja, is dit dan het moment om meer te gaan sporten? Dan denk je eigenlijk altijd nee. We denken over onszelf in de toekomst altijd als iemand die heel veel tijd heeft en heel veel zin overal in. Maar ja,
3: we moeten eigenlijk gewoon strenger zijn voor onszelf.
4: Nou ja, dat klinkt ook zo hard.
0: Nou ja, precies. Want kijk, daar wou ik ook nog wel iets over zeggen. Kijk, ik ben best wel gedisciplineerd. En ik kan best wel bepaalde dingen doorzetten in mijn leven. Maar ik krijg dan ook wel eens te horen in mijn omgeving van... ja, maar het is allemaal geen examen. Hè? Het hoeft allemaal niet. Dus je moet ook nog een soort van zorgen dat je... ja, de lichtheid van het leven er ook wel een beetje inhoudt. Ja. Hoe doe je dat?
4: Zeker. Ja, ik denk inderdaad, we zitten met z'n allen heel erg op wilskracht. Zo van, nou, als je het maar wilt en als je maar doorduwt, en, dan kom je er allemaal wel. Maar ik denk dat je moet het veel lichter maken voor jezelf. Dus het zit hem veel meer in, maak het nou gewoon heel erg makkelijk. Dus inderdaad, ook als je denkt van, nou, ik wil vaker naar mijn werk fietsen. Nou, plan het in, wanneer is dat dan? En ook zorg dat er ook niks mis kan gaan. Dus dat je bandjes lekker opgepompt zijn en dat je weet ook wat de route eigenlijk is. Niet dat je ochtends staat en dat je denkt, god, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Hoe kom je daar eigenlijk?
0: Ja.
4: Dus gewoon alle drempels weghalen en het dan ook gewoon zien als een leuke uitdaging. Van nou, eens kijken hoe dit gaat.
3: Dus ook niet zo van,
4: als het niet lukt ben ik een enorme mislukking. Maar meer gewoon van, nou, wat interessant. Eens kijken wat er nu gebeurt.
0: Ja, en dan een soort van midden vinden tussen wilskracht en een beetje lief zijn voor jezelf.
3: Wow.
0: Als we nu bijvoorbeeld het voorbeeld van jou maar er even bij pakken. Hè, minder snel in paniek raken. Wat zou nou een goede eerste stap zijn, Chantal, voor Jelmer om dat concreet te maken?
4: Ja, dat is natuurlijk wel een lastig, want als je in paniek bent, dan kun je meestal niet meer zo goed nadenken.
0: Nee. Oké, we pakken een ander voorbeeld. We pakken even het voorbeeld van Lotte. Die zegt, ik wil eigenlijk 2 keer in de week sporten, lukt me niet altijd.
4: Ja, nou ja, dan kun je dus inderdaad het heel erg concreet maken. Dus ze weet waarschijnlijk al wat voor sport ze dan wil gaan doen en wanneer. Ook afspreken met iemand anders. Dus eigenlijk dat padellen, dat was eigenlijk fantastisch. Maar ja, ze ging vaak nee zeggen. Dus dat, maar in principe inderdaad, dat die ander ook... als je bijvoorbeeld gaat hardlopen en die ander die staat dan op je stoep en die zegt kom, we gaan. Dus dat maakt het ook al lastiger. En dat maakt het ook gewoon leuker en gezelliger.
0: Ja. En dan niet dus als het een keertje niet lukt, omdat ze bijvoorbeeld een drukke week heeft, dat ze dan niet boos op zichzelf moet gaan zijn.
4: Nee. Dat wordt het wordt een hel effect genoemd, inderdaad. Dus dan is het eigenlijk zo van, het gaat 1 keertje niet goed. En dan denk je vervolgens van, nou, wat de hel. Laat maar, die hele goede voornemen. Ik kan dit niet, het is verschrikkelijk. Mm-hmm. En dat spoor, dat wil je eigenlijk niet in. Het kan altijd gebeuren dat er iets tussenkomt of op een of andere manier toch niet lukt. En dan mag je gewoon aardig zijn tegen jezelf en zeggen van, joh, ik ook even serieus kijken van, wat ging er nou mis? Misschien kan je iets aanpassen, waardoor het dan de vorige keer wel beter gaat. Maar ook gewoon aardig zijn van, ik snap ook. Het lukt gewoon niet altijd, maar we gaan er voor een keer weer voor.
0: Nou, kan je hier wat mee, Lotte?
1: Ja, kan ik zeker wat mee.
0: Nou, goed. Ja, ik moet zeggen, ik raak er ook wel door geïnspireerd, Chantal. Want eigenlijk zeg je ook van, iedere dag is eigenlijk wel weer een nieuw moment om weer opnieuw te beginnen.
4: Ja, dat mag altijd.
0: Nou, dat is mooi.
3: Dat ik vind is heerlijk,
0: dat is mooi, toch? Dat is hoopvol.
3: Ach, ik begin morgen opnieuw.
0: Nou, laten we hiermee eindigen. Chantal van der Leest, neuro- en gedragspsycholoog. Fijn dat je ons even wat moed hebt ingesproken op deze maandagmiddag. En we gaan er weer lekker tegenaan. Tot 1 januari en daarna weer verder.
4: Ja, zet hem op.
0: Dankjewel. Chantal van der Leest was dat. Wil je er ook nog over meepraten? En hoe is het met jouw voornemens eigenlijk gegaan? Dan kun je nog even melden. Een appje is zo verstuurd. Laat het even weten via 088-850-5152. En of het jou maar gaat lukken allemaal. Ik zou bijna willen zeggen.
3: Nee.
0: Je kunt er de klok op gelijk zetten.
3: Oh! Ja. Oh!
0: Nee.
3: Zeg.
0: Dat het wel gaat lukken.
3: Oh, vind ik lief. Ja. Ik ben zelf echt nu gered.
0: Coldplay Clocks hoor je nu bij NH.

0: NH. Vandaag de dag.
1: Nou, we hebben behoorlijk wat appjes binnengekregen van mensen die nog even willen laten weten hoe het met hun goede voornemens gaat, welke ze hadden en wat je misschien zou kunnen doen om ervoor te zorgen dat ze lukken. Wat zien we al zoal binnenkomen, Jomer?
2: Ellen zegt, ik had me voorgenomen niets voor te nemen en dat kostte me al moeite. Gerrit die wilde minder eten weggooien en mevrouw Heubert belde net en die zei, motivatie zorgt voor alles.
1: Ja, nou, dat is wel een beetje, denk ik, ook wat onze gast net al zei. Hè? Onze gedragspsycholoog.
2: Ja.
1: Ja, motivatie is belangrijk, maar we moeten ook een beetje lief zijn voor onszelf. Ik denk dat we het daar mooi mee kunnen afronden voor vandaag. En nou ja, iedere dag is een nieuw begin.
2: Dat
1: is denk ik het belangrijkste. Dit is jullie.

0: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
1: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
2: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. Gemeente Amsterdam maakt daarom plannen voor gezondere lucht en minder CO2. Zoals een grotere milieuzone voor dieselpersonen en bestelauto's. Geef uw mening via de online vragenlijst of op een van de bijeenkomsten. Kijk op amsterdam.nl/schonelucht.
5: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
8: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
9: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
10: Ik ben Henk uit Castricum.
11: Ik ben Irene uit Heemstede.
12: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 5 uur geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Lotte Dekker, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Beveiligers op Schiphol voeren morgen en overmorgen acties voor betere arbeidsomstandigheden. Vakbonden roepen beveiligers op om meerdere keren per dag het werk een kwartier neer te leggen. In Amsterdam-West heeft de politie vanmiddag een verdacht pakketje gevonden. Het was bij een geplande arrestatie. De explosieve opruimingsdienst is daar nu bezig om het pakketje te onderzoeken. En de burgemeester van Zandvoort noemt het drankgebruik van jongeren tijdens het Formule 1 weekend zorgwekkend. 15 jongeren zijn afgelopen weekend doorgestuurd naar bureau Halt, vaak vanwege dronkenschap. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Daarmee bij verkeersinformatie dan. Eén vertraging wordt er gemeld op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Daar is het wegdek in slechte toestand en heb je op dit moment daar 23 minuten vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner?
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
27: Hey Raymond!
28: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
29: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
30: Hey,
28: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
31: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
32: Ik mag graag tuinieren.
33: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
34: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
35: Ik niet.
31: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
36: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
37: Hij is onderweg.
36: Wie?
37: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
36: Top. Koffietje, ik trakteer.
37: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
38: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
39: Betaalbaar

0: David Bowie. Hij is al jaren niet meer onder ons, maar zijn muziek leeft voort tot in de eeuwigheid. Dit was een van zijn grote hits. Golden Years, David Bowie dus, bij NH.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, het is inmiddels 5:11. En we zijn er tot 7:00, Jelmer. Wat gaan we allemaal nog doen?
2: We krijgen straks het laatste sportnieuws natuurlijk. En dat gaat over het WK-hockey. Dus daar heb ik best wel zin in.
0: Leuk.
2: Ik weet niet, hoor je dit?
0: Ja, wat is dit? Is dat je jas?
2: Dat is niet mijn jas. We gaan straks ook weer het spelletje Wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik spelen. En dat doen we voor deze enorm gave koeltas.
0: Oh ja,
2: is dus vandaag de das. De dag koeltas.
0: Nou, heerlijk. Ja, er wordt veel over gepraat. Mensen willen dat ding graag hebben.
2: Ja.
0: En je kunt hem niet kopen. Je kunt hem niet zomaar ergens ophalen. Er is maar één manier om aan die koeltas te komen. En dat is met ons spelletje meespelen. Wie ben ik? Wat ben ik? Waar ben ik? Nou, zometeen daar meer over. Is even een ander verhaal. Heb jij huisdieren eigenlijk?
2: Ik had huisdieren. Die zijn inmiddels gaan hemelen. Maar ik wil ze wel weer graag nemen. Twee katten wil ik weer.
0: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, ik ben ook wel een kattenmens. Ik heb inmiddels ook geen katten meer. Maar had ik ooit wel. Ze zijn niet gaan hemelen, maar scheiding. Ja, dan kun je ook achter van je huisdieren afkomen. Maar, dit is wel echt een hartverscheurend verhaal. Want 8 Oekraïense gezinnen die moeten binnenkort waarschijnlijk afstand gaan doen van hun huisdieren. Die zijn dus gevlucht vanuit Oekraïne in Nederland terechtgekomen. Nou, hebben we daar huisvesting gekregen, huisdieren mee. Nou ja, je kan je voorstellen dat je daar in zo'n situatie

0: nog meer aan gehecht bent dan misschien jij of ik. En nou is die opvanglocatie waar zij zitten, die wordt gesloopt. Ze moeten dus naar een nieuwe opvanglocatie. En dat betekent dat daar geen huisdieren mee naartoe mogen. Want de nieuwe locatie, daarvan vindt de gemeente, dat de gemeentehuis Horen, daar vindt zich dat plaats, dat daar geen huisdieren zijn toegestaan. Nou ja, dat is iets wat Mirjam van Westen niet zomaar over haar kamp kon laten gaan. Zij is een petitie gestart en die wordt morgen overhandigd aan de gemeente. En Mirjam hebben we aan de telefoon. Mirjam, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, jij hoorde dit verhaal, jij dacht ik moet wat doen, hè?
1: Ja, ik had dit verhaal gelezen en raakte mij zo ontzettend dat ik dacht hier moet ik actie op ondernemen.
0: Ja, nou zijn er ook best wel wat mensen die petitie hebben ondertekend, hè?
1: Ja, dat zijn er inmiddels al ruim 1666, dus dat gaat goed.
0: Dat is een behoorlijk aantal. Ik denk ook dat iedereen die iets met dieren heeft zich wel kan inleven in deze situatie. Wat merk jij vooral als je met deze petitie rondgaat?
1: Er komt heel veel emotie bij los. Hè? Mensen die vinden het echt ook onbegrijpelijk. Want ja, zo'n huisdier betekent gewoon alles voor je.
0: Ja. Ja,
1: en speciaal dan, deze mensen zijn natuurlijk oorlogsslachtoffers, hè, moet je bedenken. En die zijn blij dat ze hun diertjes uit zo'n oorlogsgebied mee hebben kunnen nemen. En dan komen ze hier om dan te horen dat ze hun dieren moeten afstaan. Ja, dat is onmenselijk.
0: Ja, het is een beetje een verhaal vanuit de gemeente. Regels zijn regels of zo. Hè? Het is een beetje dat idee van, het is nou eenmaal zo en kijk hoe je het oplost.
1: Ja, alleen het is natuurlijk wel heel raar, want die gemeente stelt zelf die regels op. Dus dan zijn ze ook in staat om die zelf weer aan te passen. Of uitzonderingen te maken daarop. Hè? Want er is niet voor niks een spreekwoord wat zegt uitzonderingen bevestigen de regels.
2: Ja, nu heb je dus die petitie gestart, daar weet de gemeente van. Hoe heeft de gemeente gereageerd op het feit dat je deze petitie bent gestart?
1: Nou, de gemeente die is heel terughoudend. En ik heb geprobeerd om gelijk al vanaf het begin toen ik de petitie gestart heb om een afspraak te maken met de betreffende wethouder Niek Heijnen om die petitie aan te mogen bieden. En vanaf dat moment ben ik alleen maar aan het lijntje gehouden. Eerst was er geen tijd en toen was het weer dat dat het alleen maar kon in de publiekshal. Maar er mocht daar niemand bij zijn. En mochten ook geen foto's van worden gemaakt. Wat ik op zich heel raar vind. Want normaal gesproken worden petities natuurlijk gewoon aangeboden met de pers erbij. Nou ja, zo ben ik dus al tot op de dag van vandaag bezig om te proberen een afspraak te maken om dat op een nette manier aan te bieden. En ik word alleen maar aan het lijntje gehouden. En de datum die schuift steeds verder op.
0: Ja, ze hebben er eigenlijk geen zin in als je het zo een beetje tussen de regels doorleest. Gaat het om veel dieren eigenlijk?
1: Het gaat om 8 gezinnen. Ja. En daar zijn 4 honden, 3 katten en 1 cavia.
0: Nou, het is dan niet zo dat er een hele dierentuin wordt verhuisd. Hè? Het is ook maar echt een klein aantal eigenlijk.
1: Precies, en daardoor is er ook makkelijk een oplossing voor te vinden. Als ik kijk, ook Sociaal Horen, Team Tonaar en de Partij voor de Dieren hebben al verschillende oplossingen aangedragen. En daarnaast zijn er ook goede voorbeelden van bijvoorbeeld de opvang in Haren, in Groningen. Waar dus 270 Oekraïners met meer dan 100 huisdieren onder één dak wonen, zonder problemen.
0: Ja. Ja, nou ga jij morgen toch daarheen, hè? Want ondanks dat de gemeente, de wethouder en de mensen daar niet om staan te springen, heb jij toch besloten, ja, maar ik heb die handtekeningen. Het zijn er nogal wat. Het is een signaal dat wordt afgegeven. Hoe ga je dat aanpakken morgen?
1: Ik moet eerlijk zeggen, dat weet ik zelf ook niet. Ik ga gewoon daar naartoe en ik probeer gewoon netjes deze handtekeningen aan te bieden. Ik heb daar een mooie map mee gemaakt. En ik denk ook bij mezelf van, ik vind het een heel slecht teken voor de democratie als je gewoon dit negeert. Ja. Het zijn bijna 1700 mensen. En dan denk ik, het is niet. Het zijn ook verschillende professionals zitten erbij. Er zitten GZ-psychologen bij. Er zitten advocaten bij. Er zitten mensen zijn die ervaringsdeskundigen zijn, vrijwilligers uit andere opvang. Het is een heel gemêleerd gezelschap die dit allemaal getekend heeft. En ja, ik vind niet dat je zomaar bijna 1700 mensen kunt negeren.
2: Nee, en tot slot nog even, je krijgt ook bijval. Want er is ook nog een andere Mirjam, die doet ook nog een oproep, toch?
1: Ja, daar heb ik iets over gehoord, inderdaad. Ik ken haar verder niet, maar dat klopt.
0: Nou, we gaan afwachten hoe dit zich morgen gaat ontwikkelen. Ik zou toch de camera van je mobiel meenemen, want die heb je toch bij je. En als je daar dan toch staat, ja, dan kan je net zo goed even op het knopje drukken, toch?
2: Ja.
1: Precies, lijkt mij ook.
0: Ja. Ja. Nou, Mirjam, fijn dat je dit even wilde komen toelichten. Heel veel succes. En ik denk namens in ieder geval die 8 Oekraïense gezinnen dat ze je enorm dankbaar zijn. En dat je een goede daad hebt verricht in ieder geval alvast.
1: Nou, prima. Oké, bedankt.
0: Dankjewel, Mirjam.
1: Ja, oké.

0: Leuk liedje van Stella Lefty. Boston hoorde je hier bij NH.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, hoogste tijd voor de sport alweer. 6:10. Erik-Jan Brinkman aangeschoven. We gaan het hebben over hockey. Erik-Jan, jij komt volgens mij net uit het Amsterdamse Bos. Want daar vindt namelijk het WK hockey plaats, hè?
2: Ja, dat is sowieso gebeurt eigenlijk wel veel in het Amsterdamse Bos. Want het is ook nog eens het WK roeien aan de gang.
0: Oh ja.
2: Maar iets verderop bij die hockeyclubs Amsterdam. En dan heb je het Wagenerstadion. Dat is dan het decor van het WK hockey. 2 weken lang. We zijn halverwege met het WK hockey. En Nederland organiseert dat samen met België. Dus de helft van de wedstrijd die er wordt daar georganiseerd in Waver. Dat is een plaatsje dan net onder Brussel. En het is WK zowel voor de mannen als voor de vrouwen. En Nederland is ook van de partij. We spraken daar met een aantal mensen, waaronder de toernooidirecteur Victor Brouwer.
3: We hebben 2 jaar geleden bedacht dat we iets meer gingen doen deze WK dan alleen maar hockey. Ook entertainment erbij. We willen een total experience geven aan onze gasten. En dat is super gelukt. Elke dag is het gaaf hier om rond te lopen. Je ziet zoveel mensen die blij zijn om het hockeyen, om de muziek, om alle dingen die er omheen zijn. En daar worden we blij van.
0: Ja, een total experience wilden ze ervan maken. Wat heb jij daar allemaal gezien, behalve het hockey?
2: Je hebt daar ook een soort van entertainment area. En daar zijn allemaal optredens. Ik begreep dat André Hazes, Orgel Joken.
0: Oh, leuk.
2: Ja. Dus die komen allemaal optreden. Dus het is niet alleen hockey kijken, maar ook heel veel andere belevenissen.
0: En komen daar veel mensen op af eigenlijk?
2: Ja, wij waren er vandaag en we waren er vrij vroeg. Het werd langzaamaan wel drukker, maar toen wij er waren was de wedstrijd bij de mannen tussen Japan en Wales. Toen waren de tribunes nog niet zo goed gevuld. Maar dat Wagenerstadion is een beetje verbouwd met extra tribunes erbij. En dan biedt het een capaciteit van 10.000 mensen. En bij die wedstrijden zeker van Nederland bij de mannen en vrouwen, dan zit het chock en chockvol. Veel mensen ook in een oranje shirtje. Dus dat is allemaal heel erg gezellig. We spraken ook met 4 jonge meiden uit Noordwijk. Die hadden er ook echt een dagje van gemaakt. En bij hen zat de stemming er goed in.
4: Wat maakt het zo gezellig?
5: Nou, gewoon, er zijn hier heel veel verschillende mensen uit andere landen. Dus het is, zeg maar, er zijn ook mensen uit Wales. Dat is heel gezellig en dan kunnen ze goed supporten.
4: En dit is een gezellig dagje uit?
5: Ja. Ja, eigenlijk zijn we hier nu met ons heel team. Dus ja, dat is gezellig.
4: Vanavond Nederland.
5: Ja.
4: Vertrouwen in?
5: Ja, zeker. Ik denk 7-0 voor Nederland.
0: Nou, dat zijn voorspellingen. ondanks de total experience die ze daar bedacht hebben en de sfeer die er lekker in zit, hoe staat Nederland er eigenlijk voor? Zit het er een beetje goed in allemaal?
2: Ja, zeker. Zowel bij de mannen als vrouwen gaat het uitstekend. Alle wedstrijden gewonnen. Wat zij net zei, de jonge dame uit Noordwijk, 7-0. Dat moet dan tegen Engeland gebeuren. Straks, zeg maar, met een half uurtje neemt Nederland het op bij de mannen tegen Engeland. Nederland heeft nu 4 keer gewonnen. Nederland bij de mannen heeft wel wat meer concurrentie. Als we kijken naar de vrouwen, die hebben nu 5 keer gewonnen. Die hebben zich al geplaatst voor de halve finale. Nederlandse vrouwen is ook de regerend wereldkampioen. Regerend ja. Olympisch kampioen. Dus de verwachting is eigenlijk dat zij dat wel weer prolongeren. Bij de mannen wordt het dus iets spannender.
0: Ja, stel er worden echt mooie prijzen gewonnen. We zagen de koning gisteren op Zandvoort. Hè? Mm-hmm. Zou die hier ook met een prijs kunnen aankomen? Of heb je gehoord wie daar verder nog...
2: Ja, dat hebben we zeker gevraagd aan die toernooidirecteur Victor Brouwer, maar hij had er nog niks over gehoord. Maar uiteraard hoopt hij natuurlijk wel dat koning Willem-Alexander en Maxima en de kinderen allemaal langskomen. Net zoals dat inderdaad gisteren gebeurde bij de Dutch Grand Prix. Wie er wel langs is geweest, dat is de premier, Rob Jetten.
0: Tuurlijk, maar dat is natuurlijk logisch.
2: Dat is op zich logisch, waar hij is hockeyliefhebber. En hij is natuurlijk de vriend van de international van Argentinië, Nicola Kenan.
0: Ja, gaat hij mee trouwen?
2: Ja, daar ben je allemaal weer van op de hoogte dan.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Nou, dat wordt spannend daar zo. Tot zover het WK daar zo. Dan Sport op TV, vorige week weer begonnen. Wat zit er behalve hockey nog meer in?
2: Een reportage over Koninklijke HFC. Dat is die tweede divisionist, het hoogste amateurniveau. Daar hebben ze een soort van nieuw complex. 2 jaar geleden is een sloopkogel erin gegaan. En 19 september is de officiële opening van het nieuwe clubhuis. En tot die tijd is het nog een beetje roeien met, hoe zeg je dat, een beetje...
0: De riemen die je hebt?
2: Ja, ik zocht eigenlijk naar een ander woord.
0: Oh.
2: Maar in ieder geval, het ziet er een beetje uit als een camping tot nu toe. Dus wel een grappige reportage. En de handballers van Alsmeer zijn we ook langs bij geweest. Die zijn aan het einde van hun voorbereiding. En die sloten dat af met een bijzonder duel.
0: Nou, we gaan het allemaal volgen op televisie te zien. Ieder half uur om 10:10. En jij meldt je weer als er meer nieuw sportnieuws is. En dat is eigenlijk altijd wel. Dus tot snel, Erik-Jan.
2: Tot snel.
0: Dankjewel. Jomer. Wij gaan zo meteen verder met wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik.
6: Ja.
0: En daar is die koeltas mee te winnen. En ook nog een zonnebril.
6: Kijk even. Oh, is die niet waanzinnig.
0: Dit is fantastisch.
6: Het is ongelooflijk.
0: Ik zie bijna niet wat jouw bril is en wat een zonnebril is. Het is dus echt, ja. Nou ja, mocht je mee willen spelen, je mag je vanaf nu al gaan melden, want het gaat snel allemaal.

0: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
8: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
10: Ik ben Mary en ik kom uit Purmerend.
11: Ik ben Willy uit Koendijk en getrouwd met Walter uit Amsterdam. Dag, dag.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 6:01. In IJmuiden is het momenteel 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Het wordt de komende dagen mogelijk weer aansluiten in rijen op Schiphol voor reizigers. Beveiligers op Schiphol gaan morgen en overmorgen staken. Doen ze uit onvrede over de hoge werkdruk. Morgen leggen ze op 3 momenten een kwartier lang het werk neer. En woensdag doen ze dat op 5 momenten. Dat betekent dat je dan dus een kwartier lang niet door de security heen kan. En dat kan voor lange rijen zorgen. Beveiligers willen onder andere een betere bezetting, langere pauzes, meer vrouwelijke beveiligers, meer ruimte voor verlof en concrete maatregelen als het warm is. In Amsterdam-West heeft de politie vanmiddag een verdacht pakketje gevonden. Dat was bij een geplande arrestatie van een man die verdacht wordt van een bedreiging. Er werden ook nog een man en een vrouw in het pand aangehouden die agenten beledigden. Toen zag de politie een mogelijk explosief pakket in het huis. De omgeving werd afgezet en de explosieve opruimingsdienst kwam het pakketje onderzoeken. Wat er precies in het pakketje zat, is nog niet duidelijk. De burgemeester van Zandvoort heeft zijn zorgen geuit over het drankgebruik van jongeren. Afgelopen weekend werden er tijdens de Grand Prix 15 jongeren naar bureau Halt doorgestuurd, vaak vanwege dronkenschap. Verder werden er in totaal 11 mensen, dus niet per se jongeren, aangehouden tijdens het weekend. Onder andere vanwege openbaar dronkenschap en het betreden van het circuit zonder kaartje. Ook werden er gebiedsverboden uitgedeeld. Die werden meerdere keren overtreden en dus daardoor werden ook een aantal mensen aangehouden. En een rookvrije generatie is verder weg dan ooit. Want 40% van alle jongvolwassenen rookt of vaped. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. En daarmee is het aantal rokers het hoogst in jaren. Vooral social media zouden een rol spelen. Er zijn veel filmpjes van rokende en vapende jongeren te zien. Ook bij de verkoop van vape spelen social media een grote rol. Kinderen leren dealers kennen die illegaal tabaksproducten verkopen. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
13: Allemaal mee stoppen, dat roken, niet doen. Slecht verhaal. Dankjewel Lotte en meer nieuws voor jou vlak voor 6. Ik denk, ik gooi er nog even een stukje persoonlijke waarschuwing doorheen. We gaan het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
15: Dennis, goedemiddag.
13: Ja, op dit moment, als ik naar buiten kijk, een lekker zonnetje wel in Hilversum. Hoe zit het in de rest van de provincie?
15: Prachtig weer, vrijwel overal. En dat was het vandaag ook de hele dag zo'n beetje. Af en toe iets meer bewolking, maar heerlijk weer. Droge, heldere lucht en een temperatuur die op ruim 21 graden uitkwam op de meeste plaatsen. En verder een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten tot noordoosten. Die nam vanmiddag duidelijk toe en die blijft vanavond en de komende nacht ook doorstaan. Boven land meest matig, aan de kust en op het IJssel en Markermeer vrij krachtig. En bij Texel kan de wind af en toe krachtig zijn. Het komt omdat de drukverschillen toenemen. Over Frankrijk komt namelijk verschillende fronten komen eraan, samen hangend met een lage drukgebied boven Noordwest-Spanje. Hmm. En in Frankrijk was het vandaag, vooral in het zuidelijk deel van het land, eindelijk een komen en gaan van flinke buien. Soms wel een beetje heel zware buien, of bijzonder zware buien. Met hier en daar zelfs werden tornado's gesignaleerd in het zuiden van Frankrijk.
13: Jeetje.
15: Nou, dan bij ons. Morgen opnieuw een droge, zonnige dag met temperaturen tot zo'n 23, 24 graden. En een matige wind uit het oosten aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Aan het eind van de dag denk ik dat de bewolking wat toenemen gaat nemen. Woensdag en donderdag wordt de lucht vochtiger en ook warmer. Temperaturen op woensdag 24, 25 graden. Donderdag waarschijnlijk nog wat hoger. Maar de kans op onweersbuien neemt toe. Woensdag gaat het waarschijnlijk om een paar buien met onweer. Maar donderdag wellicht aan het eind van de dag flinke regen en onweersbuien.
13: Nou, zijn we daarop voorbereid? Ik hoorde ook al iets einde van de week 29 graden of meer. Kan dat kloppen?
15: Nee, dat is al. Dat zat sowieso al niet meer in het programma.
13: Oh.
15: En dat gaat helemaal niet door, hoor.
13: Nee. Nou, gelukkig. Daar ben ik blij om. We zijn wel een beetje klaar met die echte hitte. En ja. Dat is fijn dat jij dat dan nog even bevestigt. Dat allemaal anders is. En dat het dus niet zo bloedheet meer gaat worden.
15: Nee.
13: Als dat we denken. Jan, dankjewel. En jij meldt je natuurlijk over een uur weer. Gaan we nog even naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 8 vertragingen. Dit zijn de 4 opvallendste. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk. Er is een ongeluk gebeurd. Rechte rijstrook is daar dicht en je doet er 15 minuten langer over. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Kooimeer. Is het wegdek in slechte toestand. Spitsstrook is ook dicht en de vertraging daar 7 minuten. A22 Velsen-Beverwijk tussen Velsen en Beverwijk-Oost. Door een kapotte auto. Linker rijstrook dicht en 6 minuten. En de laatste. De N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Daar doe je er bijna een half uur langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.

0: Donna Summer, Last Dance. En je hoort ook nog U2 en The Sweetest Thing. Het is er tijd voor. We gaan ons spelletje weer spelen.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: Wie ben ik?
0: Ja, wie ben ik? Wat ben ik? Waar ben ik? Een mooie prijs kun je winnen. Twee mooie prijzen. Jelmer heeft er eentje op dit moment op zijn neus gezet.
3: Ik zet er even één op mijn neus. En die andere zet ik voor het gemak even op mijn hoofd. Dan kunnen we het allemaal heel erg goed bekijken.
0: Ja, voor iedereen die nu aan het kijken is via de website of via de televisie. We hebben het over een koeltas en we hebben het over een zonnebril. En het is wel een beauty van een koeltas, hè?
3: Ja, en het is sowieso op dit moment een plaatje. Maar ik kan je verzekeren, mij win je er helaas niet bij.
0: Oh, wat jammer. Maar goed, de prijzen kun je wel winnen. En je krijgt 3 omschrijvingen, 3 hints eigenlijk. En daarmee moet je gaan proberen te achterhalen wie, wat of waar ik ben.
3: Maar. Dan maak je het wel ingewikkeld. We kiezen vandaag voor een wat ben ik. Dat mogen we wel zeggen. Dus we gaan op zoek naar een voorwerp. En je mag alvast nu het nummer in je telefoon intoetsen. Bel maar alvast 088-850-51-52.
0: Ja, de afgelopen 2 keer was hij er zo snel uit. Ja. Dat we geprobeerd hebben om het ietsje moeilijker te maken vandaag. Ja. Of dat gelukt is, is nog even de vraag. Maar we gaan het proberen. Laten we starten met de eerste hint.
1: Hint 1.
0: Ja, eerste hint is, ik kan heel heet worden. Ja, denk daar maar eens even over na. Wat zou ik nou kunnen zijn? Je kunt bellen 088-850-51-52. Wat zou ik kunnen zijn? Even kijken. Volgens mij hebben we Edgar of René.
4: René,
0: goedemiddag. Wat ben ik? Ik kan heel heet worden.
4: Ik denk een oplader van een telefoon.
0: Een oplader van... Nee, dat is niet het goede antwoord. Maar ik begrijp wel dat je het dacht.
3: Nu wel een lader kopen, hoor.
0: Als ja, wel. Wel een nieuwe lader kopen, ja. René, dankjewel. We gaan door met de volgende.
4: Oké, succes.
0: Hoi. Wie hebben we verder aan de telefoon?
3: Edgar op dit moment. Hallo, Edgar. Oh.
0: Hallo, Edgar. Hey Edgar, ja. Wat ben ik? Ik kan heel heet worden.
5: Ik ben frituurvet.
0: Wat zei je? Frituurvet?
5: Ja.
0: Frituurvet is niet het goede antwoord. Nee, we gaan door naar de volgende. Even kijken wie we nog meer aan de lijn hebben. Of is het al tijd voor hint 2?
6: Ja, hallo, met Marjan.
0: Hey, hallo, goedemiddag.
6: Ik dacht de zon.
0: De zon, ja, de zon kan natuurlijk wel heel heet worden. Is het meestal ook wel. Maar is niet het goede antwoord.
6: Nee, dankjewel.
0: Dankjewel ook, hè. Er wordt ontzettend veel gebeld via 088-850-51. Ik zat even mijn nummer te noemen. Ja. 088-850-51-52. Jij zegt tijd voor een hint 2?
3: Ja, absoluut.
0: Okay.
1: Hint 2.
0: Ik voel me het meest op mijn gemak in de keuken. Dus ik kan heel heet worden en ik voel me op het meest op mijn gemak in de keuken.
3: Oeh.
0: Wat zou ik nou toch kunnen zijn? We gaan naar de volgende beller. Even kijken. Is dat 1 of 2?
7: Hallo.
0: Hallo.
8: Hallo, met Philly.
0: Philly, hallo.
8: Een waterkoker.
0: Een waterkoker is niet het goede antwoord. Nee.
8: Jammer.
0: Het voldoet wel aan alles, maar het is toch niet het goede antwoord. We gaan naar de volgende.
3: Evert is dat.
0: Evert, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Een oven.
0: Een oven kan inderdaad heel heet worden. Kun je ook in de keuken vinden, maar is niet wat we zoeken. Dus we gaan door naar de volgende. Ik hoor mezelf nog 25 keer terug. Met wie spreek ik? Hallo?
9: Met René nog een
0: keer. Hey René!
9: Hey! Ik dacht een vaatwasser.
0: Een vaatwasser kan inderdaad heel heet worden. Voelt zich op het meest gemak in de keuken, maar is niet het goede antwoord. We gaan door naar de volgende. Goedemiddag met NH. Je bent in de uitzending.
10: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
10: Met Marjan Ruijs.
0: Hey Marjan, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Wie denk jij, of ik bedoel, wat denk jij dat ik ben?
10: Ik denk een kookplaat. En is het een kookplaat of een fruitketel?
0: Ja, dat zijn wel 2 hele verschillende dingen. Maar welke kies je voor?
10: Is
0: de kookplaat. De kookplaat is niet het goede antwoord.
10: Helaas. Nee.
0: Helaas, dankjewel. We gaan door naar de volgende.
3: Nog geen derde hint. Je zit er wel lekker in, hè?
0: Je zit er lekker in,
3: ja. Jij zit er lekker in. Ik zie het aan je.
0: Ga door naar de volgende. Hij is zo meteen de derde hint.
3: Oh, oké. Okay. Te vroeg. Goed.
0: Wie spreek ik?
11: Hey, met John.
0: Hey, John. Goedemiddag.
11: De hoogovers.
0: De hoogovers, ja.
11: Van Beverwijk is dat, hè?
0: Ja, nee, ik begrijp dat je het zegt, maar het is niet het goede antwoord. Ik weet ook niet of ze in de keuken passen, maar ja, je weet het nooit natuurlijk. Is het altijd voor de derde hint?
3: Nou, ik vind op zich wel, ja.
0: Ja, ik zie nog zoveel bellen, dat ik denk, laten we nog even eentje proberen.
3: Oké, nou, eentje proberen dan nog.
0: Goedemiddag, met Dennis. Je spreekt met NH.
12: Maar met Marjan.
0: Hallo.
6: Ik dacht een pan.
0: Een pan? We horen jou, mezelf, nog een keer jou. Wat voor pan denk je?
6: Gewoon niet of het een gasfornuis of een kookplaat is.
0: Ja, koekenpan misschien?
6: Ja, dat kan.
0: Ja, nou, een koekenpan is het goede antwoord. Ja, dit is leuk, hè? Met wie spreek ik eigenlijk?
6: Met Marjan, uit de Zuidoost-Zweedse.
0: Ah, Marjan. Nou, je had er twee hints voor nodig. We hebben uiteindelijk de derde hint niet hoeven gebruiken. Wil je die toch nog even horen voor de leuk?
6: Ja, natuurlijk.
0: Nou, de derde hint waarmee we het allemaal compleet wilden maken.
1: Hint 3.
0: Je kan er onwijs hard mee slaan. Ja, een koekenpan is inderdaad.
6: Het leuke.
0: Ja. Marjan, jij wint uiteindelijk die felbegeerde zonnebril. Oh nee, die krijg je niet. Oh, die krijg je niet. Alleen de koeltas.
6: Wat krijg ik nou?
3: De koeltas. Maar als je me straks of zijn er nog heel wat complimenten geeft, dan krijg je ook wel een zonnebril.
6: Oh ja. Dus zijn schattig, zijn lief. En
0: dan
6: hebben we nog meer. De zon schijnt.
0: Ja.
6: Het is mooi weer.
3: Nou, wat een mooi compliment.
0: Het is toch fantastisch dit. Marjan, dankjewel. En, ja, die mag je zo meteen geven, maar doen we niet in de uitzending. Want anders gaat iedereen je spullen sturen. Dat zouden we ook niet willen natuurlijk. Dankjewel Marjan, fijn voor het meespelen. En donderdag doen we weer een nieuwe ronde. Dit is Imagine Dragons on Top of the World.

0: Marjan, Top of the World. En dat gold ook wel een beetje voor Marjan, die de prijzen pakte met wie ben ik, wat ben ik, waar ben ik. Een koekenpan zochten we vandaag. Ja.
1: Koekenpan.
0: Ja, het is inderdaad wel een onderwerpje. En je hebt er wat hints voor nodig om uiteindelijk daaruit te komen. Maar dan heb je ook wat. De koeltas gaat naar Marjan. En donderdag, voor iedereen die teleurgesteld is, donderdag spelen we het gewoon weer. En dan maak je wederom kans op al die mooie prijzen. Hey, hebben wij eigenlijk al nagedacht over de dagplaat?
1: Ja, want je zei net on top of the world. Nou, ik weet wel wie er niet on top of the world zijn. En dat zijn alle liefhebbers van het Eurovisie Songfestival.
0: Oh ja, er was nieuws, hè, vandaag.
1: Er was nieuws. We weten nog helemaal niet wat en of het wel gaat gebeuren dit jaar.
0: Nou, daar moeten we maar eens even over gaan nadenken. En kijken of we daar überhaupt nog een leuke twist aan kunnen geven, zodat we dat ook muzikaal kunnen invullen.
1: Ja.
0: Gaan we nog even over nadenken. Verder hadden we het met Erik Jan al even over het Amsterdamse Bos. Daar wordt niet alleen gehockeyd, maar ook geroeid. Hoe dat zit, hoor je straks. Ja.

0: Jomer, dat Billy Joel geschreven heeft, is autobiografisch. Hij heeft het allemaal meegemaakt. En er is een mooie documentaire, die is vorig jaar uitgekomen, waarin hij dat allemaal een beetje toelicht.
1: Wat heeft hij hier ontdekt dan, dat hij mens is?
0: Ja, dat je don't forget your second wind. Je weet wat een second wind is?
1: Nee.
0: Dat is dat je voor de tweede keer, zeg maar, succesvol kan zijn. Dus dat je weer terug, eigenlijk een soort comeback. Je second win, je tweede deel van je succes. Nou ja, goed, hij heeft ook wat scheiding achter de rug. En dat bedoel ik niet alleen bij de kapper, maar ook gewoon in het echte leven. En daar gaat dit een beetje over.
1: Nou, ik vind het wel, ik moet zeggen, dat vind ik wel een fijn idee. Want ik weet niet of jij dat ooit hebt gehad, dat je denkt in je leven, nou, ga ik het ooit nog maken? Maar zelfs Oprah is ontslagen.
0: Ja, precies.
1: Dat is fijn hoor.
0: Nee, maar je kan altijd weer een comeback maken. En je kan altijd nog weer een stukje succesvoller worden dan dat je al was. En het gaat niet alleen over geld of over een baan of over, maar ook gewoon in het echte leven. Dat je gewoon even gelukkig bent met wie je bent, bijvoorbeeld. Dat is mooi, toch?
1: Ik vind dat een heel mooi en troostend idee.
0: Vind ik ook. Nou, we gaan snel naar het laatste nieuws. En daarna gaan we hockeyen in het Amsterdamse Bos. En we gaan het hebben over...
1: Hockeyen? Roeien?
0: Roeien, sorry. Ja, hockeyen hebben we al gedaan.
1: We gaan hockeyen in het Amsterdamse Bos.
0: Er is ook gehockeyd. Dat hebben we Erik-Jan net verteld. Heb jij zitten opletten?
1: Nee, ik was even...
0: Het WK is daar bezig.
1: Ja, maar af en toe moet ik andere dingen doen. Nou, hier achter de schermen. Dus dan moet ik even op een ander knopje drukken.
0: Is dat waar jij dan zit?
1: Dat is dan waar
0: achter
1: ik zit.
0: Achter de schermen?
1: Ja, achter. Dus dan met één knop ben ik dan opeens achter de schermen. Dat is fijn, hè?
0: Zometeen meer.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Purmerend.
3: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
7: Ik ben Marene uit Middenbeemster.
8: Ik ben Ali uit Amsterdam.
9: Ik ben Dick uit Noord-Scharouw.
10: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
11: Ik ben Robin uit Diemen-Zuid.
12: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:00, dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
14: Goedenavond. Beveiligers op Schiphol voeren morgen en overmorgen acties voor betere arbeidsomstandigheden. Vakbonden roepen beveiligers op om meerdere keren per dag het werk een kwartier neer te leggen. In Amsterdam-West heeft de politie vanmiddag een verdacht pakketje gevonden. Het was bij een geplande arrestatie. De omgeving is een tijd afgezet geweest en de explosieve opruimingsdienst kwam het pakketje onderzoeken. En de burgemeester van Zandvoort noemt het drankgebruik van jongeren tijdens het Formule 1 weekend zorgwekkend. 15 jongeren zijn afgelopen weekend doorgestuurd naar bureau Halt, vaak vanwege dronkenschap. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken. Vanavond helder en droog. En vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de ANWB Verkeersinformatie. 3 vertragingen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Beverwijk. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht en de vertraging is ruim een kwartier. Dan de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 12 minuten. En de laatste de N208 Sassenheim richting Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Doe je er 15 minuten langer over.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
18: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
18: ja, maar misschien
19: uit.
18: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
19: Zenuwleier, als het ergens kan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
21: Leren mediteren. Zen.nl.
22: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
22: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
24: De dag
25: met Dennis Hoebee.

0: Cliff Richards, We Don't Talk Anymore, hoorde je hier bij NH.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, dat zijn onze verslaggevers, Jelmer. Zij zijn de ogen en oren van Noord-Holland. Ze volgen het nieuws op de voet. En het WK roeien is vandaag van start gegaan op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Bijzonder moment, want het kampioenschap vindt namelijk voor het eerst sinds 2014 weer plaats op Nederlands water. En verslaggever Nina Vermeulen, die was daar vandaag aanwezig. Nina, goedenavond.
3: Goedenavond, hallo.
0: Hi, hoe was die eerste dag eigenlijk?
3: Ja, je voelde de spanning van de roeiers en van de organisatie. Dus de spanning was om te snijden. Maar ik moet wel zeggen dat het qua publiek was het nog wel vrij gunstig.
0: Oké, en hoe was de sfeer verder?
3: Ja, het was, was eigenlijk wel gewoon heel goed. En iedereen had er heel veel zin in. En veel internationale mensen natuurlijk. Ja. Omdat het wereldkampioenschap is. Dus het was,
0: Het was niet een kwestie van roeien met de riemen die je hebt.
3: Nee, zeker niet. Het was wel echt serieus.
0: Nou goed. Hey, jij hebt onder andere gesproken met Ilse Paulus. Zij is Olympisch kampioen van 2016, maar nu als toernooidirecteur. Had zij er eigenlijk zin in?
3: Ja, zij in haar nieuwe rol. Zij heeft natuurlijk een nieuwe rol inderdaad sinds dit jaar. En zij had er heel veel zin in.
4: Ja, het is echt fantastisch om hier te zijn. En de Bosbaan ziet er ook echt bijzonder goed uit. Ik kreeg echt kriebels toen ik hier voor de eerste keer binnenkwam. Alleen al die hele grote tribune daar aan de zijkant. De boeienlijn die mooi strak ligt. Alle vlaggen aan de andere kant. Het geeft echt wel kriebels dat het nu echt gaat beginnen.
0: Ja, ik kan me voorstellen als je betrokken bent daar bij deze sport en je gaat op deze manier daar dat kampioenschap in, dat je toch wel een bijzondere dag hebt. Werd er eigenlijk al meteen geroeid vandaag?
3: Ja, vandaag was de eerste race al gelijk om 4:00 tijdens het startschot. Toen was het vrouwenskip en die werd ook gelijk gewonnen door een Nederlander. Dat was door Femke van der Vliet.
0: Kijk.
3: Maar dit was nog niet de hele finale, dit was pas voor de halve finale. Dus zij plaatsen zich nu voor de halve finale.
0: Ah, hoort Nederland eigenlijk bij de favorieten of zijn we nog niet zo goed?
3: Nou, ik sprak vanmiddag met roeister Willemijn Mulder. En zij vertelde dat Roemenië, Australië en Engeland ook heel erg goed zijn. Maar dat Nederland nu titelverdediger is, omdat ze vorig jaar in Shanghai de Nederlandse vrouwen 8 hebben gewonnen. Dus het is erg spannend eigenlijk. Van gaat die titel behouden of wordt het toch iemand anders?
0: Ja, nou ja, we gaan het natuurlijk allemaal volgen. Het was vandaag de eerste dag. Hoe lang duurt dat WK eigenlijk?
3: Vandaag is inderdaad de eerste dag. Het startschot was om 4:00 en dan op zondag stopt het weer. Maar dit weekend zijn nog de laatste halen. Dus laten we hopen op heel veel gouden medailles.
0: Nou, daar hopen we zeker op, Nina. Dankjewel voor je toelichting. Jij blijft het allemaal volgen en check het allemaal via nhnieuws.nl. Daar zijn de artikelen te vinden. En ben je zelf eigenlijk een roeier?
3: Nee, niet. Maar toen ik dat zag, toen dacht ik wel, misschien moet ik dit ook maar eens gaan doen.
0: Toch wel zin in gekregen. Ja, dat inspireert al op zo'n moment, hè. Nina, dankjewel en een fijne avond gewenst.

0: Electric Light Orchestra, oftewel ELO, All Over the World hoorde je. En ik draai ook nog Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Het is tijd voor de dagplaat.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, we gaan het hebben over het Songfestival, hè, Jelmer?
2: Ja, het is nog maar de vraag of we het allemaal gaan bekijken dit jaar.
0: Ja, want het is zo dat de uitzendgemachtigde in Nederland, die dat normaal altijd doet, die heeft gezegd, wij gaan het niet doen.
2: Wij gaan het niet meer doen, zolang Israël meedoet.
0: Ja, nou is het zo dat afgelopen jaar ze dat ook al hebben gezegd en dat wij dus niemand naar de plek hebben gestuurd waar het georganiseerd werd. De vraag is of dat nu komend jaar wel gaat gebeuren, of Nederland überhaupt wel een finale kan halen, omdat we misschien helemaal niet meedoen ook.
2: Ja, er moet eerst echt een andere omroep gevonden moeten worden voordat we überhaupt iemand gaan sturen. Anders gaat het hele feest op die fiets absoluut niet door. En we moeten ook maar kijken of het überhaupt uitgezonden gaat worden en waar dan. Dus het is echt nog eventjes heel erg spannend.
0: Kijk, je kan natuurlijk gewoon naar de Belgische televisie kijken of de Duitse televisie. Kun je het gewoon zien, hè?
2: Ja, oké.
0: Okay. Dus je kan dus als je echt
2: leiden, maar...
0: Ja, als je echt heel graag wil kijken, dan kan. Ben jij een Songfestival kijker?
2: Nou, ik vind het af en toe wel leuk. Ik heb Duncan Lawrence, de jaar van de winst van Duncan Lawrence, was mijn eerste keer dat ik het Songfestival keek. Tenminste, echt helemaal van A tot Z met een vriendengroep erbij in Hupsa Hupsala. Afgelopen jaar, ik kan nou niet zeggen dat ik het ongelooflijk gemist heb. Maar ik zet het er wel naast. Het is wel gewoon een feestje die je weer met z'n allen kan vieren.
0: Dus, verbinding, zeg jij.
2: Ja, het kan wel heel leuk zijn.
0: Ben jij een Songfestival kijker, Lotte?
3: Ook niet heel erg. Ik zet het vaak wel even aan als het dan is. Ja. Ik vind altijd de puntentelling leuk om te kijken. Het duurt wel lang.
2: Vind maar jij vooral de puntentelling leuk om te kijken?
3: Dat vind ik dan zo.
2: Dat is het wegzetmoment.
3: Ja, ik weet het. Maar ik vind het dan altijd helemaal spannend of zo.
0: Oké.
2: Okay. Ik ben
0: niet echt een kijker. Ik vind het idee wel leuk, maar ik vind de muziek altijd zo slecht.
2: Ja, het is wel vaak slechte muziek.
0: Oh.
2: Er zitten soms wel wat pareltjes tussen.
0: Tuurlijk, zijn er wel. Maar goed, als je 100 mensen bij elkaar zet ergens in de ruimte, zit er ook altijd wel een aardige tussen.
2: Nou, moet je geluk hebben.
0: Dan moet je wel geluk hebben, dat is inderdaad waar. Maar goed, het kan dus zijn dat het Songfestival niet doorgaat dit jaar. En we willen toch even teruggrijpen naar de voorgaande jaren waarin we zo ontzettend genoten hebben, waar we zoveel succes hebben gehad. Ja. Leuke liedjes die ooit door het Songfestival bekend zijn geworden. Daar zijn we naar op zoek. En vandaag
2: gewoon ons eigen Songfestivalfeestje. Wij doen het hier gewoon wel.
0: Nou, wat is nou voor jou een Songfestival liedje waarvan je zegt, nou, dat is nou echt wel een leuk liedje?
2: Mammoet met Soldiers.

0: ken het niet.
1: Het is Italiaans.
0: Oh.
1: En het is geweldig. Kom maar.
0: Nou, leuk liedje wel. Ja, ik bedoel, ik kan me best voorstellen dat dat succes heeft.
1: Ik sta hier wel even met mijn billen op te schudden, hoor.
0: Dat dacht ik al, ja.
1: Helemaal enig.
0: Ik vind het ook enig. Lotte, waar dacht jij aan?
2: Ik dacht aan Luan met Maman.
0: Ah, vind ik wel een leuk liedje dit ook.
1: Ja, vind ik ook.
0: Is dat leuk dit?
1: Dit vind ik ook wel leuk.
0: Ja.
1: Dit was even weer langs mij voorbij gegaan, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Nou, moet je horen. Ja, dat is wel goed hoor, dit. Nou, ik heb mezelf ook nog even eentje uitgekozen.
1: Jawel.
0: Ja, wat ik wel een leuk songfestival liedje vond, is van een zangeres die afgelopen weekend nog stond te knallen op Lowlands. Daar stond ze ook even stil bij het overlijden van haar tweelingbroer. Is natuurlijk wel een bijzonder en emotioneel moment voor haar geweest. Ja, goede artiest. En ze maakte indruk met de diepte. Ik heb het over S10. Vind ik nog steeds wel een goed nummer dit, hoor.
1: Ja, ik ben het wel met je eens. Het is echt wel goed. We hebben ook wel veel... Nee, ga ik niet zo zeggen. Ik wou zeggen...
0: Het is niet altijd zo goed geweest.
1: We hebben veel stront gestuurd. Maar het klinkt een beetje
0: maar dit is daar zeker geen goed voorbeeld van.
1: Nee.
0: Oké, nou, dit zijn drie voorzetjes waarvan wij zeggen... dat is wel een beetje ons songfestivalfeestje. Maar wat is nou jouw songfestivalfeestje? Wat is nou een liedje wat bekend werd door het Songfestival? En het mag ook Dingedong zijn, hè, of Waterloo, of wat
1: alles,
0: ook.
1: Alles mag.
0: Alles wat ooit heeft meegedaan mag vandaag worden ingestuurd... via 088-850-5152. En wie weet gaan we de suggestie die jij doorgeeft wel draaien zo meteen. Dus laat het weten, Songfestival liedjes via 088-850-5152. Dit is Mark Knopfler van Dire Straits. What it is...

0: Beleef de marine op en onder zee in het Marine Museum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan de Zee.
13: Ik ben Willy, ik kom uit Koedijk. Daar ben ik geboren en getogen.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 6:30. In Bussum is het momenteel 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lotte Dekker. Goedenavond.
16: Goedenavond. Beveiligers op Schiphol gaan morgen en overmorgen staken. Doen ze uit onvrede over arbeidsomstandigheden. Morgen leggen ze op 3 momenten een kwartier lang het werk neer. En woensdag doen ze dat op 5 momenten. Betekent dat je dan dus steeds een kwartier lang niet door de security heen kan. En dat kan voor lange rijen zorgen. Beveiligers willen onder andere een betere bezetting, langere pauzes, meer vrouwelijke beveiligers, meer ruimte voor verlof en concrete maatregelen als het warm is. In Amsterdam-West heeft de politie vanmiddag een verdacht pakketje gevonden. Was bij een geplande arrestatie van een man die verdacht wordt van een bedreiging. In het huis troffen ze dat pakketje aan. Daarna werd de omgeving afgezet. Mensen in de buurt mochten hun huis niet uit. De explosieve opruimingsdienst kwam het pakketje onderzoeken. Maar wat er precies in het pakketje zat, is nog onduidelijk. De burgemeester van Zandvoort heeft zijn zorgen geuit over het drankgebruik van jongeren. Afgelopen weekend werden er tijdens de Grand Prix in Zandvoort 15 jongeren naar bureau Halt doorgestuurd, vaak vanwege dronkenschap. Verder werden er in totaal 11 mensen, dus niet per se jongeren, aangehouden tijdens het weekend. Onder andere vanwege openbaar dronkenschap en het betreden van het circuit zonder kaartje. Ook werden er meerdere gebiedsverboden uitgedeeld. Die werd meerdere keren overtreden en daarvoor werd ook nog een aantal mensen aangehouden. En een waarschuwing van de KNRM. Vanavond doen zij voor de kust van Texel een reddingsdemonstratie, schrijft het Noord-Hollands Dagblad. Het kan er allemaal behoorlijk realistisch uitzien en daarom dus die waarschuwing. Er wordt een noodsituatie met raftingdeelnemers in zee nagebootst. De oefening start om 8:15 en duurt tot 9:00. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
15: Dankjewel. En een fijne avond gewenst, Lotte.
16: Dankjewel.
15: Gaan wij naar Jan Visser voor het weer. Wat voor weer krijgt Lotte eigenlijk mee naar huis vanavond?
17: Vanavond en de komende nacht is er weinig bewolking. De temperatuur daalt in de nacht plaatselijk naar een graad of 10 tot 11. Aan zee zijn de minimumtemperaturen wat hoger. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is matig tot af en toe vrij krachtig. En dat is al helemaal het geval langs de kust en op het IJsselmarkermeer. Vrij krachtig tot bij Texel krachtig windkracht 6. Morgen blijft het wat winderig, maar wel droog en veel zon. De temperatuur komt in de middag uit op zo'n 23 tot 24 graden. Op woensdag neemt de kans op een onweersbui toe.

0: Nou, wij noemen hem gewoon Paul Simon. Want zo heet hij uiteindelijk gewoon. Ja, laten we eerlijk zijn. De dagplaat, er is ongelooflijk veel binnengekomen, hè?
1: Het is heerlijk, hè?
0: Het is heerlijk.
2: Vandaag de dag.
3: Dagplaat.
0: Want het gaat namelijk over het Songfestival. En de vraag is of dat wel door kan gaan. Nederland, de omroep die het zou gaan uitzenden, gaat het niet uitzenden. Dat betekende afgelopen jaar dat er ook geen afgevaardigde was. Wordt nu wel gekeken of er misschien een andere omroep is die dat kan gaan doen. Maar komt er dan ook nog een afgevaardigde? Kortom, staat er wel een Nederlandse artiest straks op het podium van het grote Songfestival? Dat is nog maar de vraag.
1: Het is één groot vraagteken, maar wij dachten, we gaan gewoon alvast eventjes ons eigen feestje vieren hier. Want dat mag gewoon. En we trappen af met Wilco. Die wil het allereerste nummer dat Nederland ooit heeft ingezonden horen. Het is Jetty Parel met de Vogels van Holland.
4: En de

0: gaan.
1: Zo, muzikaal. Lucia die wil iets, toch iets nieuwers. The Common Linnets, Calm After the Storm. Nel dan, ja, die gaat voor een onwijze klassieker. Teach-in met Dingedong.
2: Hadden we daar niet mee gewonnen ook? Gewoon vertellen, hè?
3: Is het lang geleden?
2: Lang geleden.
1: Ja, het is lang geleden.
3: Je zei, ik ben zo blij,
1: Dingedong.
3: Is het lang geleden?
1: Is het lang geleden?
2: Leuk, hè? Heel leuk, deze.
1: Dingedong, Dingedong.
3: Zou het doorgaan?
2: Heel leuk, deze.
1: We moeten door, want Paul die wil namelijk Vicky Leandros met Après Toi.
2: Oh, die is ook zo mooi.
3: Avec toi.
2: Kippenvel.
3: J'avais appris à rire. Et mes rires ne viennent que par toi.
2: Echt mooi dit, hoor.
1: Leuk. Mariska dan, die komt met Lenny Koer, de troubadour.
2: Oh ja.
3: La la la la.
2: La la la.

0: Ja, maar hij had er dus nog eentje.
1: Oh.
0: Daar heeft hij dus ook mee gewonnen.
1: Ja, dit is gewoon de held van het Songfestival.
0: Ja, hij had ook nog deze. Even kijken, kunnen we een klein stukje van pakken nog even snel. Dat is deze namelijk. Ook Johnny Logan, hè?
1: Ja, wat fantastisch.
0: Gewoon twee keer gewonnen.
1: Ja, twee keer gewonnen. Net zoals Loreen. Het zijn de enige twee die twee keer hebben gewonnen.
0: Dat is waar, ja.
1: Ja, Donald die komt met Rutje Kot en Vrede.
0: Volgens mij geschreven door Henk Westbroek. Hè.
1: Echt?
0: Ja. Henk Westbroek, hi, Jochie Joesme, ja, gaat goed?
1: Ah, zo'n lieve man.
0: Ja, absoluut.
1: Love him. Maar we gaan voor een andere en het is een winnaar. En het is eigenlijk iemand ja, die we nog steeds dankbaar moeten zijn, want het is onze laatste winst. Het is Piet en Sander en die willen graag Arcade van Duncan Lawrence.
2: Dagplaat.

0: Natasha en Austin hoorde je. En ook nog Duncan Lawrence en Arcade. Blijft toch een geweldig liedje, hè?
1: Ja, die is echt goed.
0: Het is echt ook
1: een goede
0: echt
1: plaat.
0: Het leuke is nog, we hadden toen het uitkwam en toen duidelijk werd dat dit de inzending zou worden, toen hadden we eigenlijk allemaal wel een beetje het gevoel van, nou, dit zou wel eens wat kunnen worden. En het bleek ook zo te zijn. Je voelde het aan je water, dit ging winnen.
1: En die lamp.
0: Ja, die lamp, ja.
1: Die lamp was amazing.
0: Het was echt
1: zo
0: bijzonder.
1: Zo knap dat je alleen, want ze hebben alles nodig naar al die artiesten om het nog een beetje op te fluffen. En dan kwam Duncan daar, die had alleen een lamp. En het werkte als een tierenlier.
0: Het werkte, hij zou ook meteen wel de lamp achterna gaan. Hij woont tegenwoordig volgens mij in Los Angeles, toch?
1: Ja, hij woont in L.A.
0: Daar is de zon één grote lamp die zijn hele leven verlicht en verwarmt.
1: Ja, ik moest heel hard lachen. Dat las ik afgelopen weekend. Las ik een interview en toen stond de kop erboven. Duncan Lawrence blijft in L.A. wonen, zolang het politiek gezien nog rustig blijft. Toen dacht ik.
0: Oké. Duncan, misschien een krantje lezen.
1: Maar goed. Ik weet niet wanneer het voor jou dan nog rustig is.
0: Goed. Maar goed, het is natuurlijk wel zo. Kijk, je hebt zeg maar Los Angeles. Of laten we zeggen, je hebt Californië, waar Los Angeles onderdeel van is. En je hebt de East Coast, New York.
1: Het zijn eilandjes.
0: En dan heb je nog Amerika.
1: Ja, precies. Ja,
0: dus het is wel zo, dit zijn wel gewoon plekken waar je eigenlijk relatief het minst last hebt van politieke onrust, zullen we maar zeggen.
1: Ja, maar er ging bij mij wel, mijn rechter wenkbrauw ging wel even.
0: Ging wel een lampje aan bij jou. Ja,
1: ging een lampje aan.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, dit was hem alweer bijna. Deze uitzending Vandaag de Dag en 24 augustus. Wat was dit voor een dag op NH? Nou, in ieder geval de dag dat in de ontbijttafel verslaggever Sjoerd bij schapenherder Marijke Dirksel was, die niet alleen schapen heeft, maar ook een enorm paard. En Pieter die vroeg Sjoerd of hij die ook al eens gezien had.
3: Kom maar hier, kom maar hier.
4: Het schijnt een enorm beest te zijn.
5: Het is een gigantisch beest.
3: Ja, dus ik word een enorm paard.
4: Jeetje, wat een paard is dat, joh!
3: Dat zei ik toch?
4: Halleluja!
3: Ik zei toch
4: zelfs
3: dat hij
4: van
3: 100
4: meter, zelfs van 100 meter afstand
3: nee,
4: is die gigantische.
3: Ja, groot,
4: hij is groter dan die molen die erachter staat. Zie je? Wat een joekel van een beest is dat, joh!
3: En echt een mega lief paard.
0: Ja, de verbazing en het enthousiasme tegelijk bij Sjoerd. Hè? Dat is altijd mooi.
1: Zo leuk.
0: Ja, morgen is hij hier, denk ik, hopelijk in ieder geval weer. De ontbijttafel is er sowieso vanaf 6 uur morgenochtend hier bij NH. Nou, het was ook de dag dat in June tot 2 interieurstylist Theo Bert Pot de gast was. En dat ging over de verlichting. En dat neemt Theo Bert in zijn eigen huis enorm serieus.
6: Ik heb zelfs op de wc een dimmer. Maar echt, het is toch eigenlijk niet te doen dat als je op de wc zit, dan trek je toch al je heel alles uit, dan zit je daar op je meest ongezellige manier.
7: Ja, maar als het goed is, is er niemand bij.
6: Nee, dat is waar, maar toch zie je jezelf ook. Dan zo'n lamp op je hoofd. Nou, ik vind dat sowieso niet zo leuk. Dan is het toch fijn, ook in de nacht, als je dan met je slaperige ogen even een plasje doet, dat je het even kan dimmen.
0: Ik vind dat best een goed idee.
1: Weet je wat ik zo'n vies woord vind?
0: Nou, pot.
1: Plasje.
0: Oh, plasje.
1: Oh.
0: Ja, vind ik ook een goor woord eigenlijk.
1: Echt heel goor.
0: Ja.
1: Plasje?
0: Ja, het klinkt echt een beetje, ja. Maar hoe noem jij dat dan?
1: Ja, even zeiken.
0: Even zeiken, gewoon. Even lekker zeiken. Ja. Hey, wij hadden het over goede voornemens. Ja, echt, 24 augustus. Het is namelijk beter om ze na je vakantie te starten dan op 1 januari. En psycholoog Chantal van der Lees die heeft toch wel een tipje.
8: Het wordt een hel-effect genoemd, inderdaad. Dus dan is het eigenlijk zo van, het gaat één keertje niet goed. En dan denk je vervolgens van, nou, wat de hel. Laat maar, ik die hele goede voornemen. Ik kan dit niet, het is verschrikkelijk. Mm-hmm. En dat spoor, dat wil je eigenlijk niet in. Ik bedoel, het kan altijd gebeuren dat er iets tussenkomt of op een of andere manier toch niet lukt. En dan mag je gewoon aardig zijn tegen jezelf.
0: Nou, dat is een goede tip, toch?
1: Aardig zijn tegen
0: gewoon
1: jezelf.
0: Gewoon aardig, lief zijn tegen jezelf. En morgen is altijd weer een nieuwe dag. Dan krijg je altijd weer een nieuwe kans om het opnieuw te proberen.
1: Dat is toch altijd wel fijn, hè?
0: Ja, over morgen gesproken. Dan is er natuurlijk ook weer, zoals gezegd, een aflevering van de ontbijttafel. En dan een van de nazaten van Nederlands bekendste schilders. Namelijk deze.
9: Rembrandt van Rijn. Een van Hollands grootste meesters ooit. Een ongeëvenaarde kunstenaar die als geen ander de kunst van het licht en donker meester was.
0: Ja, Rembrandt van Rijn natuurlijk. Hè. Ze gaan bellen met nazat Meike van Rijn, Amsterdamse auteur die een detective schreef over de juwelenroof in de tijd dat Rembrandt leefde. Klinkt superspannend, toch?
1: Mag ik daar nog wat over zeggen?
0: Zeker.
1: Weet je wat ik nog zo'n vies woord vind?
0: Nazat.
1: Nazat.
0: Ja, dat vind ik ook ook een vies woord.
1: Oh, plasje en nazaad.
0: Twee dingen ja, die je niet meer hoort in dit programma.
1: Heftig. Nee, en als we dan morgen dan over nog een vies woord over gaan hebben... dan vind ik korst, vind ik er nog zo een.
0: Korst. Ja, dat vind ik ook geen lekker
1: woord.
0: Zullen we morgen op zoek gaan naar woorden die je haat?
1: Woorden, ja.
0: Woorden waar je denkt, die woorden wil ik niet meer horen. Zullen we dat gewoon doen morgen?
1: Die woorden wil ik niet meer... Wat een goed idee, dat ontstaat gewoon hier.
0: Morgen in de peiling, woorden die je haat.
1: Ja, waar je een beetje kriebelig van wordt.
0: Nou, dat is een goed idee. Dat gaan we sowieso doen. Morgen zijn we er ook weer. En George Harrison is er nu, postuum natuurlijk.

0: Manson, Got My Mind Set On You. Het zit er alweer op, jammer, voor vandaag.
1: Het zit er alweer op. Ik vond het wel een leuke maandag.
0: Ik ook. Ik vond het voor een maandag vond ik hem best te doen. Toch?
1: Ja, door je te zeggen, het is de beste maandag aan mijn leven geweest met jou zo hier in de studio te zitten.
0: Nou, dat was hartstikke leuk. Vond ik ook eigenlijk. morgen zijn we er weer. Vanaf 4 uur. Ga je nog wat leuks doen vanavond?
1: Nou, ik zal je heel eerlijk verklappen. Ik heb het gamen weer een beetje ontdekt.
0: Wat game jij?
1: Ja, allemaal hele nerdspelletjes. Ik heb nu weer een spelletje van Lord of the Rings.
0: Okay.
1: Dus ik ga allemaal weer Hobbit. Oh nee, die moet je juist niet voor me. Die is goed. Hoe heet die beste? Orks.
0: Ik zit te wachten op de nieuwe GTA.
1: Oh, nou,
0: de nieuwe GTA komt eraan. Ja, maar binnenkort de promo op Netflix.
1: Nou ja. Joe, geniet.
0: Later.

0: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op!
1: De hele maand augustus varkensbraadworsten 7,99 per kilo.
0: Kijk op kemavlees.nl.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
4: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Ik ben Anne en ik kom uit Venhuizen.
6: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
7: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
8: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
9: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
10: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
11: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 7 uur.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
14: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
13: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
15: De NH Muziekmix. NH.

0: vanavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Deze week is het 30 jaar geleden dat de Johan Cruijff Arena haar deuren opende. Een plek waar sport, maar ook muziek samenkomen.
2: En in Over de Top vieren we natuurlijk dat feestje gezellig mee en komen met liedjes van artiesten die er ooit hebben opgetreden. Zoals de King of Pop bijvoorbeeld.
1: Ja, en deze legende.
2: Ook hij stond er.
0: Vanavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Ik ben Lissy uit Assendelft.
1: Ik ben Hanna uit Amsterdam.
2: Ik ben Isabel uit Haarlem.
3: Ik ben Esther uit Hoofddorp.
4: Ik ben Hoek uit Schermoren.
5: Ik ben Milou uit Amsterdam.
6: Ik ben Kegodien uit Wisp. Thuis in heel
7: Noord-Holland.
8: Het is 8 uur.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
10: Dit is gewoon oldschool politiek. En dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
9: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: elke zaterdag. NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Nou, deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: just another day.
1: Thuis in heel Noord-Holland. Dit is NH, de muziekmix.
2: Muziekmix.

0: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
1: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
2: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Thuis in heel
4: Het is 9 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
6: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
5: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek.

0: Het is 10:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek Mix.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravenlandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
0: Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Hans, ik woon in Horen en luister al 18 jaar met volle tevredenheid naar Radio NH.
1: Hi, hi, ik ben Anna uit Amsterdam, Oud-West. Thuis in heel
2: Noord-Holland. Het is 11 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind, het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop muziek.
4: De NH Muziek.

0: ontbijttafel.
1: Was je eerst aan het lachen?
2: Hij is voor jou de kaasschaaf.
3: Yes!
2: Jawel!
1: Hij komt jouw kant op. Ik wens je heel veel plezier.
0: Elke werkdag van 6 tot 10. Bij

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2, hier bij NH.

0: Ik ben Olga en woon met uitzicht op een prachtige magnoliaboom in Amsterdam.
1: Ik ben Gerhard en woon bij de mooie Schellingwouderbreek.
2: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 12 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een ander departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: Non-stop muziek.
5: De NH Muziek Mix.

0: De Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1965.
1: 1981.

0: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
1: Ik ben Izia.
2: En ik ben Sascha uit Alkmaar.
3: Ik ben Barry Stevens en ik kom uit Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 1 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: Ik ben Mike uit Den Helder.
1: Ik ben Meerte uit Monnikendam.
2: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
3: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
4: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
5: En ik ben Ellen uit Stompetoren. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek.